0: van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescentio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Het is maandag 15 juni. Goedemorgen. Goedemorgen, Job.
3: Goedemorgen.
2: Ja, het is latertje geworden, hè? Voor jou ook?
3: Ja, een korte nacht.
2: Zeker, voor iedereen die heeft gekeken naar Oranje. Je hoort bij ons straks de reacties, ook van Overijsselaars die erbij waren. Je hoort ook een reactie van werknemers van bandenfabriek Apollo Vredestein vanochtend. Want vroeger dan verwacht maken zij vandaag de laatste banden. Weer wordt je aandacht gevraagd voor de weerbaarheid en het noodpakket dat je in huis zou moeten halen. En om je een beetje te helpen, gaan wij noodradio's weggeven.
3: Oh,
2: ja, zeker. Voor wie meekijkt, hij staat keurig op ons bureau. Dus je kunt hem ook zien. Ieder uur eentje.
3: Ieder uur eentje.
2: Ja, zeker. Dus blijf erbij. En dan hoor je ook nog over het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag. En ook nog heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons bij Radio Oost. Het is goed zoeken vandaag, maar London Beat zingt er tenminste over. You bring on the sun.

0: 6 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze maandag, de 15e van juni. Job, wat staat ons te wachten vandaag?
1: Ja, de productie van banden bij Apollo Vredestein in Enschede die eindigt vandaag. Naar verwachting rollen vandaag al de laatste banden uit de pers. Dat is eerder dan gedacht. Eerder bepaalde de directie van het moederbedrijf Apollo dat 30 juni de laatste officiële werkdag zou zijn. Medewerkers die nu nog in dienst zijn, die kunnen na vandaag opruimen en die kunnen afscheid nemen van hun werkplekken.
0: Na 7 uur hoor je daar meer over. Na 8 uur hoor je meer over de veiligheidsregio's. Die beginnen vandaag opnieuw met de campagne Denk Vooruit om inwoners zich te laten voorbereiden op noodsituaties. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil dat wij in ieder geval al eens hebben nagedacht over langdurige stroomuitval. Natuurgeweld, dreiging of uitvallen van communicatie. Nog beter zou het zijn als we allemaal een noodpakket in huis hebben met onder andere een noodradio.
1: Komt dat even
0: blijf
1: goed
0: uit. Luisteren, we geven ze gewoon weg.
1: Ja, ook vanaf vandaag. Je kunt vanaf nu de goedkope treinabonnementen voor de zomer kopen. Daarmee kun je tussen 15 juni en 31 augustus voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren, ook in de weekenden. De abonnementen zijn er gekomen door de gestegen brandstofprijzen, door de Iran-oorlog. Duitsland die kent al jaren dit soort treinabonnementen, maar hier is het dus nieuw. Het heet in Nederland dalvrij trein.
0: Goed over nagedacht. Goede marketing spreuk is dit. Enfin, het maakt ook niet zoveel uit als het maar goedkoop is. En dat trouwens op de dag van het OV. Die wordt gevierd in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het evenement is een jaarlijks ontmoetingsmoment voor iedereen die werkt of betrokken is bij het openbaar vervoer. Bestuurders uit de mobiliteitssector gaan praten over strategische vraagstukken en de laatste ontwikkelingen in het openbaar vervoer.
1: In het Volkspark in Enschede is vandaag de jaarlijkse herdenking van de genocide op de Arameërs. 111 jaar geleden, in 1915, werd bijna driekwart van de Aramese bevolking in het huidige Turkije vermoord. In het Ottomaanse Rijk werden destijds de Armeniërs te nationalistisch en eisten hervormingen. En dat was niet naar de zin van de machthebbers. Turkije ontkent nog altijd dat het destijds om genocide ging.
0: Andere zaken dan vandaag. Op landgoed De Grote Scheren. Dat is net op de grens met Drenthe tussen Gamsberg en Coevorden. We beginnen vandaag bijzondere opgravingen. Er begint archeologisch onderzoek naar de slag bij Ane. 1227, je weet het. Opstandige boeren.
1: Ja, leg even uit.
0: Ja, nee, jij weet het, Job. Maar mensen misschien nog.

0: met PTSS doen mee. Ook kinderen, amateur-archeologen, ze mogen allemaal met metaaldetectors daar gaan zoeken. Onderzoek is ter voorbereiding van de grote herdenking van de slag bij Ane. En dat is in 2027, oftewel volgend jaar.
1: De gemeenteraad van Zwolle gaat vanavond in gesprek over verantwoord smartphonegebruik bij kinderen en bij jongeren. In een ronde tafelgesprek wil de gemeenteraad erachter komen of het huidige beleid goed werkt of er ander beleid nodig is. En welke rol de gemeente daarbij dan moet gaan spelen. Nou ja, daarvoor doen ook experts mee aan het gesprek. Uit gegevens van de GGD blijkt dat bij 13% van de Zwolse jongeren het social media gebruik problematisch wordt. Ze voelen zich moe en somber. Op sociale media wordt er ook veel gepest en gaan er filmpjes rond van ruzie en geweld. In Zwolle zijn er geen smartphone verboden, maar de gemeente werkt wel samen met scholen, ouders en zorgverleners bij de mediaopvoeding en digitale veiligheid.
0: De landelijke inlevercampagne voor batterijen begint vandaag. De campagne Doe Maar Apart roept mensen op om lege batterijen of elektrische apparaten met batterijen erin apart in te leveren om zo afvalbranden te voorkomen.
1: De TikTok-shop is vanaf vandaag beschikbaar voor Nederlandse gebruikers van TikTok. Producten die in die filmpjes worden aangeprezen kun je dan direct kopen zonder dat je de app hoeft te verlaten. In de VS bestaat het al een paar jaar en in steeds meer Europese landen wordt het nu ook geïntroduceerd. De Consumentenbond heeft er kritiek op omdat kopen nu wel heel erg gemakkelijk wordt en mensen nu makkelijker overgaan tot impuls aankopen. Ja, dat veroorzaakt natuurlijk weer meer schulden bij met name jongeren die op TikTok zitten. En bovendien is TikTok geen neutraal verkoopkanaal. Het algoritme bepaalt wat de gebruiker ziet en dus ook koopt.
0: Ja, we gaan straks uitgebreid napraten natuurlijk over de 2-2 van gisteravond. Nederlands elftal, de eerste wedstrijd op het WK. In de Stadskamer in het centrum van Zwolle is er vanaf vandaag een speciale sportredactie. Daar kun je terecht om je blijdschap of je frustraties over het WK en het Nederlands elftal van je af te schrijven.
2: Nou, drie keer raden wat de mensen zeggen.
0: Ik denk dat er vandaag de frustraties met name zijn. Het heet de totaal getikte sportredactie en dat is ook letterlijk zo, want je kunt je verhaal daar kwijt op, alleen op oranje typemachines.
1: Dat is wel vet.
0: Weet je nog wat dat is? Met zo'n toetsje en dan zo'n armpje wat naar voren klapt en dan een vingertje of een lettertje drukt op het papier.
1: Goed. Bij mijn ouders hebben er nog heel lang in op de kast gestaan als een soort van pronkstuk.
0: Ja,
1: van vroeger.
0: Ik ben daarop. Ik heb mijn afstuderen daarop getypt gewoon. Oké, dat is bewust rood gedaan trouwens met die typemachines, want op een typemachine gaat het schrijven niet zo snel als op je toetsenbord of je telefoon. En dan kun je wat genuanceerder zijn met je trots of met je azijn.
1: Oh.
0: Redactie is er na iedere wedstrijd van Oranje is opgezet in de WK-sferen van de jaren 74 en 78. Mijn jeugd dus, met wedstrijdbeelden op een groot scherm en oranje vintage typemachines.
1: Dus die verloren WK-finales, die gaan ze nog een keer op groot scherm zetten?
0: Ik denk het.
1: Ja, daar worden mensen niet zagrijnig van, denken ze.
0: Ik denk dat het azijn daar van de muren druipt. Maar we gaan het gewoon vragen. We gaan ze zo bellen.
1: Oh, leuk.
0: Ja, we gaan ze bellen. Over een uurtje, dan hoor je over de totaal getikte sportredactie.

0: Tina Turner samen met David Bowie en Tonight.
1: Het krantenoverzicht.
0: Inmiddels zijn we aangekomen bij vanochtend. De papieren versies van de kranten zijn binnen. Job, ik hoor je al ijverig bladeren.
2: Ja.
0: Nog geen uitslag van het Nederlands elftal, neem ik aan, op de kranten? Of?
2: Nee. Ja, wel een grote foto van de Oranje Mars op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. En staat daar zo mooi onder. Nederland-Japan was nog bezig toen deze krant naar de drukker moest. Volle verslag zie onze website.
0: Nou, toen die naar de drukker moest, was het nog niet bezig. Maar goed,
2: Dat was de wedstrijd nog niet eens begonnen. Precies.
0: Nee. Maar wel veel oranje, hoor. Het gaat ons om hier. Het is ons feest. Trump Infantino. Het matige spel van Nederlands elftal lijkt tijdens de voorbereiding geen reden te zijn om enthousiast te worden over het EK. Er hangen overal weer oranje vlaggetjes in Coevorden. De reportages staat in de Volkskrant. We slaan niets over Trump en Infantino, want ze denken verder dan voetbal. Die beiden vinden ze verschrikkelijk. Het gaat om het grote geld, zegt de voorzitter van de buurt- en speeltuigvereniging.
2: Leuk toch? Ja, ook ander nieuws in de kranten vanochtend, want er zijn opnieuw zorgen over de energierekening, zegt het Algemeen Dagblad. Het merendeel van de Nederlanders die vreest dat de energierekening flink duurder wordt door de oorlog tussen de VS en Iran, mocht die nog verder gaan, die oorlog. Blijkt allemaal uit onderzoek door de prijsvergelijker Independer onder ruim 2000 Nederlanders. En die vrees die lijkt ook wel gegrond, zegt het AD. Want de tarieven van de vaste contracten die zijn inmiddels 13% hoger dan voor de oorlog in Iran. En ook de variabele tarieven gaan per 1 juli omhoog bij de energieleveranciers. En er zijn nog geen signalen dat de prijs van energie gaat dalen.
0: Nou, is het goed nieuws voor iedereen, denk ik, dat er een akkoord lijkt te zijn tussen de Verenigde Staten en Iran. Teheran lijkt zijn zin te krijgen volgens uitgelekte details. Dat kopt de Volkskrant. Het is nog steeds niet duidelijk of het nu een echt akkoord is. Vanochtend was dat al wel wat duidelijker. Het lijkt dat toch echt te zijn, een akkoord tussen VS en Iran. Over de inhoud is niets bevestigd. Uitgelekte details. Daar blijkt echter uit dat Teheran in grote lijnen lijkt te krijgen wat het wil. Dan zou ik denken, dan is de actie van Trump deze oorlog wel heel erg succesvol geweest. Maar goed, dit terzijde, de straat van Hormuz zou dan ook weer open gaan.
2: Oké, we gaan het zien. De EU jaagt mee op Bolle Jos. Dat is de voorpagina van De Telegraaf. De zaak drugsbaron punt op top in Brussel. De meest gezochte crimineel van de lage landen, moet ik eigenlijk zeggen, krijgt ook Europese steun dus. De EU gaat zich actief mengen in de poging om Bolle Jos uit Sierra Leone weg te krijgen. De kwestie wordt deze week zelfs chefzagen tijdens een EU-top in Brussel. De totale celstraf voor de zware crimineel loopt inmiddels op tot 81 jaar in Nederland en België. En beide landen wil dat de EU zijn schaal inzet om Sierra Leone, waar Bolle Jos dus zit, onder druk te zetten om mee te werken aan de uitlevering. En dat zou dat bijvoorbeeld kunnen door de EU-begrotingssteun voor het West-Afrikaanse land op te schorten.
0: Trouw opent met eigen onderzoek. Verderop in de krant een uitgebreid deel van het Katern zelfs daaraan besteed. Alcohol in het spel bij ernstige incidenten op militaire kazernes. Militairen maken zich schuldig aan ernstig wangedrag onder invloed van alcohol, blijkt het onderzoek van Trouw dus, schrijft Trouw. Defensie wil overmatig alcoholgebruik aan gaan pakken. Inmiddels is er bij de krijgsdrank ook doorgedrongen dat maatregelen nodig zijn. Iemand van de Defensievakbond zegt, als je bezopen bent, dan ben je niet inzetbaar, terwijl dat wel van militairen wordt verlangd. Ja, dat is een waarheid als één koe.
2: Lijkt me logisch, hè?
0: Ik moet zeggen, toen ik in dienst zat, dat is een kwart eeuw geleden. Wat? Dat is een halve eeuw geleden.
2: Dat was 1634, mensen.
0: We werden echt ongelooflijk gezopen.
2: Ja, dat
0: en het kostte
2: best,
0: bijna
2: toch?
0: Niks.
2: Nee.
0: En s'avonds, het was er gewoon.
2: Het was gewoon één grote kroeg, eigenlijk.
0: S'avonds wel, ja. Overdag natuurlijk niet, maar s'avonds in de... Hoe heet het net? De
2: bedrijfskantine, zou ik bijna zeggen.
0: De bataljonskantine. Poeh. Nou, blijkbaar is het nog niet veranderd.
2: Je hebt er nog steeds een kater van, zie ik.
0: Ik heb wel daar geleerd.
2: Leren drinken.
0: Leren te drinken, ja. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ja.
2: Ach ja, nee.
0: Maar goed, laten we het niet... Ik was lichting 83-2, volgens mij. Nou, dat is wel heel lang geleden dus. Ik hoop dat het ten goede verander is. Maar als je dit leest, lijkt het niet het geval te zijn.
2: Nee, Tubantia had dan nog. Zorgorganisatie Livio uit Enschede heeft vorig jaar een verlies van 2,4 miljoen euro geleden. Een oorzaak is dat Livio-bestuurders die niet werken wel honderdduizenden euro's krijgen, brengt allemaal de jaarrekening over 2025 aan het licht. De De voortdurende bestuurscrisis bij Livio heeft flinke financiële gevolgen, zo blijkt dus uit dat verslag. De organisatie piept en kraakt en heeft de vorig jaar vertrokken bestuurder Lex Smetsers nog lang moeten doorbetalen, terwijl hij nauwelijks meer werkte. Livio zit in een diepe crisis, zeggen ook de woordvoerders tegen de krant. De organisatie heeft al jaren heel veel bestuurlijke problemen. Het ziekteverzuim is hoog, de zorg kalft af en de bewoners klagen over het eten. En nu blijken dus ook de financiën zwaar op de boel te drukken, schrijft Tubantia vanochtend.
0: Goed. We gaan straks bellen met Dallas.
3: Bellen met Dallas.
0: Bellen met Dallas. We zaten er ook Overijsselaars gisteren in het stadion bij de wedstrijd van het Nederlands elftal. 2-2 werd het tegen Japan. Toch wel een teleurstelling. Maar de bondscoach blijft het maar herhalen. Japan is niet te onderschatten. Straks de reacties na 6:30.

0: Tegenwoordig Dip hoorde je de Bee Gees met de Specs en de Specs. Dan is alles weer brandschoon. Het is na 6:30 geworden. Belangrijkste nieuws. Nu krijg je van Job.
1: Ja, sommige grote bedrijven in Overijssel konden een jaar lang produceren zonder dat ze werden gecontroleerd op de milieuregels. Blijkt allemaal uit onderzoek van RTV Oost. Die regels die worden gecheckt door de omgevingsdiensten Twente en IJsseland. Maar afgelopen jaar gingen die diensten niet bij elk bedrijf op bezoek, vertelt verslaggever Iris Kuipers.
2: Omgevingsdiensten voldoen al jaren niet aan die kwaliteitscriteria. En dat is wel iets waar deskundigen zich echt wel zorgen over maken. Zij benoemen dat juist die deskundigheid en expertise nodig is om de taken goed uit te kunnen voeren als omgevingsdienst. En dat dit ook wel mogelijke gevolgen kan hebben. Dat bedrijven bijvoorbeeld meer uitstoten dan toegestaan. En dat dit uiteindelijk ook impact heeft op de gezondheid van mens en dier en het milieu.
1: Ja, er zijn dus veel problemen bij de omgevingsdiensten. Er is te weinig personeel en het personeel dat er is mist soms de juiste kennis voor die controles. Na tientallen jaren gaat vandaag de autobandenfabriek in Enschede definitief dicht. Vrijdag stopte daar het productieproces en vandaag rolt daar symbolisch de laatste band uit de pers. De leiding van Apollo Vredestein besloot vorig jaar dat de fabriek in Enschede dicht moet, omdat op andere plekken in de wereld veel goedkoper kan worden geproduceerd, zoals in Hongarije of in India. Bij het bedrijf werken 500 mensen, veel van hen hebben inmiddels een nieuwe baan gevonden. En wat er met de fabriek in Enschede gaat gebeuren is nog niet bekend. En ja, Nederland zelf al is het WK voetbal begonnen met een gelijkspel. Tegen Japan werd het 2-2. Oranje kwam 2 keer op voorsprong, maar ook 2 keer maakten Japanners dus gelijk. En dus een balende Frenkie de Jong na afloop.
3: Nou, dat is wel vooral teleurstelling natuurlijk. Want ik bedoel, je staat 2-1 voor en dan geef je het op het einde weg. En het doel was winnen, dus natuurlijk is het teleurstelling. Maar wat je zegt, er zijn ook punten waar we mee verder kunnen. Dat weten we ook. Maar dan zo net na de wedstrijd is er wel teleurstelling.
1: Ja, in de pool van Nederland was er vandaag nog een andere wedstrijd. Zweden tegen Tunesië. Zweden won die wedstrijd vrij gemakkelijk. De uitslag die heb ik eigenlijk nog niet opgeschreven. Die wou ik net nog opzoeken. Maar de wedstrijd was nog bezig.
0: Het dus is even daar kijken of ik het kan vinden.
1: 5-1 geworden voor Zweden.
0: 5-1, oeh.
1: Dus die gaan aan kop in de pool van Nederland. En zaterdagavond volgens mij spelen Nederland en Zweden dan tegen elkaar. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
0: Heel goed, dan zijn wij toegekomen aan het weer. Margot Ribbering, goedemorgen.
4: Goedemorgen Marcel.
0: Het is grijs. Het was toen wij hier naartoe reden druilerig. Petra uit Hellendoorn meldt ook grijze wolken boven Hellendoorn. Motregen 11 graden.
4: Ja, dat is een hele goede waarneming.
0: Heel goed.
4: Ja, dat is eigenlijk in heel de provincie zo. En we hadden eigenlijk gehoopt dat het deze week de goede kant uit zou gaan. Dat zit nog steeds in de modellen wat betreft de temperatuur. We gaan sky high aan het einde van de week naar 30 tot 32 graden. Maar deze maandag beginnen we koeltjes met inderdaad een graadje of 11, 12. En veel bewolking en af en toe wat regen en motregen. En dat is een frontje wat vanuit het noorden binnen is gekomen met de noordwestelijke stroming. Het is wel zo dat het niet zo heel veel voorstaat, maar het is niet echt vrolijk met ook minder goede zichten. Die motregen is vrij dicht. Ja. Vanmiddag ziet het er duidelijk anders uit, want die motregen gaat verdwijnen. Wel zien we dan dat de bewolking blijft overheersen, maar heel af en toe komt het zonnetje erbij en die temperatuur, het gaat nog niet echt omhoog. Gisteren ook geen temperatuur boven de 20 graden, 17, 18 graden. Ook vandaag blijft die temperatuur onder de 20 graden hangen. Ik denk uiteindelijk dat het een graadje of 18 gaat worden. En dat alles bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind.
0: Oké, goed. Nou, het klaart in ieder geval op. Wordt het dan ook wel langzaam nu wat warmer, wat zonniger?
4: Ja, kijk, die temperatuur, dat is niet het woordje langzaam. Dat gaat heel snel, hoor. Morgen zul je al merken dat we in de warme lucht gaan terechtkomen. Dan wordt het zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond klaart het op. Vannacht kan een mist ontstaan. Later krijgen we weer bewolking. En die bewolking zal morgen ook wel weer een beetje gaan overheersen. Is nog een enkel buitje mogelijk, maar de zon komt erbij. Maar dat het warmer wordt, dat is wel voelbaar. Bij weinig wind wordt het dus morgen al een stuk warmer. We komen voor het eerst weer boven de 20 graden uit. 21 tot 23 graden. En daarna gaat het heel hard met die temperatuur. Met zuidelijke winden. Op woensdag 25 graden. Donderdag 28, 29 graden. En vrijdag 30 tot 32 graden.
0: Och.
4: Stabiel weer is het ook niet. Het is zo dat er woensdag een bui kan vallen. Donderdag is wellicht droog. En vrijdag krijgen we misschien wel weer met stevige onweersbuien te maken.
0: Okay.
4: Wat dat betreft is het ook niet zo dat we nu in één keer naar juichend zomerweer gaan.
0: Maar toch, voor je het weet, Margot, ga ik vragen of niet een tandje minder kan.
4: Ja, dat denk ik wel, als we zo in de week
0: ja, dan gaat het heel hard omhoog. Nou ja, in ieder geval, ja. Het wordt wel weer zomer, Margot. Dank je wel, tot
4: zeker.
0: Over een uur.
4: Dag gedaan.

0: Toto met een van hun vele hits. Je hoorde Stop Loving You. Ja, daar gaan we dan. Het WK is dan ook voor het Nederlands elftal begonnen. Dus voor ons allemaal, wie heeft gekeken? Voor diegene is het een latertje geworden. Maar we gaan je nu helemaal bijpraten. Eerst maar over de wedstrijd, Job.
1: Ja, zullen we maar gewoon gaan luisteren?
0: Zullen we maar gaan luisteren? Daar komt hij dan.
2: Dallas is ready for the show. En wij ook. Nederland gaat beginnen aan het WK-voetbal. Ze zijn echt niet allerlangste, de spelers van Japan. Maar als je hem zo laag neerlegt, dan is het geen probleem om hem weg te werken. Wel een nieuwe voorzet van Nederland. En vandaag! Aan de linkerkant is het Nakamura. Kijken of hij kan schieten. Hij kan dat bal wel richting veranderen. Het is 1-1. Summerville in 16 meter biedt. Summerville met links in de goal. Het is de eerste goal voor het Nederlands elftal. Hij doet het op een wereldkampioenschap. Crescencio Summerville. En de voorsprong weer hersteld. En hij rent naar de bank. En wie omhelst hij daar? Ruud van Nistelrooy. Die hem blijkbaar heeft geleerd hoe je moet scoren. Nou, goed gedaan, Ruud. Hoekschopbel voor de Japanners. Vanaf de rechterkant. Die corners hebben helemaal niets opgeleverd nog. Omdat ze zo weinig lengte hebben. Weer een corner. Nu wel een kopbal. En die gaat erin. De gelijkmaker van Koki Ogawa. En het is 2-2 in Dallas. Dat is de eindstand bij Nederland-Japan. Het was een mooie wedstrijd, een mooie aftrap van dit wereldkampioenschap. Maar die wissels van Koeman, waren die nou echt nodig? Die deden de wedstrijd kantelen. De Japanners wisselden om te winnen. Nederland om vervolgens niet te verliezen. 2-2. Dan is de eindstand. De volgende afspraak over een dag of 6 in Houston. Dan is Zweden de tegenstander van het Nederlands elftal.
0: Ja, dat was een mooie samenvatting. Kernachtige samenvatting van Amar Asaroglu. Nederland wisselde om niet te verliezen. En dan ga je dus het schip in.
1: Klein kritiekpuntje voor Armand. Hij zei dus vlak voor die hoekschop, die gaan ze toch niet inkoppen. Nee. Die Japanners die zijn niet zo lang. Ja. Nou ja, thanks Armand.
0: Hij werd ook nog van richting veranderd. Verbrugge kon er daardoor niet bij. Het was ook een beetje lullig. Maar goed, inderdaad, die late gelijkmaker, terwijl de winst eigenlijk binnen was. Ja. Dan kijkt de aanvoerder Virgil van Dijk er ook met gemengde gevoelens naar.
3: Nee, want je weet dat het nog steeds gevaarlijk kan worden met spelervattingen, met counters en... Nou, helaas valt hij dan op het einde. Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen. Dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. Uiteindelijk beginnen we met gelijkspel en moet verder. Maar uiteindelijk is het gewoon zuur dat hij met een spelervatting valt. Ik denk dat we daarvoor het gewoon heel goed dicht hielden. Dus ja, doorgaan.
0: Ja, en dan de bondscoach zelf natuurlijk ook gemengde gevoelens. Hoewel die, omdat hij het ook al zo vaak had gezegd, Japan valt niet te onderschatten, over het algemeen toch tevreden is.
4: Als je twee keer voor staat, niet. Maar ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel. Je zag het ook aan hun, hè. Wat ze normaal doen is hoog druk zetten. Dat hebben ze alleen maar gedaan op het moment dat ze achter stonden. Daarvoor niet. Uit angst, denk ik. Maar ze kunnen dat goed verdedigen. Maar ondanks dat maken we twee goede goals. Ja, het is jammer dat je dan vanuit een corner. Volgens mij werd hij nog aangeraakt door een van ons of een van hun. Dat er 2-2 valt, maar daar kan ik mee leven. Natuurlijk, het resultaat is het allerbelangrijkste. Japan is gewoon, en hebben we vanmiddag ook gezien, gewoon een hele sterke, goede ploeg. Dus daar kan ik mee leven en genoeg dingen om van te leren. Maar ik heb ook heel veel goede dingen gezien.
0: Al dus, de bondscoach Tidjani Reinders, de enige Overijsselse voetballer die speelde en de hele wedstrijd speelde. Hij haalt wel vertrouwen uit deze wedstrijd. Hoewel het natuurlijk wel zuur is dat ze hem op laatst dan nog tegenkregen. En toch gelijk spel. Dat voelt als een nederlaag, zegt Reinders uit Zwolle. In de slotfase kwam wel meer druk. Maar deze wedstrijd hadden we niet meer weg mogen geven. Dat blijft natuurlijk wel hangen. Al dus Reinders die we niet op audio hebben, maar wel in tekst.
1: Ja, wat ook wel opviel in dat prachtige AT&T-stadion in Dallas, overdekt stadion. Tienduizenden mensen passen daarin. Dat er ook heel veel mensen uit Overijssel in zaten. Het stadion was echt goed oranje. Dat was echt heel vet om te zien. Er zaten ook mensen uit onze regio bij, zoals deze man die in Zwolle werkt. En hij was toch wel teleurgesteld uiteindelijk omdat het 2-2 werd.
5: Ondanks dat wel een heel leuk feest gehad. Dat wel, met name voor die tijd, de fanwalk, et cetera. Voor die tijd in de wedstrijd, tijdens de wedstrijd ook. We hebben gelukkig wel twee keer mogen juichen, dus we mogen in dat opzicht niet klagen. Maar goed, ja, het is wel heel pijnlijk als je ziet hoe je uiteindelijk 2-2 speelt en die teleurstelling overheerst met name. Alles bij elkaar is natuurlijk nog steeds een waanzinnige trippel. En ja, we hebben wel hoop dat het in Houston ietsje beter gaat.
1: Ja, dat hopen wij natuurlijk ook met z'n allen. En wie ook in het stadion zat, dat is Jesper Langbroek uit Hardenberg. Maar die woont nu in Mexico. Hij is voetbaljournalist en schrijver ook van een boek over het Mexicaanse voetbal. Jesper, goedemorgen.
6: Ah ja, goede avond van mij. Ja, ik zit in een taxi door Dallas.
1: Ja, jij was dus in dat stadion. Neem ons eens even mee. Hoe was dat daar gisteravond?
6: Ja, toch wel verrassend veel Nederlandse fans. Het kleurde wel een beetje oranje, ook wel voor de helft Japans. Maar ja, het was natuurlijk de vraag of al die fans wel naar Amerika zouden komen. En nu bij die eerste wedstrijd zie je toch wel dat de Nederlandse fans het geld en de moeite ervoor over hadden om erbij te zijn. En ze hebben zichzelf laten zien in de stad al met de oranje wolk. En tijdens de wedstrijd hebben ze van zich laten horen. Dus ze hebben niet teleurgesteld en daar kunnen we in Nederland ook altijd wel een beetje trots op zijn natuurlijk.
0: Ja, die oranje mars, je hebt hem nu ook wel meegemaakt, neem ik aan?
6: Nee, ik was er niet bij helaas. Nee, ik had een ongeluk met de telefoon, die was kapot gevallen. Dus daar was ik heel druk mee bezig. Een beetje een bijzondere wedstrijdvoorbereiding. Maar eerder tijdens de EK wel meegemaakt. En als je daar tussen loopt, dat is één groot gekkenhuis natuurlijk.
0: Ja, nou de telefoon doet het weer, gelukkig maar. Want anders zouden jullie niet spreken, Jesper. Maar hoe is dat aangekomen in de VS?
6: Ja, het ging er al heel lang over. Hè. Toen die oranje bus aankwam op Houston, volgens mij met de boot. Nou, ik denk dat dat misschien wel een aantal weken geleden is al. Toen was het al groot nieuws. Nederland komt naar Texas. Ja, en ze waren toch wel benieuwd hoe dat beleefd wordt, het voetbal in Europa. En ja, het is gewoon één grote mensenmassa die uiteindelijk door de stad loopt. Het hield niet op qua oranje shirts en uiteindelijk in het stadion ook een mooi sfeervak achter het doel. Dus ja, daar kunnen ze zeker wel tevreden over zijn. Het leeft hier wel.
0: Goed, en hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Want thuis zaten wij te denken van, kom eens, durf eens wat, maak eens wat snelheid. Wij vonden het allemaal wat traag. Koeman spreekt van de bondscoach van een goede wedstrijd. Ook de commentator vond het een mooie aftrap van Oranje. Wat vind jij, want je bent ook voetbalkenner tenslotte.
6: Ja, nou, het eerste half uur was inderdaad heel langzaam. Daar had je ook nog wat anders kunnen doen, bij wijze van spreken. Het gras kunnen maaien of weet ik wat, daar had je niet veel gemist. En uiteindelijk werd het wel een leuke wedstrijd, mede omdat er 4 keer gescoord werd natuurlijk.
0: Ja.
6: De Japanners die kwamen er ook een paar keer gevaarlijk uit. Dus er werd wel op hoog niveau gevoetbald. Misschien was het een beetje schaken nog in het begin. Dat ze gingen kijken wie de leiding nam, want ze wilden allebei aanvallen. Dat hadden ze ook zo aangekondigd. En ja, uiteindelijk hou je een beetje een nare nasmaak over als het Nederlands elftal zijn. Omdat je natuurlijk die laat 2-2 tegenkrijgt. En dat werd bij Japan juist gevierd. Dus dat geeft ook wel aan dat zij er blij mee waren en dat Nederland eigenlijk wel meer had verdiend of gehoopt.
1: Ja, want na die 2-1 voor Nederland van Summerfield, toen dacht ik eigenlijk, je mag het nooit denken, ik weet het. Maar toen dacht ik eigenlijk, nou, die hebben we. Eerste 3 punten zijn binnen.
6: Ja, dan moet je eigenlijk altijd 3-1 maken. Maar Nederland zelf laat het toch wel een beetje na ook. Dat zie je in de laatste wedstrijden wel. Ze hebben wel moeite met scoren. De kansen gaan er niet in. Ja, wie moet dat dan doen? Ik ben blij dat Summerfield erbij is, want ja, die brengt toch wel wat extra. Die kan een mannetje passeren. En met de 2 spitsen, ja, Malen die miste veel kansen. Memphis is nog steeds niet 100% fit, denk ik. Dus ja, je hebt wel keuzes voorin, maar de echte afmaken die heeft Oranje niet. En dat baart toch wel een beetje zorgen voor de rest van het toernooi.
1: Moeten we de naam van Wout Weghorst uit Bogen al noemen?
7: Hoi, hoi.
6: Zou ik altijd doen als je die 10 minuten in kan brengen. Ja, joh, dat moet je altijd doen, toch?
0: Ja, het wordt een hele andere wedstrijd als Malen in de 3e minuut gewoon inschiet, hè?
1: Als.
0: Ja, ja. Zo is het natuurlijk ook wel weer. Maar Jesper, een mooie avond gehad?
6: Ja, zeker. We zijn nog in een of andere cowboykroeg terechtgekomen. Het is echt het Wilde Westen waar je hierin terechtkomt.
0: Jeeha!
6: Al die vooroordelen over Texas, het is allemaal waar. En ze hebben allemaal een pistool in de auto liggen. Ze hebben een cowboyhoed op. Dus het is een mooi avontuur. En volgens mij genieten alle Nederlandse fans die de moeite hebben genomen om hierbij te zijn, die genieten daar ook wel van.
0: Nou, hartstikke leuk. Ja, de sfeer is goed onder die fans. Ook na de wedstrijd nog?
6: Ja, uiteindelijk door die 2-2 gingen ze toch een beetje teleurgesteld het stadion uit. Maar ik sprak ook wat jongens inderdaad. Die hebben veel geld betaald om hier te zijn. En die maken er toch wel een feestje van. En er komen nog meer wedstrijden aan. Oranje gaat gewoon door. En straks in Houston hebben ze weer volgende mogelijkheid om wel die ballen binnen te schieten. Ja. En hoe verder je komt, hoe leuker het wordt. En wie weet waar het eindigt.
1: Ja, hoe ziet jouw WK er verder uit, Jesper? Want jij woont in Mexico. Daar wordt natuurlijk ook gevoetbald. Je zit nu in Amerika. Reis je Nederland een beetje achterna?
6: Ja, ik ben weer terug. Ik woon weer in Nederland. Maar ik was wel in Mexico voor de openingswedstrijd afgelopen donderdag. En daarna ben ik naar Amerika gevlogen om Oranje te volgen. Nu blijf ik even iets langer in Dallas voor een wedstrijd van Engeland. Dan ga ik naar Houston, waar dat Nederlands elftal speelt. Blijf ik daar weer wat langer voor een wedstrijd van Argentinië. Portugal nog een keer tussendoor. Dus ik snoep overal een beetje wat van mee. Ronaldo nog een keertje zien, Messi nog een keer zien. Maar die wedstrijden van Nederland, dat blijft toch wel het meest speciaal om daarbij te zijn. Ja, en nu denk je van te spelen in American Football Stadium, dat is niet zo bijzonder. Maar hoe verder ze komen en als ze in de halve finales komen of zo, dan wordt ook dat heel bijzonder. Dus zo'n WK, dat brengt altijd speciale gevoelens omhoog natuurlijk, om erbij te kunnen zijn.
0: Goed. Ik hoop dat we de zin Houston, we've got a problem, niet hoeven uit te spreken, Jesper.
6: Nee, maar er is altijd weer een oplossing. En Koeman die komt vast alweer met de konijn in het hoge hoed. Dus daar moeten we ook maar vertrouwen in hebben dan, toch?
0: Zo is het. En we hebben nog veel op de bank zitten. Jesper, hartelijk dank dat je ons even te woord wilde staan vanuit de taxi in Dallas.
7: Ja!
6: Zeker. Succes.
0: Veel plezier daar.
6: Dank u. Tot snel.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Goed en ik. Goed.
1: Even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Ja, liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
2: Heb jij ook nog geen noodradio?
3: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
4: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
3: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie. Jazeker, een noodradio gaan we weggeven. Zo dadelijk na 7 uur, dan hoor je vanzelf hoe dat in zijn werk gaat. Gewoon even appen als je een geluidje hoort. En dan krijg je hem thuis. Kan dat in je noodpakket. We doen het allemaal omdat de veiligheidsregio's opnieuw aandacht gaan vragen voor de weerbaarheid. En het noodpakket dat je misschien in huis wel zou moeten hebben. Eigenlijk moet hebben. Ja. Na 8 uur gaan we daar uitgebreid over praten. Zo dadelijk na 7 uur komen we terug op Oranje. Veel Oranje. En het nieuws van vandaag in onze provincie hoor je natuurlijk dan ook.

0: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Grote bedrijven in onze provincie zijn het afgelopen jaar niet gecontroleerd op de milieuregels. Komt door problemen bij de omgevingsdiensten. Bandenfabriek Apollo in Enschede sluit vandaag definitief. De symbolische laatste band wordt vandaag geperst. In Oranje is het WK begonnen met een gelijkspel. Van de Overijsselse spelers in de selectie kwam alleen Tijani Reinders uit Zwolle in actie. Dat en meer lees je op onze site.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
3: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
2: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
4: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
2: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: En zo dadelijk op Radio Oost, dan hoor je meer over de nabeschouwing van Oranje. Meer van Oranje, de Hond, de bondscoach. Je hoort de samenvatting met een wedstrijd. En we schakelen met de knotsrekker getikte redactie, Oranje-redactie. Die is in Zwolle gevestigd vandaag, de dag na de wedstrijd van Oranje. Daar kun je je frustratie of je blijheid kwijt. We bellen ook over Vredestein. Natuurlijk beleven de werknemers daar vandaag de laatste dag qua bandenproductie. Dat is onverwacht snel gekomen. Muziek straks van Bruno Mars en Bryan Adams.

0: Let's go!
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
1: meter. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Brian Adams, zijn eerste grote hit hoorde je, The Summer of 69.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 7. Het is maandag de 15e van juni. Goedemorgen. Goedemorgen Job.
2: Goedemorgen.
0: Bij Apollo Vredestein rollen vandaag de laatste banden uit de fabriek eerder dan gepland. En de omgevingsdiensten in onze provincie functioneren niet goed.
2: Ja, grote industriële bedrijven produceerden een jaar lang zonder controle. Omgevingsdiensten Twente en IJsland moeten bedrijven controleren op het naleven van de milieuregels. Maar het afgelopen jaar controleerden zij niet alle bedrijven en voldeden zij niet aan de gestelde kwaliteitscriteria. Blijkt allemaal uit onderzoek van RTV Oost. Personeel heeft onvoldoende werkervaring, onvoldoende specialistische kennis en ook niet het juiste opleidingsniveau. En er is soms ook onvoldoende personeel. En volgens verslaggever Iris Kuipers is het ook niet nieuw.
3: Omgevingsdiensten voldoen al jaren niet aan die kwaliteitscriteria. En dat is wel iets waar deskundigen zich echt wel zorgen over maken. Zij benoemen dat juist die deskundigheid en expertise nodig is om de taken goed uit te kunnen voeren als omgevingsdienst. En dat dit ook wel mogelijke gevolgen kan hebben. Dat bedrijven bijvoorbeeld meer uitstoten dan toegestaan. En dat dit uiteindelijk ook impact heeft op de gezondheid van mens en dier en het milieu.
0: En wat gebeurt er dan verder nog vandaag? De veiligheidsregio's beginnen opnieuw met de campagne Denk Vooruit om inwoners te laten voorbereiden op noodsituaties. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil dat we in ieder geval al eens hebben nagedacht over langdurig stroomuitval, natuurgeweld, dreiging of het uitvallen van de communicatie.
4: Een grote storing door heel
5: de stroom valt uit.
6: Zonder stroom en zonder communicatie.
5: Het mobiele netwerk valt uit.
7: Verschillende stations, treinen en bussen.
5: Het openbaar vervoer valt uit. Nederland valt uit. Zo'n noodsituatie kan dagen duren. Hoe goed ben jij voorbereid? Ja. Denk vooruit.
0: Het zou goed zijn als we allemaal een noodpakket in huis hebben. Met onder andere een noodradio. Komt dat goed uit?
2: Nou.
0: Want die gaan we straks weggeven.
2: Ja, en de productie van banden bij Apollo Vredestein in Enschede eindigt vandaag. De laatste banden rollen vandaag dus uit de pers. En dat is eerder dan gedacht. Want eerder bepaalde de directie van moederbedrijf Apollo dat 30 juni de laatste officiële werkdag zou zijn. De voorzitter van de ondernemingsraad bij Apollo Vredestein is...

0: Ja, houdt de productie van branden op in Enschede. Moederconcern heeft de productie verplaatst naar Hongarije met een omstreden Europese subsidie, is veel over gezegd. Betekent het eind aan het werk voor zo'n 500 medewerkers. Daar is wel een goede afvloeingsregeling voor. Velen hebben ook al ander werk, toch meneer Oddo?
1: Ja, inmiddels elke dag horen we verhalen van mensen die een nieuwe baan hebben gekregen, een nieuwe uitdaging tegemoet kunnen gaan. Ja, daar zijn we uiteraard heel erg blij mee met de ondernemingsraad. Ja, veel mensen hebben een nieuwe baan. Inmiddels denk ik wel meer dan de helft.
0: Ja, dat is in ieder geval goed nieuws. Het is ook in een tijd dat veel mensen gevraagd worden, natuurlijk zeker goed opgeleid personeel. Maar ja, die overgebleven werknemers die er dus nu vandaag de dag nog aan het werk zijn, wat gaan die dan doen?
1: Ja, die zullen, de meeste mensen die nog vandaag aan werk zijn, die gaan, veel mensen hebben al een nieuwe baan toegezegd. Misschien kunnen ze 1 juli al gelijk beginnen. Anderen die hebben misschien na 1 maandje of na de zomervakantie kunnen ze beginnen bij een nieuwe werkgever, ja.
0: Ja. En is het toch nog een bijzonder moment als vandaag inderdaad die laatste banden de fabriek uitrollen?
1: Nou goed, voor veel mensen zal het waarschijnlijk wel een emotioneel moment zijn. Veel mensen die werken er al 30, 40 jaar al. En goed, niet iedereen heeft dan straks weer gelijk al een nieuwe baan. Dus voor veel mensen zal het toch wel een nachtgelag zijn.
2: Ja. Ja. Hoe was het de afgelopen maanden bij jullie op het werk? Wordt er dan veel over gesproken over dat naderende afscheid?
1: Uiteraard. Vaak wel een gesprek van de dag. Wanneer is het de laatste dag? 30 juni was het streven. Of in ieder geval was het de laatste dag in principe. Maar werd veel over gesproken. Ja.
2: Ja, wat gaat er nu gebeuren als vandaag de laatste band uit de pers rolt? Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met alle gebouwen?
1: Daar heb ik begrepen alleen dat daar de gemeente daar in onderhandelingen is met Apollo. Wij als ondernemingsraad zijn daar geen partijen. Gelukkig niet. Dus wat daar met het terrein gaat gebeuren is voor ons nog een vraag. Geen idee.
0: Okay. En doet nou vanavond iemand gewoon het licht uit?
1: Na vandaag is nog veel werk te doen. Machines zullen worden ontmanteld. Misschien verscheept, verschroot, van alles en nog wat. Daar blijven dus echt wel mensen over. Waarschijnlijk komend half jaar, misschien komend jaar. Ah. Om de fabriek te ontmantelen.
0: Okay. Ja. Dus nog in dat opzicht nog niet voorbij?
1: In dat opzicht is het nog niet voorbij. Sterker nog, in dat opzicht kan het misschien nog wel een jaar duren voor alles voorbij is, ja.
2: Wat gaat u eigenlijk doen, als ik vraag mag?
1: Ik ben vorig jaar begonnen met de opleiding case management. Ik heb vorige week dinsdag examen gehad, wie weet. Misschien ga ik daar iets in zoeken als case manager verzuim en arbeidsongeschiktheid. Oh.
0: Kon de vlag al uit met de schooltas?
1: Ik heb een goed vertrouwen in dat het goed komt. Maar laten we even daarmee afwachten.
0: Precies. En eerst maar dit allemaal afsluiten. Hè? Want u bent nog altijd wel voorzitter van de ondernemingsraad bij Apollo.
1: Exact. In ieder geval tot 30 juni.
0: Meneer Oddo, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan.
1: Graag gedaan.

0: Bruno Mars en Risk It All. Ruim kwart over zeven. Je luistert naar Radio Oost. Ja, gisteravond was dus die eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal. We hebben een paar dagen op moeten wachten na de openingsceremonie, maar Nederland kwam dus uiteindelijk in actie en het werd een kleine teleurstelling.
1: Dallas is ready for the show en wij ook. Nederland gaat beginnen aan het WK voetbal. En Van Dijk, ja! 1-0 voor Nederland en de captain doet het. Aan de linkerkant is het Nakamura. Kijken of hij kan schieten. Hij kan dat wel van richting veranderen. Het is 1-1. Summerville in 16 meter. Summerville met links in de goal. Het is de eerste goal voor het Nederlands elftal. Hij doet het op een wereldkampioenschap. Crescencio Summerville. Weer een corner. Nu wel een kopbal. En die gaat erin. De gelijkmaker. En het is 2-2 in Dallas. Dat is de eindstand bij Nederland-Japan. Het was een mooie wedstrijd, een mooie aftrap van dit wereldkampioenschap. Maar die wissels van Koeman, waren die nou echt nodig? Die deden de wedstrijd kantelen. De Japanners wisselden om te winnen. Nederland om vervolgens niet te verliezen.
0: Ja, Koeman kan ermee leven.
2: Als het twee keer voor staat niet. Maar ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel. Natuurlijk, het resultaat is het allerbelangrijkste. Japan is gewoon een hele sterke, goede ploeg. Dus daar kan ik mee leven. En genoeg dingen om van te leren. Maar ik heb ook heel veel goede dingen gezien.
0: Ja, en dan de day after. Dan is het napraten bij het koffiezetautomaat, bij de koffiezetmachine, of aan het bureau, of met je collega's, of in de bus, of in de trein. Of je gaat naar de totaal getikte sportredactie in Zwolle. In de stadkamer in Zwolle is die namelijk ingericht. En een van de redactieleden is René IJsink. Meneer IJsink, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Oh, je zit al te typen.
3: Ja, het moet, hè.
0: Ja,
3: het
0: moet af. Heel goed. En wat typt u dan van u af? Vreugde of meer zurigheid?
3: Wel een beetje zuur. Het wordt wel een beetje een zuur tekstje, dit volgens mij.
0: Ja.
3: Het heeft vooral te maken met angst. De angst van Koeman.
0: De angst van Koeman. En dan ook over de wissels. Ja. Het kwam al even ter sprake natuurlijk.
3: Ja, ik ga een beetje uit van het credo van de aanval is de beste verdediging. En dat miste ik een beetje. Dus het werd wel heel erg op de verdediging gespeeld. En dan krijg je dit.
0: Ja, dan krijg je inderdaad dit. Ik hoor u al op de typemachine aan het werk. Ik ken dat geluid nog. Heel veel mensen kennen het al niet meer. Af en toe het belletje en eventjes de regel veranderen natuurlijk met die hendel aan de zijkant. Die typemachines, daar is hij. Die staan er niet voor niks, hè, begrijp ik.
3: Nee, we hebben vanmiddag een sportredactie in de stadkamer. Er staan oranje typemachines klaar voor de bezoekers. En die kunnen hun emoties wegtikken. Dus wegschrijven op de typemachines. Positieve dingen, negatieve dingen, de tips aan Koeman. Je kunt reageren op een stelling van de dag die we samen met de stadkamer neerzetten. En het kan gaan over de invloed van politiek in sport tegenwoordig bij zo'n toernooi.
0: Infantino.
3: En die bijdrage die wordt opgehangen op een bord, zodat alle bezoekers ook kunnen lezen.
0: Oké, dus een papiertje op een bord. Meneer IJsink, daar hebben we tegenwoordig modernere middelen voor.
4: Dat heet sociale media. Bijvoorbeeld, 180 tekens. Staat zo online. Klaar.
3: Ja, maar dat is toch het mooie van een typemachine. Dat je anders schrijft. Zie dat iedereen die vanmiddag achter een typemachine gaat zitten, de eerste 10 minuten maakt ontzettend veel fouten, schrijffouten. En daar baalt de mens van. Mensen wil geen fouten maken. Dus wat ga je dan doen? Je pakt nog een papiertje en je gaat anders focussen op het schrijven. En we hopen dat je, omdat je iets rustiger moet schrijven en iets meer aandacht hebt voor elke letter. Want elke letter telt met de typemachine. We doen geen correctie. Er zit geen typex bij. Dus je gaat anders schrijven. En we hopen dat het daardoor iets inhoudelijker wordt. Iets meer de diepte ingaat dan alleen maar 10 scheldwoorden achter elkaar op je iPhone.
0: Ah, oké. Voor wie niet weet wat Typex is, dat is een soort witte verf waar je dan een lettertje weer mee weg kunt krijgen.
4: Dat ken ik ook nog wel.
0: Oh, dat ken jij ook nog wel.
3: Wondermiddel.
0: Wondermiddel, precies. Ja, zo heb ik mijn eindexamenscriptie ook geschreven met heel veel Typex. Dan moet je maar opnieuw beginnen. Dan schrijf je denk ik ook wat mooier, hè? Wat doordachter?
3: Ga ik wel. Ja, dat vind ik wel. Dat is wel mijn ervaring. We geven workshops en we staan op festivals of in bibliotheken, zoals vandaag. En mensen gaan toch anders schrijven. Ze zijn vaak enthousiast over hun eigen tikwerk. Omdat ze in de gaten hebben dat je iets meer rust neemt om na te denken van wat je schrijft, dan dat je het op je telefoon doet.
0: Ja, en het is ook echt de bedoeling om even je, wat wij al zeiden, of je frustratie of je blijdschap van je af te schrijven nadat je naar het Nederlands elftal hebt gekeken.
3: Ja, en ja, je kunt ook bijvoorbeeld iemand nomineren voor de FIFA Vredesprijs. Dat mag ook. Oh. Dat vind ik ook een hele goede bijdrage aan de sportredactie.
0: Ja, die prijs vindt u ook wel goed?
3: Nee, dat niet.
0: Maar... Oh, oké.
3: Ik ga ervan uit dat hij niet eenmalig wordt uitgereikt. Dus als je gewoon denkt van, dat er bijvoorbeeld een bepaalde scheidsrechter daar wel voor in aanmerking komt, dan zie ik dat graag terug in de spotredactie vandaag.
4: Nog even terug naar uw papiertje, meneer Eysing. Staan er al een paar regels op? Wat zijn de gedachten na gisteravond?
3: Nou ja, wat ik al zei, het gaat bij mij vooral om de angst. Dus angst is vereerd en speed is vooral tiet. Dat idee een beetje van... ik had gewoon Weghorst erin gegooid in plaats van Memphis. Gewoon iemand die twee koppen groter is dan de meeste Japanners en... iedereen weghoudt uit het Nederlandse strafschopgebied. Ja. Ja, dat is mijn mening.
0: En die voor de goal van de tegenstander onrust kan veroorzaken.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is iets om op papier te zetten. Ik hoor u al het papiertje doordraaien. Heeft u al wat weggegooid ook?
3: Ja, dat hoort er wel bij.
0: Ja, daarom.
3: En 's ochtends vroeg maak ik ook... Ik maak tikfouten 's ochtends vroeg. Ik heb nog maar één koffie gehad, dus dan...
0: Kijk.
3: Nee, er zijn al wel wat pogingen geweest, maar het komt goed vanmiddag.
0: Nou, u kunt misschien dit gesprekje er ook in verwerken. Hè? Komt het ook aan de wand te hangen. Waar kun je terecht? In de Stadkamer in Zwolle? Dat is ook de bibliotheek aan de gracht?
3: Ja, klopt.
0: Vlak bij de Stadspoort.
3: Tussen 2 en 5 zitten we daar met de sportredactie. En we zitten in ieder geval de eerste 3 wedstrijden. En we gaan ervan uit dat Nederland doorgaat en dat we dan ook volgende week of die week daarna ook weer een sessie hebben van de sportredactie.
0: Heel goed. De totaal getikte sportredactie. Wil je iets kwijt over het Nederlands elftal en wil je dat op een typemachine gaan verwerken? Dan kan dat in de Stadkamer vanaf 2 uur. René Eysing, dankjewel. En typ rustig door, hè.
3: Ga ik lekker doen. Doei.

0: John-Paul Young hoorde je, en Love is in the Air. Hopelijk blijft dat zo ook. Na 19:30 gaan we nabeschouwen. Dan over de sport zelf, over het Nederlandse elftal zelf. Gisteravond 2-2 tegen Japan. Daarvoor uit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heet, neps alle soorten hold.
13: Wat moet korter?
12: BRTT heb ze alle soorten hold.
13: Nee, korter.
12: BRTT heb ze volle hold.
13: Korter.
12: Een bult hold, BRTT.
13: Korter.
12: RTT hold.
13: Korter.
12: Hold!
14: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
15: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimerclub Saasveld, een begrip in Twente.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
16: Grote industriële bedrijven hebben een jaar lang kunnen produceren zonder dat ze werden gecontroleerd op de milieuregels. De omgevingsdiensten Twente en IJsseland moeten dat eigenlijk doen. Maar het afgelopen jaar controleerden zij niet alle bedrijven en zij voldeden niet aan de gestelde kwaliteitscriteria. Blijkt allemaal uit onderzoek van RTV Oost. Personeel van die omgevingsdiensten heeft onvoldoende werkervaring en kennis, en soms is er ook gewoon te weinig personeel. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spits. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, vertelt dit Kamerlid van Pro.
17: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
16: Ja, dat abonnement is nu te koop bij de NS. Dat is alleen geldig voor de trein en dus niet voor de bus, tram of metro. Op 1 september is die actie weer voorbij. En teleurgestelde reacties bij het Nederlands elftal na het gelijke spel gisteravond tegen Japan. Het werd 2-2. Onder meer een balende Frenkie de Jong na afloop.
18: Nou, dat is wel vooral teleurstelling natuurlijk. Want ik bedoel, je staat 2-1 voor en dan geef je het op het einde weg. Het doel was winnen, dus natuurlijk is het teleurstelling. Maar wat je zegt, er zijn ook punten waar we mee verder kunnen. Dat weten we ook. Maar dan zo net na de wedstrijd is er wel teleurstelling.
16: In de pool van Nederland was vannacht de andere wedstrijd, Zweden tegen Tunesië. Zweden won die wedstrijd makkelijk met 5-1. En dus gaan de Zweden aan kop in de pool van het Nederlands elftal. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
0: Niks oranjes in de lucht vanochtend, maar Margot Ribbering, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
0: Het is vooral grijs boven Hengelo.
2: Ja, grijze start van deze week. Uiteindelijk gaan we echt een enorme transitie meemaken wat betreft de temperatuur, vooral eind van de week. Temperaturen op vrijdag gaan naar 32, 33 graden. Maar vandaag nog niet. We blijven onder de 20 graden. Met een bewolkte start van de dag vanaf de Noordzee is een hele deken uitgerold, waaruit ook nog af en toe een spatje motregen valt. Dat verdwijnt in de loop van de ochtend en dan gaat die bewolking wel wat opbreken. Dan krijgen we vanmiddag een beeld van stapelwolken en zonneschijn. En de temperaturen die komen vandaag, omdat de wind nog steeds uit de koele noordwesthoek waait, zwak tot matig van kracht uit, op zo'n 18 tot 19 graden. Dus wederom een dagje onder de 20 graden.
0: Ja, maar toch niet echt koud. En het wordt ook in de loop van de week snel warmer, hè?
2: Het wordt snel warmer. Ja, het is zo dat komende nacht er eerst opklaringen zijn. Daarna kan er ook weer een beetje mist ontstaan. 8 tot 10 graden, dat zijn de minimumtemperaturen. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. En er kan dan tegen de ochtend en in de ochtend, morgenochtend, dus nog steeds een buitje uitvallen. Daarna is er weer een droge dag op komst met wolken, een beetje zon. En het meest opvallende morgen is dat het al wat warmer gaat worden. Eindelijk weer een dag boven de 20 graden, 21 tot 23 graden. En daarna gaat het heel snel hoor, want woensdag krijgen we al temperaturen van 4, 25 graden. Ook dat is een dag met wolkenvelden, zon en een enkel buitje. Donderdag 28, 29 graden, waarschijnlijk dan droog met flink wat zon. En ook veel zon op vrijdag. Maar dan zien we dan ook dat de temperaturen flink omhoog gaan naar zo'n 31, 32 graden. Hoge luchtvochtigheid. Dus dat kan ook wel weer broeierig aanvoelen. Met later kans op een stevig onweersbui.
0: Ja, ik hoor het al van je, maar goed, het worden weer klamme tijden.
2: Dat worden hele klamme tijden. Niet alleen de dagtemperaturen gaan flink omhoog, ook het wordt zwetend in de nacht. Ach. Want vanaf vrijdag, zaterdag krijgen we weer echte plaknachten. Dus wat dat betreft is het misschien nog wel lekker dat het vandaag zo aan de koele kant is. Voor iedereen die niet tegen de warmte kan.
0: Ja, het gaat alweer richting, kan het niet een tandje minder. Nou, het kan snel gaan in de Nederlandse zomer. Zo is het tenslotte ook alweer. Maar goed, dankjewel. Spreek ik je weer over een uurtje. Dan heb ik verkeersinformatie voor je. De ochtendspits is op gang gekomen met files op de N36 omrichting Almelo tussen Almelo en Wierden. 6 kilometer file met 6 minuten aan vertraging. En de N50 in beide richtingen vanaf de A28 naar Kampen. 5 kilometer en 6 minuten. En andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek ook 5 kilometer en daar 7 minuten aan vertraging.

0: Phil Collins hoor je bijna 10 minuten over 7:30 op Radio Oost.
1: Dallas is ready for the show. En wij ook. Nederland gaat beginnen aan het WK-voetbal. En Van Dijk, ja! Kan dat dan de richting veranderen? Het is 1-1. Summerville in 16 meter niet. Summerville met links in de goal. Weer een corner. Nu wel een kopbal. En die gaat erin. De gelijkmaker. 2-2 in Dallas.
2: Zo, dat was even een heel kort samenvattingje, hè?
0: Maar heel accuraat. 2-2 ja. Werd het in Dallas gisteravond laat.
2: Ja, gaan we over praten met onze sportverslaggever Joran Zwart.
3: Nee, niet.
0: Jawel, straks.
3: Oh, straks.
0: We spraken nog iemand in Dallas.
3: Oh, tuurlijk. Onze eigen Jesper. Ja, die hebben we daar naartoe laten vliegen, bij wijze van spreken. Nee, die zat daar al. En die zat in het stadion en die heeft de wedstrijd daar gekeken. Onder meer voor ons. En die zag daar heel veel oranje.
4: Toch wel verrassend veel Nederlandse fans. Het kleurde wel een beetje oranje. Ook wel voor de helft Japans, maar... Ja, het was natuurlijk de vraag of al die fans wel naar Amerika zouden komen. En nu bij die eerste wedstrijd zie je toch wel dat de Nederlandse fans het geld en de moeite ervoor over hadden om erbij te zijn. En ze hebben zichzelf laten zien in de stad al met de oranje wolk. En tijdens de wedstrijd hebben ze van zich laten horen. Dus ze hebben niet teleurgesteld. En daar kunnen we als Nederland ook altijd wel een beetje trots op zijn natuurlijk.
2: Ja, dat zei Jesper Langbroek. Dus nu de echt onze verslaggever, sportverslaggever Joran Zwart. Joran, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo.
5: Hallo, goedemorgen.
2: Ja, daar is hij. Kijk, goedemorgen Joran. Ja,
5: goedemorgen.
2: Wat is jouw gevoel na die wedstrijd van gisteren?
5: Nou ja, ik denk toch wel een beetje hetzelfde als heel Nederland. Dat je na de wissels de wedstrijd uit handen hebt gegeven. Want het was zeker niet nodig. Nederland speelde niet de meest goede wedstrijd, maar er was wel controle. En je maakte na die 1-1 ook wel weer vrij vlot de 2-1. Maar na die wissels, ja, toen kwam Japan ineens met een aanvalsdrang waar je u tegen zegt. En Nederland werd in de verdrukking gebracht. En ja, uiteindelijk was het een beetje de loon van de angst, hè. Want je loopt zo ver achteruit, dan weet je dat er kansen gaan komen voor Japan. En dan valt die vlak voor tijd 2-2. En dat was toch wel onnodig, vond ik.
2: Maar is dat dan een beetje een kip-of-het-ei verhaal? Ging Japan aanvallen omdat Nederland zo verdedigend ging spelen? Of ging Nederland juist verdedigen omdat Japan ging aanvallen?
5: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje... heel vaak met een nipte voorsprong... dan word je toch wel een beetje de verdrukking ingedrukt. Ja, dat gebeurde nu ook. Maar die wissels, alle diepgang ging er gewoon uit bij Nederland. De hele aanval werd gewisseld. Nou ja, Memphis Depay, dat is toch wel een beetje het lievelingetje van Koeman... heb ik soms het idee. Die heeft niet heel veel kunnen brengen. En dan is daar al geen diepgang. Nou, Summerville die maakte een mooie goal. Die ging er vanaf. Dus daar was ook geen diepgang meer aan de rechterkant... waar je Teun Koopmeiners neerzet. Dat is in principe geen rechtsbuiten. Nou, toen ging op een gegeven moment Gakpo er ook nog uit. Dus je hele aanval is weg. Ja, dan weet je dat je automatisch wat verder op eigen helft komt te staan. En Japan die bracht natuurlijk de ene aanvaller naar de andere in de ploeg. Nou ja, en dan wordt het vanzelf 2-2.
0: Ja, had niet gehoeven natuurlijk, hè, want die kopbal uiteindelijk van Japan werd nog van richting veranderd. Maar ja, je vraagt erom dat je hem inderdaad om de oren krijgt. Ja, wordt het toch ervaren als een teleurstelling, hè, voor de Japanners meer als een overwinning.
5: Ja, dat zag je ook. Ja, toen het laatste fluitsignaal klonk, toen zag je de vuisten omhoog gaan bij de spelers van Japan. Nou, dat was absoluut niet het geval bij Nederland. Ik heb natuurlijk nog wel eventjes de andere media ook gelezen vanochtend. En vooral ook de buitenlandse media. Die spraken allemaal echt wel van een topwedstrijd. Nou, dat gevoel had ik eigenlijk niet. Maar als je zo die wedstrijd een beetje afpelt, ja, dan had Nederland wel gewoon de hele wedstrijd eigenlijk de controle op die laatste 20 minuten na. En dan is het toch wel echt zonde dat je eigenlijk zo'n WK niet begint met een overwinning. Want ja, met dit enorme WK, de beste nummers 3 gaan in de meeste gevallen ook nog door. 8 stuks van de 12 pools. Ja, als je dan de eerste wedstrijd wint, dan weet je eigenlijk al zeker dat je naar de volgende ronde bent.
0: Ja, goed. Maar een 2-2 tegen Japan is ook niet slecht. En Koeman zei het steeds, maar dit is echt een topwedstrijd. Je moet Japan niet onderschatten. Hebben ze zeker niet gedaan. Die 1-1 gelijkmaker viel ook een beetje uit de lucht. Ja, Nederland had het gewoon eerder af moeten maken, denk ik, hè?
5: Ja, nou ja, de kansen zijn er geweest. Ja, jammer dat Malen niet heeft gescoord, vind ik persoonlijk. Die is wel echt op zoek naar een doelpunt. Was er in de eerste helft ook echt bedrijvig. Ja. Had een paar goede kansen, maar helaas maakte hij hem niet. Trouwens nog wel een Overijsselsteentje, hè, als we toch een beetje moeten gaan zoeken. Zeker. Aan die 1-1, want Nakamura die heeft gewoon nog bij FC Twente gespeeld.
2: Dat was ik als Twente-fan compleet vergeten.
0: Oh, ja, ik wist het ook niet meer. Maar goed, het Overijsselsteentje was Reinders natuurlijk, hè? Hoe speelde hij?
5: Ja, ik vond hem de eerste helft vond ik hem een beetje ongelukkig. Zeker de eerste 20 minuten na de drinkpauze kwam er wel wat beter in het spel. Maar eigenlijk gold dat voor het hele middenveld. Ja, ik kan ook wel een beetje stiekem het boetekleed aantrekken. Dat ik de spelers een beetje op scherp heb gezet misschien in de rust. Want ik was met mijn vrienden aan het appen tijdens die wedstrijd. En ik vond eigenlijk Gravenberg echt verschrikkelijk spelen.
0: Ja.
5: Nou ja, die levert na rust 2 assists af. En ook echt een prachtige assist, vooral bij die tweede. Dus ik hoop eigenlijk dat Reinis dat nu ook gaat doen in de volgende wedstrijd.
0: Precies, hij had Van Zier nog niet helemaal op scherp. Hij gaf die ballen ook te hard inderdaad. Dus dan moeten er allemaal nog een beetje inkomen. Ja. En inderdaad, Gravenberg, ik dacht in de rust, oh ja, die doet ook nog mee.
6: Had jij dat ook? Ja, dat had ik ook.
0: Ik had hem helemaal niet gezien ook. Nee. En dat is toch raar, want dat is echt een hele goede middenvelder.
5: Ja, nou ja, dat liet hij gelukkig ook zien in de tweede helft. Dat was echt een prachtige actie, hoe hij zichzelf vrij speelde bij die 2-1. Dus dat mag hij ook vaker doen.
0: Ja, dat moet hij dan inderdaad maar vaker doen. Ja, we hebben van Weghorst en Wiever niks gezien. Waarvan ik dacht, nou, Weghorst had best wel wat onrust kunnen stoken voor dat Japanse doel, toch?
5: Ja, maar ja, dan kom je dus wel weer terug op dat kip-en-ei verhaal. Nederland werd dus wel teruggedrongen. Dan heb je aan Weghorst natuurlijk niet heel veel. Dan moet hij de ballen weg gaan koppen. Maar ja, dat is ook geen speler die voor de diepgang gaat zorgen. Die moet je echt gaan inbrengen als je juist zelf op jacht moet naar een gelijkmaker.
0: Precies.
5: Die wissel begreep ik dan wel weer.
0: Nou, wie weet. Iedereen kan zijn lessen trekken uit deze wedstrijd. En dan gaan we op voor de volgende. De andere wedstrijd in de pool. Ja. Job, jij hebt de uitslag.
2: 5-1, Zweden tegen Tunesië. Ja. De Zweden gaan dus ruim aan kop. En die hebben het vizier dus op scherp staan, Joran.
5: Ja, dan moet je niet te veel achteruit lopen. Nee. Want dan kunnen ze in elk geval scoren. Nou ja, Tunesië is natuurlijk wel een beetje de zwakke broeder in deze pool. Dus het was ook wel te verwachten dat Zweden ging winnen. Maar 5-1 is toch een knappe uitslag. Want Zweden heeft niet heel erg goed gepresteerd in de WK-kwalificatiereeks.
0: Nee,
5: en ook
0: bepaald
5: in de
0: voorbereiding
5: gingen ze echt wel hard onderuit tegen Noorwegen. Dus ja, ik vond 5-1 vond ik wel vrij fors. Maar ik denk wel dat Nederland alsnog de favoriet is komende zaterdag. En ze moeten nu ook na dat gelijkspel van gisteren.
0: Voor de volledigheid nog even. Curaçao verloor van Duitsland met 7-1. En ze waren toch trots, Joran. Die Curaçao-naren.
5: Ja, Curaçao ging met 7-1 onderuit. Het was eigenlijk best een leuke wedstrijd. Hè?
0: Zeker.
5: Curaçao maakte natuurlijk heel verrassend de 1-1. En dan komt zo'n drinkpauze. En eigenlijk was dat voor Curaçao op een heel vervelend moment. Want ze maakten net die 1-1 en ze wilden wel meer. Maar goed, uiteindelijk was Duitsland wel een maatje te groot. En wel leuk voor Floranus van Pek Zwolle natuurlijk, dat hij op zo'n WK staat tegen de Duitse ster als Florian Wirtz. Maar ja, dat Duitsland uiteindelijk met 7-1 won is dan wel een smetje.
2: Heb je advocaat trouwens nog gezien op de bank? Die was erg emotioneel voor de wedstrijd.
0: Okay.
2: Zag je tranen bij hem? Volgens mij ook bij de 1-1 hield hij het niet droog.
0: Nou, mooi.
2: Die vond het echt heel bijzonder.
5: Ja, hij had het zelf over de leeftijd. Maar ik denk toch dat het met het hele persoonlijke situatie bij hem natuurlijk. En dan zo'n volkslied en dat hele volle stadion. Ja, dat doet natuurlijk wel wat met je.
0: Zo is het. En de trots was groot bij de Curaçao-naren. Kijken of zij nog ergens een potje kunnen breken later dit toernooi. Joran, dankjewel.

0: Ruben Hillen hoorde je om bijna 7:50 op Radio Oosten. 20 seconds. Vanaf vandaag, de komende 3 weken, gaan wij elk uur, let op, behalve tussen 6 en 7, want toen zijn we het vergeten. Maar daarna elk uur gaan we een noodradio weggeven. Veiligheidsregio's starten opnieuw met de campagne over de weerbaarheid. Daar gaan we zo dadelijk na 8 uur ook over praten. En in dat kader geven wij een noodradio weg. Die moet natuurlijk in je noodpakket zitten. En want als er een nood is, aan de man is, dan zet je Radio Oost op. En dan moet je wel een radio hebben.
1: Ja.
0: En dus hebben wij een radio. Als je meekijkt op tv, zie je hem staan op het bureau. Het is een klein dingetje, maar er zit wel degelijk ook een zaklamp in. Je kunt hem opladen door eraan te draaien. Dus batterijen heb je ook niet nodig.
2: Je hoeft ook niet naar de sportschool, dat scheelt ook
0: niet naar de sport. Precies, je krijgt ook biceps van het ding als je hem blijft opdraaien. En dan kun je ons ontvangen in geval van een noodsituatie. Als de stroom uitvalt of andere dreiging is, zwaar weer, noem het maar op.
2: Maar ook als er niet een noodsituatie is, kun je ons ontvangen, hè?
0: Ik zou zeggen, zet hem op de venster. Bank of in de keuken. Je kunt er natuurlijk altijd naar ons luisteren. Begin daar 's ochtends om 6 uur al mee. Dat is wel bij deze noodradio. Als je die krijgt, gaat vanzelf aan om 6 uur 's ochtends.
2: Echt?
0: Op vol geluid. Ja, nee, natuurlijk niet. En we geven hem weg als je een geluidje hoort. Een soort alarmgeluidje, een soort noodsignaaltje. Als je dat nou hoort, dan kun je naar ons appen. Dat kan via 06-4567-1331. 4567-1331. Of de knop op onze website. Dan kun je ons makkelijker bereiken. En de eerste die appt als je dit geluid hoort. Nou, dan kun je appen.
2: Dus nu.
0: Dus nu?
2: Toch? Want jij
0: hebben we het geluid al gehoord?
3: Ja.
0: Nou, wat jij wants is zo'n noodradio. Appen of bellen?

0: Spice Girls and Wanna Be What You Really Really Want is zo'n noodradio. Rita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij was de eerste die belde. Dat was eigenlijk niet de bedoeling.
2: Maar ja.
0: Maar ja, voor de eerste keer als je belt, ik vind het prima. Hartstikke leuk. Je hebt het noodradio gewonnen.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Mooi zo. Blijf even hangen. Gaan we je gegevens noteren. En dan komt hij zo snel mogelijk naar je toe. Had je al een noodradio of heb je al een noodpakket?
1: Nou, een gedeelte.
0: Een gedeelte. Nou, het gedeelte wordt aangevuld vandaag, Rita. Ja. Dankjewel voor het bellen. Blijf hangen. Komen we zo bij je voor de gegevens volgend uur. Want er zijn heel veel mensen die zich gereageerd hebben. Maar goed, we hebben dit keer een eerste bellen genomen. Dat hoeft niet. Je mag ook appen. Volgend uur doen we er nog één. Toch?
2: Zeker.
0: Ja, en dan kun je overleven. Moet even volpraten.
2: En nou eens luisteren.
0: Gloria Gaynor begint maar niet.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Landcruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Grote bedrijven in onze provincie zijn het afgelopen jaar niet gecontroleerd op de milieuregels. Komt door problemen bij de omgevingsdiensten. Bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede sluit vandaag definitief. De symbolische laatste band wordt vandaag geperst. En Oranje is het WK voetbal begonnen met een gelijkspel. Van de Overijsselse spelers kwam alleen Tijani Reinders uit Zwolle in actie. Dat en meer in onze app.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
12: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
13: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
11: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Het is een rustige ochtendspits met files op de A35 Almelo richting Enschede. Zoals bijna iedere dag tussen Almelo en Hengelo. Nee, dat is de andere kant op trouwens. Die staat er niet iedere dag. En het is ook nog maar liefst 8 kilometer. Dan valt 5 minuten vertraging nog wel mee. Wel iedere dag staat de N50 vast. Zwolle richting Emmeloord vanaf de A28 naar Kampen. 7 kilometer en 8 minuten. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging. We blikken natuurlijk zo dadelijk nog even terug op de 2-2 van het Nederlands elftal. Maar we kijken ook naar de hernieuwde campagne om een weerbaarheids- oftewel een noodpakket aan te schaffen. We geven ook weer een noodradio weg. En muziek hoor je straks van Bente en Tracy Ullman.
2: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
3: meter. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Tracy Ullman hoorde je aan het begin van je maandag, aan het begin van de week. Met Breakaway.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 8 is het op de 15e van juni. Het is maandag, zoals gezegd. Goedemorgen. Goedemorgen, Job.
2: Goedemorgen.
0: De veiligheidsregio's die wijzen weer op de weerbaarheid en de noodpakketten die we in huis zouden moeten hebben. En bij Apollo in Enschede rolt vandaag de laatste band uit de fabriek.
2: Ja, want de productie van banden bij Apollo Vredestein in Enschede eindigt vandaag. Naar verwachting rollen vandaag al de laatste banden uit de pers. Dat is eerder dan gedacht. Ja, dat is dan toch even slikken, zeggen ze bij de ondernemingsraad.
3: Voor veel mensen zal het waarschijnlijk wel een emotioneel moment zijn. Veel mensen die werken er al 30, 40 jaar al. En goed, niet iedereen heeft dan straks weer gelijk al een nieuwe baan. Dus voor veel mensen zal het toch wel een nachtgelag zijn.
2: Ja, eerder bepaalde de directie van moederbedrijf Apollo al dat 30 juni eigenlijk de laatste officiële werkdag zou zijn. Is dus eerder. De medewerkers die nu nog in dienst zijn, die kunnen na vandaag gaan opruimen en moeten afscheid nemen van hun werkplekken.
0: En wat is er dan verder in het nieuws vandaag? Grote industriële bedrijven produceerden een jaar lang zonder echte controle. De omgevingsdiensten van Twente en IJsseland moeten bedrijven controleren op het naleven van milieuregels, maar ze controleerden niet. Lang niet bij alle bedrijven. En ze voldeden niet aan de gestelde kwaliteitscriteria, blijkt uit onderzoek van onszelf, van RTV Oost. Personeel heeft onvoldoende werkervaring, onvoldoende specialistische kennis en niet het juiste opleidingsniveau. Of er is helemaal geen personeel, in ieder geval te weinig. Volgens onze verslaggever Iris Kuipers is het ook niet nieuw.
4: Omgevingsdiensten voldoen al jaren niet aan die kwaliteitscriteria. En dat is wel iets waar deskundigen zich echt wel zorgen over maken. Zij benoemen dat juist die deskundigheid en expertise nodig is om de taken goed uit te kunnen voeren als omgevingsdienst. En dat dit ook wel mogelijke gevolgen kan hebben. Dat bedrijven bijvoorbeeld meer uitstoten dan toegestaan. En dat dit uiteindelijk ook impact heeft op de gezondheid van mens en dier en het milieu.
2: Ja, en Oranje is het WK begonnen met Tijani Reinders in de basis en een gelijkspel tegen Japan.
5: Dallas is ready for the show. En wij ook. Nederland gaat beginnen aan het WK voetbal. En Van Dijk, ja! Kan dat dan wel richting veranderd? Het is 1-1. Summerville in 16 meter, biedt Summerville met links in de goal. Weer een corner, nu wel een kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker, 2-2. In Dallas.
2: Ja, werd dus 2-2. Bondscoach Ronald Koeman kan er eigenlijk wel mee leven.
6: Als je twee keer voor staat niet. Maar ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel. Natuurlijk, het resultaat is het allerbelangrijkste. Japan is gewoon een hele sterke, goede ploeg. Dus daar kan ik mee leven. En genoeg dingen om van te leren, maar ik heb ook heel veel goede dingen gezien.
0: Een WK beginnen met een gelijkspel, dan is de nood nog niet aan de man.
7: Even kijken hoor, water. Ja, check. Kaarsen, dat liggen er ook. Zeepapier, ja. Lucifers. Ja, even kijken of ze nog doen hoor. Oh, oh. Noodradio.

0: Noodradio weg. Dat gaan we de komende 3 weken doen. Want het is natuurlijk belangrijk dat we goed voorbereid zijn op een noodsituatie. Je hoort steeds weer over de campagnes, over noodpakketten, over steunpunten. En dat doen wij dus aan mee. Arnold van der Werf is programmamanager Weerbaarheid en Veerkracht bij de Veiligheidsregio IJsseland. Meneer van der Werf, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De noodradio staat bij u natuurlijk klaar, mag ik hopen. Nou, de noodradio komt niet erg aan. Er zit wat vertraging op de lijn.
1: Nee, meneer Van der Werf. Even weg, maar volgens mij.
0: Ja, weet u wat we doen? We gaan nu
1: dat
0: even.
1: Dat gaat hij zeker.
0: Ja, we gaan.
1: Ik heb mijn noodpakket voor elkaar.
0: Heel goed, maar we gaan nu even bellen, want dit maakt de communicatie wel een beetje lastig. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, zeker niet in tijden van nood. Dan moeten wij goed kunnen communiceren. En dus hoop ik dat meneer Van der Werf nu de telefoon gaat opnemen. Dat is wel belangrijk, want anders ontvang je niks op je radio. Bent u daar? Meneer Van der Werf.
2: Ik ben er.
0: Ja, dit wordt een beetje instabiel. En dat kunnen we natuurlijk niet hebben als we het over noodsituaties praten. U zei het al, uw noodradio staat klaar. Uw noodpakket ligt klaar.
2: Ja, het klopt helemaal. En niet alleen staat mijn noodradio klaar, maar ik heb hem ook vast op de juiste frequentie afgesteld, zodat ik niet meer hoef te zoeken mocht ik hem een keer nodig hebben.
0: Dat zijn hele goede tips. Die weerbaarheid. Is het nodig dat opnieuw de veiligheidsregio's daar aandacht voor vragen?
2: Ja, absoluut. Dat is zeker nodig. En ik ben ook heel blij dat jullie daaraan meedoen met jullie actie om noodradio's te verspreiden. Het is absoluut nodig. Als je kijkt naar de wereld om ons heen, die wordt wat onrustiger. De kans op verstoringen in bijvoorbeeld elektriciteit of water wordt ook groter. En dan is het gewoon heel belangrijk dat mensen ook zelf voorbereid zijn om zich even te kunnen redden als het ergens een keer misgaat.
0: Ja, en de inwoners van Nederland moeten goed voorbereid zijn. Dat geldt trouwens voor iedereen natuurlijk. Gebeurt dat ook wel voldoende bij allerlei instanties en gemeenten?
2: Zeker. Je ziet dat weerbaarheid is gewoon een ontzettend belangrijk onderwerp op het moment. En iedereen is daarmee bezig. Dus we zijn er als veiligheidsregio druk mee bezig. We zijn er als gemeente mee bezig. Ik zie dat ook bij andere instanties om ons heen. En aan de andere kant hebben we ook gewoon nog wel het een en ander te doen met elkaar. Wij als instanties en ook de inwoners van Nederland. En zo samen worden we de komende tijd steeds een stukje weerbaarder en zijn we dus ook steeds een beetje beter voorbereid.
0: Ja, u zegt we worden steeds een stukje weerbaarder. Is dat zo? Ziet u verbetering?
2: Ja, absoluut. Dat zie je ook wel in de onderzoeken die daarna gedaan worden. Hè. Dat alle aandacht die eraan gegeven wordt, dat helpt. Dus dat er steeds meer mensen zijn die hierover nadenken, die voorbereidingen treffen. Maar steeds meer is nog net niet genoeg. Hè. Dus daarom ben ik ook blij dat jullie hier ook zo actief aan bijdragen. En we met elkaar zorgen dat we het steeds iets beter voor elkaar hebben.
0: Ja, want we zijn natuurlijk gealarmeerd. Eerst door dat boekje wat we in huis kregen. Maar goed, daar hoorde ik toch wel veel van dat ergens in een gunstig geval nog in een keukenla verdween. Zijn mensen toen wel in actie gekomen, is uw indruk?
2: Nou, dat verschilt niet iedereen. Maar er zijn zeker mensen die daar wel in actie zijn gekomen. En ik heb de afgelopen tijd ook weer een hoop mensen gesproken. Ik mag regelmatig bijvoorbeeld op een buurtbijeenkomst in gesprek met mensen. En dan zie je wel dat als je daar wat context aan geeft en wat tekst en uitleg, dat ook dat boekje wel weer tevoorschijn komt. En mochten mensen nou denken, oh, dat boekje, hij is ook gewoon te downloaden op internet. Als je even op de website van www.denkvooruit.nl kijkt, daar staat datzelfde boekje ook gewoon nog op. Kun je hem als pdf downloaden. Dus mochten mensen nou wel gedacht hebben, ik weet niet meer waar die is, haal hem gewoon weer tevoorschijn.
0: Ja, het is een mooie reminder. Als je even goed nadenkt, kun je het zelf ook wel bedenken, hè, wat je nodig zou hebben in misschien 1 of 2 of 3 dagen zonder communicatie, zonder elektriciteit.
2: Ja, zeker. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Hè. Bijvoorbeeld Denk Vooruit geeft ook een checklist. Nou, daar staat een paar basisdingen op. Maar het is ook gewoon heel belangrijk dat mensen voor hun eigen situatie nadenken. Wat heb ik nou nodig in mijn situatie om 3 dagen zelfvoorzienend te zijn? En dan maakt het nogal verschil of je afhankelijk bent van bepaalde medicatie, of dat je bijvoorbeeld net een kleine baby in huis hebt. Hè, dus je eigen woonsituatie, je eigen gezinssituatie maakt ook dat je misschien op een andere manier moet voorbereiden. Daarom is het gewoon heel goed om daar thuis en met je buren eens goed over na te denken. Goh, wat hebben wij nou nodig? En daar actie op te zetten.
0: Ja, dat is misschien wel een goede tip om dat ook samen met een paar buren te doen.
2: Ja, zeker. Want weerbaarheid, zelfstandige weerbaarheid is mooi. Maar het is nog mooier als je dat met elkaar kunt oppakken. Want je hebt elkaar ook nodig in zo'n geval. Je kunt dat niet alleen. Dus het is juist mooi om daar samen actie op te zetten. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook op onze website, de website van Veiligheidsregio IJsseland, daar staat op het moment ook een buurtnoodplan. En dus daar hebben we een soort plan gemaakt wat je samen met je buren kunt bespreken en op die manier ook samen nog beter voorbereid bent op noodsituaties.
0: Ja, en ook wij zijn daarmee bezig natuurlijk, wij bij RTV Oost, want we zijn rampenzender. Dat geldt voor alle regionale zenders. Als de nood aan de man is, nou vraag ik mij wel af, hoe komen wij dan... Een

0: informatie. Want dan moeten we weer bij u zijn natuurlijk. Maar moeten we u wel kunnen bellen.
1: Ja, dat klopt. En daarom hebben wij gelukkig ook goede contacten en hebben wij goede afspraken gemaakt over hoe wij als veiligheidsregio, en dat is niet alleen de veiligheidsregio IJsland, maar ook de veiligheidsregio Twente, hoe wij in dat soort situaties contact met u hebben en ook hoe wij als veiligheidsregio's dat op elkaar afstemmen, zodat jullie ook niet verschillende boodschappen krijgen.
0: Nee, dus die noodradio komt dan wel degelijk van pas?
1: Die komt absoluut van pas. En zeker in noodsituaties is het gewoon ontzettend belangrijk dat we een betrouwbare bron aan informatie hebben. Het internet werkt op dat moment niet meer. En sowieso moet je op internet goed weten waar je informatie zoekt, wil je het betrouwbaar hebben. En dus het is gewoon heel belangrijk dat we vanuit één centrale plek, en voor onze regio zijn jullie dat, informatie kunnen delen met elkaar. Zodat iedereen dezelfde informatie heeft. Iedereen weet hoe lang dit mogelijk nog gaat duren. Welke manieren er zijn om zelf iets te kunnen doen. Nou, en dat is gewoon heel belangrijk dat we dat van jullie krijgen. Dus mooi dat dat via die noodradio kan.
0: Prima. Ja, zegt u betrouwbare bron. Dan zeggen wij RTV Oost. Meneer Van der Absoluut. Hef, hartelijk dank dat u ons over het woord wilde staan. En zo dadelijk gaan wij nog zo'n noodradio weggeven.

0: Het origineel is van Cher, Believe. En als je goed luisterde, dan hoorde je dat daar wel in Kan je me zien van Bente.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag om deze tijd. Iedere dag dus een Overijssels burgemeester aan de lijn. Op maandag is dat de burgemeester van Deventer, meneer Koenig. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hadden het net over de noodradio's die wij weg gaan geven. De komende 3 weken ieder uur een noodradio gaat eruit. We spraken net iemand van de veiligheidsregio over het belang van dat noodpakket in die weerbaarheid. Daar bent u ook mee bezig, hè? Zelfs op Europees niveau.
2: Ja, dat klopt. En het is een belangrijk ontwerp. Ik hoorde het ook net op jullie radio. Het mooi om te zien dat jullie daar ook mee bezig zijn. En met Arnold van der Werf, die jullie spraken, heb ik veel intensief contact over dit onderwerp. En inderdaad gaan we morgen met de regio's Twente, de regio Zwolle, de regio Achterhoek en de regio Stedendriehoek met bestuurders naar Brussel. Om daar ook met de Europese Commissie te spreken over de lijnen die de Europese voor ogen heeft bij het vergroten van onze weerbaarheid. Ja. Dus dat is een onderwerp waar we met hen over in overleg gaan.
0: Ja, hij zei al van het komt wel op gang. Zeker na die folder die we allemaal door de bus hebben gekregen. Ook voor iedere inwoner natuurlijk wel op gang. Maar we hebben toch ook wel gehoord de afgelopen tijd dat ook bij gemeenten het nodige nog wel ontbrak. En zeker de urgentie. Hoe is dat in Deventer?
2: Ja, ik herken het beeld. Er moet ontzettend veel gebeuren. En in Deventer zijn we er volop mee bezig. We hebben een heel programma weerbaarheid en veerkracht opgezet voor onze eigen organisatie. We stimuleren ook inwoners natuurlijk. Maar als het om onze eigen organisatie gaat, hebben we ook een enorme slag te maken. Een van de vragen die al onze teamleiders hebben gekregen is: wat zijn nou je vitale processen die zonder meer door moeten gaan op het moment dat stroom en of ICT wegvalt? Ja. En wat moet je dan geregeld hebben om te zorgen dat, nou ja, bewoners of inwoners bijvoorbeeld die afhankelijk zijn van een uitkering, gewoon een uitkering krijgen? En dat is dan nog maar een voorbeeld. Hè, maar stel je voor dat de verkeerslichten niet meer werken. Hoe ga je dat organiseren? Dus we zijn daar volop mee bezig. En iedere teamleider heeft dus de vraag gekregen om daar voor zijn eigen team mee aan de slag te gaan.
0: Ja, want het is de aorta van onze samenleving natuurlijk. En de elektriciteit en de ICT. Als dat allebei wegvalt, heb je toch een probleem.
2: Ja, dat hebben we ons ook heel goed gerealiseerd tijdens de coronaperiode. Dat toen hadden we ICT en ging het in één keer heel snel, hè, met al het online vergaderen. Als je op datzelfde moment ook geen ICT had gehad, dan was de situatie nog veel ernstiger geweest, vermoed ik.
0: Ja, goed, dus dat is tot in Brussel, want daar gaat u ook naartoe wel thema van gesprek. En terecht natuurlijk. Dan hadden we vanochtend het nieuws dat de omgevingsdiensten niet goed functioneren. Te weinig personeel, niet goed opgeleid personeel. En ze kunnen lang niet alle bedrijven langs. Is uw ervaring ook zodanig?
2: Nou, ik ben lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsseland. En dat is een onderwerp waar we al een jaar of 3 mee bezig zijn.
0: Het is uw schuld dus.
2: We hebben eigenlijk de conclusie getrokken dat er te weinig capaciteit is bij de omgevingsdiensten. Dat we onvoldoende mensen hebben. En dan zijn er 2 problemen. 1 is het geld. En 2 is het vinden van voldoende goede mensen. Inmiddels hebben we het geld geregeld. Dus de gemeenten investeren echt structureel meer om de milieucapaciteit bij de omgevingsdiensten op orde te brengen. En vervolgens zie je dat er behoorlijke uitstroming is van mensen die met pensioen gaat. Dus ja, het kost moeite om goede mensen. Ja. Vaak hebben mensen toch echt een technische achtergrond nodig. En die moeten dan opgeleid worden. En we zien dat dat heel veel moeite kost. Maar we zijn, laat ik ook bij zeggen, we zijn wel stevige stappen aan het zetten. En ik heb ook wel het vermoeden dat we eind 2028 de zaak echt op orde hebben. En dan voldoen we ook aan alle landelijke eisen die het ministerie van de IMW daaraan stelt. Dus we zijn volop bezig met een stevige verbeterslag. Maar ik zeg er ook bij, die was ook wel echt nodig.
0: Ja, oké. Nou, dan over een jaar dan gaan we het weer dat onderzoek houden, meneer Koenig. Want misschien staat het wat ver van ons af. Ja, omgevingsdienst, iets ambtelijks. Maar het is wel degelijk van groot belang dat iedereen gecontroleerd wordt en zich aan de regels houdt.
2: Ja, zeker, dat is van belang. En overigens is het ook in het belang van de bedrijven zelf dat ze gecontroleerd worden. De stand de techniek gaat steeds verder. En bedrijven moeten ook gewoon zeker weten dat ze voldoende eisen om te voorkomen dat bijvoorbeeld mensen in de omgeving handhavingsverzoeken gaan indienen en dat ze klachten krijgen. Daar zitten bedrijven in het algemeen, de goede bedrijven in ieder geval, niet op te wachten. En dat betekent dat ook bedrijven er belang bij hebben dat er gewoon stevige en regelmatige controles plaatsvinden.
0: Goed, dan andere belangrijke zaken. En meneer Koenig, heeft Ronald Koeman goed gewisseld?
2: Nou, ik ben geen topvoetbalkenner, maar ik vond het in ieder geval een hele leuke wedstrijd. Jammer dat we natuurlijk net het einde dan toch weer die 2-1 laten slippen. Ja. Maar ik vond het de wissels. Maar ik heb hier iemand in huis die er meer verstand van heeft. En die kon zich er ook niet zoveel bij voorstellen. Wat hadden gedacht dat er deze wissels waren.
0: Gefronste wenkbrauwen.
2: Misschien wil iedereen de gelegenheid geven om even te oefenen. Dat zou kunnen, maar het is wel 2K. Dus je hoopt dan toch dat het ook wat beter resultaat. Het had gekund, maar goed, het is niet anders.
0: Had gekund, had gemoeten. Hoe is er, heeft u ergens berichten gehoord? Want ook in Deventer is er natuurlijk gekeken. Ook in kroegen, ook in openbare gelegenheden. Is het allemaal goed gegaan?
2: Ja, het is allemaal goed gelopen. Ja, het was natuurlijk 10:00 s'avonds, dus het is nog niet. Het is nog geen nacht, zeg maar. Nee, dat gaan we nog meemaken. Hè?
0: Ja, zo is dat. Nou goed, dan houdt u de vinger aan de pols. Op naar de volgende. Dat is tegen Zweden. Dan nog even de Hanzedagen. Daarvoor was u in Polen. Was het nuttig? Werd u goed genetwerkt?
2: Het waren buitengewoon leuke, plezierige Hanzedagen. En ook best nuttig. We hebben met name proberen we bedrijfsleven er meer bij te betrekken. En dat is goed gelukt. En tegelijkertijd is het ook altijd heel mooi om met de Hanzesteden in Oost-Nederland zijn dat natuurlijk vooral de steden die met elkaar afreizen. Geeft ook de gelegenheid om eens met elkaar over ingewikkelde thema's waar we als gemeente allemaal mee worstelen, om daarover door te praten. Bijvoorbeeld over zulke zaken als de asielopvang en hoe dat in de verschillende gemeenten ligt en hoe moeilijk dat soms gaat en soms ook helemaal niet. Maar dat soort momenten geeft in de dagelijkse praktijk lopen wij van vergadering naar vergadering. En nu zit je gewoon eens lang met elkaar in een bus of een trein. En dat geeft de gelegenheid om daar eens wat rustiger met elkaar over te praten. En dat vind ik altijd zeer waardevol.
0: Ja, het is net de burgemeester van de dag, XL. Meneer Koenig. Wij proberen iedere week daar een luisterend oor voor te bieden. Hartelijk dank
2: nou, mooi
0: dat u ons weer te woord wilde staan. Tot volgende week.
2: Prima. Tot volgende week. Dag.

0: Beetje disco op de maandagochtend. De Tramps hoor je in Disco Inferno. En straks hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
9: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
10: Wat moet korter?
9: Wie RTT heeft alle soorten holt.
10: Nee, korter.
9: Wie RTT heeft ze volle holt.
10: Korter.
9: Een bult holt, wie RTT.
10: Korter.
9: RTT holt.
10: Korter.
9: Holt.
11: Voor

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
2: Half negen geweest, hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
3: Sommige grote bedrijven in Overijssel konden een jaar lang produceren zonder dat ze werden gecontroleerd op de milieuregels. Die regels moeten worden gecheckt door de omgevingsdiensten in Twente en IJsseland. Maar daar zijn veel problemen. Zo hebben ze te weinig personeel. En het personeel dat er is, mist soms juiste kennis voor die controles. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers voor 49 euro per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spits. De Tweede Kamer kwam met het goedkope treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, vertelt dit Kamerlid van Pro.
4: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
3: Het abonnement is te koop bij de NS en alleen geldig voor de trein, dus niet voor de bus of voor de tram. Op 1 september is de actie weer voorbij. Met gieters en tuinslangen hebben mensen in Oldenzaal gisteravond een autobrand geblust. Iets voor middernacht brak die brand uit. Oorzaak is nog onbekend, maar in de buurt van de brandende auto werd een gasbusje gevonden. Is door de politie in beslag genomen voor onderzoek naar mogelijke brandstichting. En dan nog naar het WK voetbal, want in de pool van Oranje gaat Zweden aan kop. De Scandinaviërs wonnen vannacht met 5-1 van Tunesië en dit was de laatste goal.
5: Nog een schot van afstand, zo zeg, dan gaat er nog een eindje bij. Weer Yassin Ayari. En wat een slotakkoord van deze wedstrijd. Wat een start voor Graham Potter en Zweden.
3: Ja, zaterdag speelt het Nederlands elftal tegen Zweden. In de pool staat Oranje op 1 punt na het gelijke spel tegen Japan gisteravond. Dat meer lees je op onze site rtvoost.nl of in de app.
2: Voor het weer nog een keer naar Margot Rubbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
6: Goedemorgen Marcel.
2: Het is nog steeds grijs in Hengelo.
6: Mm-hmm. Ja. Ja, en het is de komende uren ook nog wel grijs. En uit die bewolking valt op sommige plaatsen nog wat lichte regen of motregen. Een grijze start van deze week met temperaturen op dit moment rond 12 of 13 graden. Gelukkig wel minder wind dan in het afgelopen weekend. Uit het westen, vanmiddag uit het noordwesten, windkracht 3. Vanmiddag dan is het droog en dan krijgt de zon ook af en toe ruimte. We zien dat de bewolking een beetje gaat verbrokkelen en zich gaat transformeren in stapelwolken. En het blijft gewoon droog. 18 graden is de maximumtemperatuur vandaag. Dus blijf er een beetje aan de koele kant. We moeten nog even wachten op die eerste twintiger. Maar niet zo heel erg lang, want na een vrij koele nacht met temperaturen van een graadje of 8, 9 met lokaal nevel en mist gaan we morgen eindelijk die 20 graden halen of misschien wel overschrijden. 21 tot 23 graden met wolken. Af en toe een beetje zon. Nog niet heel erg heel overtuigend. En er kan ook morgen nog een enkele bui vallen. Dus wat dat betreft is het geen stabiele opwarming van de atmosfeer. Zelfs op woensdag kan er nog een enkele bui vallen als de temperatuur verder stijgt met zuidwestelijke winden naar 4, 25 graden. En dan met name de laatste twee dagen van deze week, donderdag en vrijdag, dat zijn gewoon hete dagen. Want die temperaturen gaan omhoog naar 28 en op vrijdag naar 32. 30 graden met heel veel zon. Ja, donderdag is misschien wel een droge dag in de hele reeks. Maar vrijdag nadert misschien ook wel weer een warmte-onweersbui.
2: Dus als we die eerste 20er hebben gehad, zitten we ook snel bij een 30er.
6: Precies, dat gaat niet zo heel lang meer duren. Nee.
2: Nou, dan weten we wat ons te wachten staat. De aldermaar oplopende temperaturen, dat in ieder geval. Margot, dank je wel.
6: Graag gedaan.
2: Voor vanochtend en een fijne dag natuurlijk. Dan heb ik nog verkeersinformatie. De start van de ochtendspits staat op de A35, Almelo richting Enschede. Tussen knooppunt Azelo en Hengelo, 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. In de A32, Heerenveen richting Meppel. Dat is op de grens met de Drenthe natuurlijk. Tussen Wolvenga en Steenwijk staat de 3 kilometer file vanwege wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Je wordt via de vluchtstrook geleid. En dat gaat nog de hele dag duren tot vanavond laat. Vertraging op dit moment daar een kwartiertje.

0: Dan als Summer hoorde je om 10 minuten over 8:30 op Radio Oosten. De Hot Stuff. Op deze maandagochtend, de 15e van juni. We hadden een hele volle uitzending, Job.
1: Zeg dat wel. De productie van banden bij Apollo Vredestein in Enschede eindigt vandaag. Het is voor velen het einde van het tijdperk, zeggen ze ook bij de ondernemingsraad. Al sluit die fabriek nog niet meteen vandaag.
2: Nou goed, voor veel mensen zal het waarschijnlijk wel een emotioneel moment zijn. Veel mensen die werken er al 30, 40 jaar al. En goed, niet iedereen heeft dan straks weer gelijk al een nieuwe baan. Dus voor veel mensen zal het toch wel een nachtgelag zijn. Na vandaag is nog veel werk te doen. Machines zullen worden ontmanteld. Misschien verscheept, verschroot, van alles en nog wat. Daar blijven dus echt wel mensen over. Waarschijnlijk komend half jaar, misschien komend jaar.
0: Het is weer tijd om, of het is weer het moment om aandacht te geven aan de weerbaarheid en het noodpakket. Veiligheidsregio's vragen er opnieuw aandacht voor. Wij doen daaraan mee door ieder uur een noodradio weg te geven als je dit geluid hoort. Dan gelijk appen en voor je het weet heb je een noodradio te pakken. Deze nog niet, hè? Rustig aan. Mensen appen nu alweer. Ja, dat gaat. Rustig, mensen. En ieder uur geven we er een weg. Maar dat gaat heel hard. Veel mensen willen er een. Hebben we er al één weggegeven? We spraken erover met Arnold van der Werf. Hij is van de veiligheidsregio IJsseland. Bijvoorbeeld over het belang van die noodradio's.
3: Zeker in noodsituaties is het gewoon ontzettend belangrijk dat we een betrouwbare bron aan informatie hebben. Het internet werkt op dat moment niet meer. En sowieso moet je op internet goed weten waar je informatie zoekt, wil je het betrouwbaar hebben. En dus het is gewoon heel belangrijk dat we vanuit één centrale plek, en voor onze regio zijn jullie dat, informatie kunnen delen met elkaar. Zodat iedereen dezelfde informatie heeft, iedereen weet hoe lang dit mogelijk nog gaat duren, welke manieren er zijn om zelf iets te kunnen doen. Nou, en dat is gewoon heel belangrijk dat we dat van jullie krijgen. Dus mooi dat dat via die noodradio kan.
1: Ja, en vele Oranje-fans die hielden een zure nasmaak over aan die wedstrijd van gisteren, 2-2 tegen Japan. En om dat een beetje van je af te schrijven, kun je vandaag terecht in de stadkamer van Zwolle om op oude typemachines bij de totaal getikte sportredactie alles een beetje voor jezelf op een rijtje te zetten.
4: Nee, we hebben vanmiddag sportredactie in de stadkamer. Er staan oranje typemachines klaar voor de bezoekers. En die kunnen hun emoties wegtikken. Positieve dingen, negatieve dingen, de tips aan Koeman. Je kunt reageren op een stelling van de dag. En die bijdrage die wordt opgehangen op een bord, zodat alle bezoekers ook kunnen lezen.
0: Ja, dus houd het wel een beetje beperkt. Op 1 A4'tje houden, AUB, de kritiek. Ja.
1: Of gewoon een andere naam eronder zetten. Dan weten ze niet dat het van jou komt.
0: Precies. Maar je moet dus wel op een typemachine aan de slag. Dat geeft je een beetje tijd om te bezinnen, om even goed je zinnen te formuleren.
1: Ja.
0: Want op de typemachine kun je het niet deleten.
1: Nee.
0: Dan moet het wel in één keer goed.
1: Ja.
0: Typex hadden ze wel of niet? Wat hadden ze?
1: Volgens mij niet, hè?
0: Volgens mij niet, geen Typex. Goed, daar kun je terecht om het een beetje van je af te schrijven. Of juist om de loftrompet te steken over onze jongens.
1: En over het wisselbeleid.
0: Dat kan ook. Misschien vond je het wel heel goed. Nou, omdat net zoveel mensen al reageerden, vooruit dan maar.
5: Zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
6: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
5: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Lekker hoor, Higo met de nieuwe oogst voor deze week. Vallen in geluk.
1: Goed liedje.
0: Goed liedje. Absoluut. Je hoort hem regelmatig voorbij komen vanochtend. Je hoort ook regelmatig, sterker nog als het goed is, ieder uur ons noodgeluidje voorbij komen.
2: En ik heb net even contact gehad met de firma WhatsApp. Er komt rook uit de server.
0: Het loopt ontzettend warm. Jullie willen allemaal een noodradio. En terecht, natuurlijk, al had je hem al moeten hebben.
2: Ja,
0: okay. Maar we hebben voldoende aanbod. Mensen die graag een noodradio willen. Af en toe bellen we gewoon ook iemand. Dag Tessa Drent, goedemorgen. Marcel Ooster, Radio Oost.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Je bent live in de uitzending.
3: Nou, wat gezellig.
0: Want je wilde graag een noodradio.
3: Jazeker.
0: Die heb je nog niet dus?
3: Nee, we hadden een hele oude radio van heel vroeger nog staan. Maar, en ik dacht, die is goed, maar hij doet het niet meer.
0: Oh, ook wel op batterijen of niet?
3: Ja, echt zo'n hele oude, met zo'n hele grote ronde batterij er nog in.
0: Ja, nou, en zie die nog maar eens te krijgen dan tegenwoordig.
3: Ja, precies.
0: Maar deze kun je opwinden. Moet je wel spierballen hebben, moet je flink draaien aan de noodradio. En dan vult hij jouw noodpakket aan, Dessa.
3: Nou, fantastisch.
0: Mooi. Blijf even hangen, dan noteren we je gegevens zo dadelijk. En heb je de rest van het noodpakket wel bij elkaar al?
3: Veel dingen had ik ook al wel. Dingen als water en houdbaar spul, dus batterijen, ja.
0: Ja, houdbaar spul, blikjes, dat hebben we allemaal in de kast. Maar dan bedenk je, ik wil het toch ook wel graag warm eten, die witte bonen in tomatensaus.
3: Ja, ik heb nog butagasstelletjes met een paar van die dingen. Dus als het echt nodig is, dan van de campingstijl, dan wil dat ook nog.
0: Oh, hartstikke goed. Nou, dat is mooi, toch? Dan komt er nu een radio bij.
3: Oh, fantastisch.
0: Mooi, gefeliciteerd. Blijf even hangen, noteren we je gegevens, komt die naar je toe. Tessa heeft er een te pakken. Al die andere mensen, blijf het gewoon proberen. Ieder uur geven we er eentje weg.

0: Jonas Brothers hoorde je en Only Human. 6 minuten. Voor 9 is het, Job. Gekkenhuis is het op de app. Iedereen wil een noodradio.
1: Goed, hè?
0: Ja, gaat goed. Alle kans nog. 3 weken lang gaan we ieder uur, als het goed is, zo'n noodradio weggeven. Natuurlijk wel in de daguren. En dan kun je appen, steeds appen als je het geluidje voorbij hoort. Kom, ik laat het niet weer horen, want dan krijgen we een nieuwe stormloop.
1: Maar dat was ook flauw van jou, om even voor proef te laten horen.
0: Even een kleine
1: quest.
0: Je moet weer zijn bij Bert van Lossen, dat moet je natuurlijk altijd zijn. Maar voor een nieuwe kans op een noodradio. Zo dadelijk bij Bert komt het geluid voorbij. Net als de pimpamplaat, het gesprek van de dag en het stichtelijk woord van Bert zelf. Veel plezier, wij zijn er morgen weer.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
11: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
12: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Grote bedrijven in onze provincie zijn het afgelopen jaar niet gecontroleerd op de milieuregels. Komt door de problemen bij omgevingsdiensten. In Oldenzaal hebben omstanders gisteravond een autobrand geblust. Naast die auto werd een gasbusje gevonden. En bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede sluit vandaag definitief. De symbolische laatste band wordt vandaag geperst. Dat en meer lees je op onze site en in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Habtamu de Hulp.
15: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
14: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
16: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
14: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
18: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor 223.

0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
1: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de meter.
2: Het is 3:09. Goedemorgen. Werk aan je doelen en je groeit zelf mee. Werk aan je plan en je toekomst groeit mee. Tot zover de radiostegel.
3: Even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Ja, liggen er ook. Wc-papier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Noodradio.
2: Heb jij ook nog geen noodradio?
4: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
5: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
4: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
5: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Casey in the Sunshine Band uit de jaren 70 hier op radio's. Het is 12 over 9. Leuk dat je luistert. Wat heb jij het afgelopen weekend gedaan? Laat het me even weten. Nou, ik heb best wel een leuk weekend gehad. Vrijdagavond was ik op een feestje van de tennisclub in Nijverdal. Mocht ik een jaren 90 feestje doen. Zaterdag natuurlijk de Bas en Bert ochtendshow. En daarna ben ik naar HVV Hengelo geweest. Voor de allesbeslissende nacompetitiewedstrijd tussen Ente Vooruit en Surioje. De ploeg uit Enschede won onder leiding van trainer en oud-sportcollega. Want hij heeft bij ons op de sportredactie gewerkt. Benjamin Kan, was wel hartstikke leuk. En s'avonds stond ik op de afterparty van de halve marathon van Zwolle. Was natuurlijk ook te zien op TVO's. Dat is hartstikke gezellig, ook in de binnenstad van Zwolle. En gistermiddag heb ik de allerlaatste voetbalwedstrijd in het seizoen 2025-2026 bekeken hier in de studio. Die tussen Enter en Germania. Enter schreef historie door met 2-1. Beelden heb je natuurlijk kunnen zien op TVO Sport gisteravond. En ik ben nog even wezen wandelen. Culinair uit eten geweest, want ik heb zo'n McDonald's pakket. En ik heb het Nederlands elftal nog even gekeken gisteren. Moeten we het daar nog even over hebben, over het Nederlands elftal?
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Ik ga vanochtend even bellen met iemand uit onze provincie die echt alle wedstrijden kijkt. Zit natuurlijk ook regelmatig bij ons aan tafel in de Oosterbuurt. Ik heb het over Anko Jansen. Het is vandaag vliegendag ter ere van Benjamin Franklin, die in 1752 met een vlieger tijdens een onweersbui aantoonde dat bliksem elektriciteit is. Het is vandaag ook Wereldwinddag. Een dag om stil te staan bij de kracht van wind en duurzame energie. Dat is het dus ook vandaag. Het is wereldwijde dag van het geven. Geef een ander een helpende hand, een paar euro of wat van je tijd. Het is ook kreeftendag vandaag. Van eenvoudige kost tot luxe delicatessen. Vandaag staat de kreeft centraal. Het is ook de dag van de natuurfotografie. Pak je camera of telefoon en leg de mooiste plekjes van onze provincie vast vandaag. Het is ook de dag van de lachkracht, want lachen is gezond en dat werkt aanstekelijk. En het is ook vandaag wereldwijde dag tegen oudermishandeling. Een belangrijke dag om aandacht te vragen voor respect, zorg en veiligheid van ouderen. En het is vandaag ook de dag van de rechtvaardigheid voor schoonmakers. Een dag om waardering uit te spreken voor iedereen die onze scholen, kantoren, winkels en openbare ruimtes schoonhoudt. Nou, we hebben heel wat te vieren dus vandaag op deze maandag hier op radio. Zometeen muziek voor je van Taylor Swift. En ik heb ook Trey.

0: Hé, hey, goedemorgen.
1: Heel goedemorgen, juffrouw.
2: Goedemorgen, Radio Oost.
3: Van harte gefeliciteerd.
4: Vandaag wordt hij 60 jaar, de voorman van de kast, Siep van de Ploeg.

0: Train en Drive-By op radio's. Even kijken naar het nieuws. Zometeen natuurlijk het regionale nieuws met John. Nederland zelf al is het WK begonnen met een gelijkspel. Oranje stond twee keer op voorsprong tegen Japan, maar zag de Japanners telkens terugkomen. Mooie goal maakte Summerfield overigens. Komende zaterdag wacht Zweden. En dat vijf keer wisselen moeten we meteen weer afschaffen. Want zelfs onze bondscoach kan er niet mee omgaan. In het amateurvoetbal zie je ook alleen maar wissels. Het wordt er vaak niet beter van. Sommige spelers moet je ook gewoon 90 minuten kunnen laten staan. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Na corona is dat vijf keer wisselen toegestaan. Gewoon afschaffen. Dan zie je ook mooiere wedstrijden, denk ik. En na maanden van spanning lijkt er eindelijk goed nieuws uit het Midden-Oosten te komen. De Verenigde Staten en Iran hebben volgens beide landen een vredesakkoord bereikt. Dat zou donderdag officieel worden ondertekend. De olieprijs reageerde direct en daalde dus flink. En de Europese Unie gaat zich, dit vind ik ook mooi nieuws dit, gaat zich actief bemoeien met de opsporing van de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers. Want hij wordt gezien als een van de meest gezochte drugscriminelen van Europa en zou zich ophouden in Sierra Leone. Hij heeft zelfs een kind verwekt bij de dochter van de president. He? Ja. En het boegbeeld van de Argentijnse protestbeweging is overleden. Tati Almeida is overleden op 95-jarige leeftijd. Zij werd wereldwijd bekend als een van de gezichten van de dwaze moeders. En dit is ook wel opvallend. Op verschillende militaire kazernes zijn de afgelopen jaren serieuze incidenten geweest waarbij alcohol een rol speelde. Het ging onder meer om geweld, wangedrag en ongelukken. Daarbij raakten ook militairen gewond. Defensie kijkt kritisch naar de alcoholcultuur binnen de krijgsmacht. Zometeen het regionale nieuws hier op radio. Het is 9:55. We gaan ook nog een noodradio weggeven in dit uur. En de pimpamplaanletter is de letter C voor vandaag.
1: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld was eeuwig, jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt

0: Torsioneel is van Laura Pausini. Ik heb het over Paul de Leeuw. Ik wil niet dat je liegt. Ik wilde volgens jou even naartoe naar een van zijn concerten. Lijkt me hartstikke leuk.
1: Van Laura Pausini?
0: Nee, ja, ook dat. Maar van Paul de Leeuw natuurlijk ook. Hè. Wel een grootheid natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is 9:55. Zo meteen in het nieuws.
1: Ja, gieters en tuinslangen en heel veel water gisteravond in Oldenzaal.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
0: Het is 9:55 op radio's. Het regionale nieuws nu met Job Voorst.
1: Ja, goedemorgen Bert. Sommige grote bedrijven in Overijssel die konden een jaar lang produceren zonder dat ze werden gecontroleerd op de milieuregels. Die regels moeten worden gecheckt door de omgevingsdiensten in Twente en IJsseland. Maar daar zijn veel problemen. Dat erkennen die omgevingsdiensten zelf ook, vertelt burgemeester Keunig van Deventer, die in het bestuur van de omgevingsdienst in IJsseland zit.
13: Dan zijn er twee problemen. Eén is het geld. En twee is het vinden van voldoende goede mensen. Inmiddels hebben we het geld geregeld. Maar we zijn, laat ik ook bij zeggen, we zijn wel stevige stappen aan het zetten. En ik heb ook wel het vermoeden dat we eind 2028 de zaak echt op orde hebben. En dan voldoen we ook aan andere landelijke eisen. Dus we zijn volop bezig met een stevige verbeterslag. Maar ik zeg er ook bij, die was ook wel echt nodig.
1: De productie van banden bij Apollo Vredestein in Enschede eindigt vandaag officieel. Aan het eind van de ochtend komt symbolisch de laatste band uit de pers. En dat is toch even slikken, zeggen ze bij de ondernemingsraad.
14: Voor veel mensen zal het waarschijnlijk wel een emotioneel moment zijn. Veel mensen die werken er al 30, 40 jaar al. En goed, niet iedereen heeft dan straks weer gelijk al een nieuwe baan. Dus voor veel mensen zal het toch wel een nachtgelag zijn.
1: De sluiting van die fabriek is iets eerder dan gedacht. Want eigenlijk zou die pas aan het eind van de maand dichtgaan. De bandenfabriek in Enschede sluit omdat Apollo op andere plekken in de wereld goedkope banden kan produceren. Veel van de 500 werknemers hebben inmiddels een nieuwe baan. Met gieters en tuinslangen hebben mensen in Oldenzaal gisteravond een autobrand geblust. Iets voor middernacht brak die brand uit. De oorzaak is nog onbekend. In de buurt van die brandende auto werd een gasbusje gevonden. Die is door de politie in beslag genomen voor onderzoek naar mogelijke brandstichting. En dan nog even naar het WK voetbal, want in de pool van Oranje gaat Zweden aan kop. De Scandinaviërs wonnen vannacht met 5-1 van Tunesië. En dit was de laatste goal.
15: Nog een schot van afstand, zo zeg! Dan gaat er nog een lijntje bij. Weer Yassin Ayari. En wat een slotakkoord van deze wedstrijd. Wat een start voor Graham Potter en Zweden.
1: Ja, zaterdag speelt het Nederlands elftal tegen Zweden. In de pool staat Oranje dus op 1 puntje na het gelijke spel gisteravond tegen Japan. Dat en meer op onze site en in de app.
0: We hoeven ons geen zorgen te maken. Ik hoorde Ronald de Boer. Nou, van Zweden gaan we wel winnen. Tunesië ook, dus de volgende ronde ligt wel in ons schieten.
1: Prima.
0: Gaat het een beetje met jouw WK-pool?
1: Nee.
0: Nee?
1: Totaal niet.
0: Nou, ik heb hem door AI laten invullen. Dat hebben heel veel mensen gedaan.
1: Ja,
0: maar
1: dan kunnen ze gewoon niet invullen, toch?
0: Nee, wel. Ik heb de tweede ronde dan al...
1: Ja, maar wat zou jij bijvoorbeeld bij Ghana tegen Panama invullen? Ja. De wedstrijd is volgens mij volgende week.
0: Ja.
1: Ik zou het echt niet weten.
0: Nee.
1: Ja, dat is lekker een kwartier naar mijn scherm te kijken.
0: Dat wordt gewoon een 3-0 wordt dat. Vul maar in, 3-0.
1: Kan niet meer.
0: Oh,
1: is dicht.
0: Jawel. Tweede ronde kun je nog invullen in de derde ronde.
1: Oh, ik heb alles in één keer gedaan.
0: Ja, ik wacht altijd, hè.
1: Oké, slim.
0: Ik ben zo'n broodgokker.
1: Ga je even analyseren, eerste wedstrijden, terugkijken en zo.
0: De eerste wedstrijden die heb ik dan in zo'n AI-bestand gezet.
1: Ja?
0: Dan de vorm, bepaalde vorm. En...
1: Zo.
0: Zo heb ik dat.
1: Je maakt er werk van. En hoeveelste sta je?
0: Gewoon in de middenboot.
1: Maakt dus dan wel niks uit.
0: Het is wel leuk om naar te kijken.
1: Ja, dat klopt.
0: Meedoen is belangrijker dan weer.
1: Daarom.
0: Het blijft aan de frisse kant met maxima van 17 tot 18 graden. De westenwind is wat rustiger dan de afgelopen dagen. En het goede nieuws is, het warme weer komt eraan, dames en heren. Morgen stijgt het kwik alweer naar 21 tot 23 graden. Woensdag wordt het zelfs rond de 24 graden met meer zon. En nauwelijks nog kans op een bui. En zometeen natuurlijk het uitgebreide... weerbericht met niemand minder dan Margot Ribberink hier op radio's. Hey, misschien staat het grootste, oudste, kleinste of gekste ergens bij jou om de hoek. Of heeft jouw woonplaats een opvallende geschiedenis waar bijna niemand van weet. Vertel het me, wat moet de rest van Overijssel echt weten over jouw dorp of stad? Van het kleinste straatje tot een wereldberoemde uitvinding. Overijssel zit vol verrassingen. Welk verborgen parel kennen we volgens jou nog niet? Nou, jij woont in Weerselo?
1: Ja.
0: Wat moet ik weten van Weerselo?
1: Dan denk ik toch dat mensen de Weerseloze markt zullen zeggen elke zaterdag.
0: De Weerseloze markt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is echt een groot ding.
0: Ja, dat is zeker een groot ding. De Weerseloze markt. Nou, ik woon dus in Enter. Ik ben geboren in Rijssel, maar een mooi weetje over Enter bijvoorbeeld. Ruim 200 jaar geleden waren er in het dorp meer dan 125 vrachtschepen.
1: Oh.
0: Ja. De beroemde Enterse zompen.
1: Wie kent hem niet?
0: Ja, wie kent hem niet? De Regge was toen, wat de A1 nu is, de verkeersader van Twente. Enter was daardoor een van de belangrijkste schippersdorpen van de regio.
1: Wauw.
0: Ja, AI, hè?
1: Net zoals je poeltje.
0: Wat zeg je?
1: Net zoals je poeltje.
0: Ja. Nee, echt. Wat weet jij? Of wat moet ik weten van jouw plek waar jij op dit moment woont? In of buiten Overijssel, laat het even weten. Dat is de vraag van vandaag hier op radio's. Zometeen Chris Isaak, The Wicked Game. En ik heb ook Joe Jackson voor je uit de jaren 80. En is he really going out with him? Dit is Peter Frampton.

Joe Jackson en Is She Really Going Out With Him hier op Radio. Even naar de Pinpopblad, zometeen liedjes met een letter C. Dus Corsia Della Vita kan, Kelly Clarkson kan, Bob Marley met Could You Be Loved. Cheerio kan ook van Justin de Wil. Dat soort liedjes, daar ben ik naar op zoek. Laat hem even weten via de Radio Stem. En vertel me, wat moet de rest van Overijssel echt weten over jouw dorp of stad? Laat hem even weten. Zo meteen na tienen doen we een rondje. En je kan nu even appen. Radio Oost. Voor de noodradio wel te verstaan. App even.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Pas op hoor, deze is heet.
9: Oef, ja.
8: Wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja, graag.
8: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, man?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
10: Proost.
11: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
13: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Grote bedrijven in onze provincie zijn het afgelopen jaar niet gecontroleerd op de milieuregels. Komt door problemen bij de omgevingsdiensten. In Oldenzaal hebben omstanders gisteravond een autobrand geblust. Naast die auto werd een gasbusje gevonden. En bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede sluit vandaag definitief. De symbolische laatste band wordt vandaag geperst. Dat en meer lees je in onze app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten tientallen varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in het betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
5: Voordeeluitjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
9: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
10: Check de meter.
11: Het is 3:10 hier op radio. Zo'n uurtje lang Pim van Blaat. En we gaan natuurlijk weer een noodradio weggeven. Want hij heeft geklonken, hè?

0: Ik heb Ingrid aan de telefoon. Ingrid, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, je was heel erg snel.
1: Super.
0: Ja, ik heb een noodradio voor je.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Had je er al eentje of...
1: Nee, ik had er nog geen één.
0: Nou, bij deze, van harte gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel, Bert.
0: En ik hoop niet dat je hem nodig hebt natuurlijk, hè?
1: Nee, dat hoop ik ook niet, maar ja, je weet maar nooit, hè?
0: Ja, nee, ik heb hem voor het raam staan, de noodradio. Stel, hè?
1: Ja, daarom.
0: Ik wens jou een fijne dag en leuk dat je naar radio's luistert.
1: Ja, ik luister graag, dus...
0: Nou, dan komt de noodradio je goed van pas. En zet hem wel even op radio's, hè?
1: Ja, altijd.
0: Dag Ingrid, doei, fijne dag.
2: Doei. Doei. Radio Oost. Bert van Lossen. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
3: Pim Pam Plaat.
0: Hou het noodalarm, noodradio, noodalarm in de gaten. Dan, als je het hoort, dan meteen appen.

Eros Ramazzotti samen met Tina Turner in Cosa della Vita. Het is 13 over 10. Je luistert naar radio's, dit is Pim Pamplaat. Kelly Clarkson, Jacqueline Veldhuis kwam met deze suggestie. Because of You. En Justin de Wild is ook veel aangevraagd. Cheerio, de populairste plaat van dit moment. Zo, op Radio Oost.

Duff en Godo uit de jaren 80, aangevraagd door Marianne, dankjewel. Een van de grootste hits uit de jaren 80. En over de jaren 80 gesproken, zometeen natuurlijk hier. Deze week geven we op radio's kaarten weg voor de indrukwekkende openluchtvoorstelling Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een groot theaterspektakel met meer dan 120 acteurs, muziek, historie, liefde en avontuur. Het verhaal voert je terug naar de beroemde slag bij Aan in 1227. 1227 moet ik zeggen. Waarom werden honderden gesneuvelde ridders begraven in Hasselt? En hoe ontstond daar later het Zwarte Waterklooster? Nou, ik heb een vraag voor je. In welke Overijsselse stad speelt deze zomer de openluchtvoorstelling Ridders en Juffers van het Zwarte Water? Geef het antwoord even door via DEP. Is het A. Zwolle, B. Deventer of is het C. in Zwartsluis? Nee, Hasselt bedoel ik. Ja. Dus is het A. Zwolle, B. Deventer, C. Hasselt of D. Zwartsluis? Wat is het goede antwoord? Laat hem even weten via de app. En dan heb ik vier kaarten voor je hier op Radio Oost. Het is 5 voor 10:30.

Luister een heerlijke deze van Julien Clerc op Radio Oost. Ik had jou een vraag gesteld. En ook gesteld natuurlijk. Want deze week geven we op Radio Oost Katerweg voor de indrukwekkende openluchtvoorstelling Ridders en Juffers van het Zwarte Water. En de vraag was, deze was niet zo heel erg lastig. In welke Overijsselse stad speelt deze zomer de openluchtvoorstelling Ridders en Juffers van het Zwarte Water? Is het A. Zwolle, B. Deventer, C. Hasselt of D. Zwartsluis? Wat is het goede antwoord? Veel reacties. Suzanne, goedemorgen. Nou, is wel lekker, hè? Dan heb je iemand aan de telefoon. En dan is degene weer weg. Nou, we gaan Suzanne nog eens even bellen weer.

0: gebeurt wel eens vaker dat de telefoon gewoon weg is. Maar ik weet niet waar het dan ligt. Het kan aan Suzanne liggen, maar het kan ook aan de centrale liggen van mij. Maar ik heb Suzanne niet weggedrukt natuurlijk. Suzanne, waar was je?
1: Ja, ik heb geen idee. Het was ineens verbroken.
0: Ja, dat gebeurt wel eens vaker. Ik weet niet.
1: dus... Ik had je niet weggeduwd in ieder geval.
0: Nou, en ik jou ook niet, dus dan zal het aan het apparaat liggen. Maar Suzanne. Leuk dat je er bent. Heb je een beetje een leuke maandag?
1: Ja, redelijk.
0: Redelijk. Nou,
1: redelijk.
0: Je moet nog echt in de weekwedstrijd komen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, in welke Overijsse stad speelt deze zomer de openluchtvoorstelling Ridders en Juffers van het Zwarte Water? Is het Zwolle, Deventer, is het Hasselt of is het Zwartsluis?
1: Nee, Hasselt.
0: Hasselt, heel goed.
1: Ja.
0: Nou, ik heb 4 kaarten voor je.
1: Ah, superleuk.
0: Nou, die worden naar je toegestuurd en ik wens je daarbij veel plezier. Ik heb nog één dingetje. Als je er bent, even een fotootje sturen naar ons.
1: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Is dat goed?
1: Ja, super.
0: Oké, dankjewel. Dag, Suzanne.
1: Okay,
0: fijne dag, hè.
1: Doei, doei. Doei, hetzelfde. Doei.
0: We hebben weer iemand blij gemaakt. We gaan zometeen nog een noodradio weggeven. Zometeen ook het regionale nieuws. Wat heb je voor ons, Job?
2: Nou, we gaan even luisteren zometeen naar iemand die een doosje keeltabletten nodig heeft.
0: Nou, ik heb er ook wel wat nodig, keeltabletten, op deze maandag.
2: Misschien kun je delen.
0: Ja, misschien wel. Zometeen ook nog leuke liedjes met een C. Wat dacht je van Share and Believe? Die heb ik straks voor je.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes. Deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Het is 11:03 op Radio Oost, het regionale nieuws nu met Job Voorst.
2: De busmaatschappij die in West-Overijssel het busvervoer verzorgt, heeft €500.000 aan boete gekregen omdat ze 2 jaar geleden de boel niet op orde hadden. Ritten van maatschappij EBS vielen uit of kwamen veel te laat, waardoor reizigers in de steek werden gelaten. Er kwamen ook veel klachten binnen. In een paar maanden tijd trokken meer dan 1000 mensen aan de bel. Dat EBS deze boete zou krijgen, dat was al bekend. Nu is het bekend geworden dat het om ruim 500.000 gaat. was tijdens corona wel degelijk code zwart. Dat bekende artsen. Dat betekende dus dat artsen moesten kiezen wie ze wel en wie ze niet zouden gaan behandelen. Dat zeggen IC-artsen van 4 ziekenhuizen tegen Nieuwsuur, vertelt deze verslaggever.
14: En zelfs ook bijvoorbeeld voormalig IC-hoofd van het ziekenhuis in Groningen, Peter van der Voort, die zegt ja, continu werden er keuzes gemaakt. En bijvoorbeeld in de eerste golf was het heel opvallend dat er niemand ouder dan 70 op de IC verscheen. Want die huisartsen en de verpleegartsen, die stuurden die mensen al niet naar het ziekenhuis.
2: Volgens een schatting zijn er honderden mensen aan corona overleden, voor wie er in normale tijden wel een ziekenhuisbed zou zijn geweest. Deze weken zijn er verhoren voor de parlementaire enquête over corona. Daarin zei oud-premier Rutte vrijdag nog dat we in Nederland net geen code zwart hadden bereikt. Over ongeveer een half uurtje komt in Enschede de laatste autoband uit de pers. En daarmee komt er een eind aan tientallen jaren bandenproductie in Enschede, zeggen ze bij de ondernemingsraad van Apollo Vredestein.
15: Na vandaag is nog veel werk te doen. Machines zullen worden ontmanteld. Misschien verscheept, verschroot, van alles en nog wat. Daar blijven dus echt wel mensen over. Waarschijnlijk komend half jaar, misschien komend jaar. Om de fabriek te ontmantelen.
2: Ja, Apollo Vredestein vertrekt uit de Enschede. De leiding van het bedrijf vindt dat de productie op andere plekken in de wereld veel goedkoper is. Ja, veel Oranje-fans zullen vanochtend toch een beetje met gemengde gevoelens wakker zijn geworden na die 2-2 tegen Japan. In het stadion in Amerika zaten veel Oranje-supporters, onder wie Jesper uit Hardenberg.
16: Toch wel verrassend veel Nederlandse fans. Het kleurde wel een beetje oranje, ook wel voor de helft Japans. Maar ja, het was natuurlijk de vraag of al die fans wel naar Amerika zouden komen. En nu bij die eerste wedstrijd zie je toch wel dat de Nederlandse fans het geld en de moeite ervoor over hadden om erbij te zijn. En ze hebben zichzelf laten zien in de stad al met de oranje wolk. En tijdens de wedstrijd hebben ze van zich laten horen. Dus ze hebben niet teleurgesteld. En daar kunnen we in Nederland ook altijd wel een beetje trots op zijn natuurlijk.
2: En ondanks het resultaat hadden veel Nederlanders het dus naar hun zin in het stadion. Deze fan moest vanochtend wel even een doosje keeltabletten halen.
17: Het beste hem binnen laten liggen.
18: Ja, nou ja, in de rodeo morgen is er.
17: Was dat het hoogtepunt of toch vandaag?
18: Dat wordt wel lastig hoor. Maar misschien die 2 goals van Nederland was wel een hoogtepuntje, maar gisteren was geweldig.
2: Ja, nog maar even. Gisteren dus in de Rodeo Bar had hij zijn stem al verloren. En dan helpt het niet als je een dag later ook nog naar een voetbalwedstrijd gaat. Dus die jongen heeft vandaag geen stem meer.
0: Ik vind het aftellen wel mooi. Dat zag je ook al in de Amerikaanse competitie. Dat van 10 naar 1 aftellen vind ik wel leuk.
2: Voor de wedstrijd begint.
0: Ja, vind je?
2: Gewoon met z'n allen even aftellen. Ja, ja.

0: Ja.
1: 7:30, je luistert naar Radio Oost. Ik heb even het weer voor je. Vandaag begint bijvoorbeeld met hier en daar nog een lichte bui. Het blijft aan de frisse kant met maximaal van 17 tot 18 graden. De westenwind is wat rustiger dan de afgelopen dagen. Vanmiddag wordt het droger en krijgt de zon steeds meer ruimte. Vanavond en vannacht koelt het af naar ongeveer 8 graden. Maar het beste nieuws heb ik nu voor je. Het warme weer komt eraan. Morgen stijgt het kwik alweer naar zo'n 23 graden. En woensdag wordt het zelfs rond de 24 graden. Pim Pam Plaat, daar luister je naar. Liedjes met een C of artiesten die beginnen met een C. Share and Believe is ook aangevraagd.

Charles, dankjewel voor het doorgeven van deze van de Carpenters en Close to You hier op Radio Oost. Het is 12 voor 11, zo meteen gaan we weer een noodradio weggeven. En we spelen nog Pim Pam Plaat Piano. Ik laat jou een liedje, een hele grote classic, op piano horen. En als jij het liedje weet ontrafelen en je kent het en je herkent het liedje, dan even appen naar 0645671331. Het is 11 voor 11 op Radio Oost. En nu Donna Summer.

0: Donna Summer en Good It Be Magic op radio.
1: Pim, pam, plaat.
0: We spelen even Pim, pam, plaat, piano. Ik laat jou een wereldhit horen op de piano gespeeld. En laat het me even weten welke het is. Het gaat om deze. Ik heb onder andere een sportieve waterbon voor je. Ja. Heb jij hem herkend in het kader van Pim, pam, plaat, piano?

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: accessoires op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Belangrijkste nieuws in Overijssel. 500.000 boete voor vervoerder EBS, omdat ze 2 jaar geleden het busvervoer in West-Overijssel niet op orde hadden. Ook de gemeente Oost-Weijen heeft een nieuw college. Gemeentebelangen, CDA en VVD gaan daar met elkaar samenwerken. En de schuld van de failliete zakenman Henny van der Most is opgelopen naar 50 miljoen euro. Wat er meer lees je op onze site rtvoost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
3: Voordeeluitjes.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neemt alle soorten holt.
10: Wat moet korter?
9: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
10: Nee, korter.
9: Bij RTT heb ze volle hold.
10: Korter.
9: Een bult hold bij RTT.
10: Korter.
9: RTT hold.
10: Korter.
9: Hold.
11: Pim Pam Plaat.
12: Nou, ik heb hem nog steeds voor je natuurlijk, het piano geluidje. Wat is het? Ja, welke is het? Laat hem even weten. Dus in het kader van Pim Pam Plaat piano. Dus welk geluidje zoek ik? Tenminste, welk geluid? Welke hit zoek ik? Laat hem even weten via de Radio Oost-app. Iets van Coldplay komt veel voorbij. Nou, misschien is het dat wel. Ik wil hem nog even laten horen ook. En hij klonk weer, hè, de noodradio. Ontzettend veel mensen hebben gereageerd. Die ga ik ook zometeen weggeven hier op Radio Oost. En muziek voor je van Elton John en Kiki Dee en Madonna.
3: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: En jij hoorde het geluid vlak voor 11 op radio. Zo, bij deze ga ik je blij maken met een noodradio.
1: Geweldig, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, mag ik dan wel zeggen, ik hoop niet dat je hem nodig hebt, hè?
1: Dat ben ik helemaal met je eens.
0: Ja?
1: We hadden ook al wel een draagbare radio in huis en batterijen. Maar dit is toch nog weer een stukje veiliger.
0: Nou, ik ga hem naar je opsturen bij deze. Gefeliciteerd ook.
1: Geweldig, dankjewel.
0: Nou, je luistert al naar radio's, maar de noodradio ook even op oost zetten.
1: Ja, doen we altijd. Dat staat de hele dag op oost. Dat betreft.
0: Nou, dankjewel Wim.
1: Ja, dank je. Fijne
0: en de groetjes in om, hè. Wim de Vries uit Ommen wint de noodradio. Misschien win jij hem zo meteen op Radio Oost.

0: John Travolta en Olivia Newton-John en de Summer Nights op radio. Dus we gaan zo even bellen met Rianne Harbrink. Want die had afgelopen zaterdag een spoedklus. Onze dierenarts in de Bas en Bert Ochtendshow. Maar er zijn wel wat vragen voor haar binnengekomen. Die gaat ze zo meteen even aan ons beantwoorden, de vragen.
1: Dus... Je voelt je thuis in Overijssel, Radio Oost.
0: Kom maar door als je nog een vraag hebt van onze dierenarts Rianne Harbrink. Zometeen hier dus op Radio Oost. Het is 10 voor 11:30 met deze van de Scorpions.

0: Vijf voor half twaalf hier op radio. Dus we gaan even naar...
1: Dit is dat dierenrubriekje waar iedereen over praat. Bij de koffieautomaat.
0: Nou, Rianne, de mensen hebben je afgelopen zaterdag wel gemist in de Bas en Bert ochtendshow. Waar is Rianne? Wat is er aan de hand met Rianne? Maar je had een spoedklusje, hè?
2: Goedemorgen. Ja, ik had een hele drukke weekenddienst. En ja, het lukte niet om op de radio te komen, inderdaad. Ja.
0: Maar Jos en Jeannette willen graag een antwoord op de vraag die ze afgelopen zaterdag al stelden. Hoi Bert, komt er vandaag nog een antwoord op mijn vraag van zaterdag over de huistuin en keukenmiddeltjes tegen teken bij honden? Nou, Rianne.
2: Nou, er zijn verschillende middelen tegen teken, inderdaad. En vlooien, dat is eigenlijk niet echt iets wat bewezen werkt wat betreft natuurlijke middelen. Er worden veel knoflookpillen pillen inderdaad ingezet. Of tekenbanden met kralen. Dat werkt vaak niet, is mijn ervaring. Dus er is ook veel resistentie tegen teken- en vlooienmiddelen. Dus vandaar dat we in de praktijk vrij nieuwe middelen tot onze beschikking hebben die goed werken. Ik zie ook nog wel eens dat oude middelen gebruikt worden en die werken dan vaak onvoldoende.
0: Wat werkt dan wel het allerbeste volgens jou?
2: We hebben tegenwoordig een injectie. En dat werkt goed. En die is ook in tabletvorm verkrijgbaar. Die werkt 3 maanden. Dat werkt echt heel goed. Dat gebruik ik ook bij dieren met vlooienallergie. Dat wil zeggen, vlooienallergie dat het dier een allergische reactie geeft op vlooien. Op een vlooienbeet krijgen ze echt een ontstoken huid van. En op het moment dat je dat middel geeft, dan hebben ze eigenlijk geen last meer van.
0: Oké, en ik heb nog een andere vraag. Ik ben kattenoppas bij 3 katten. 1 van hen is afgelopen januari overleden. Nu is er een klein katje van 5 maanden gekomen. De jongste kat van 4 blaast en slaat af en toe met de poot naar haar. Met andere woorden, accepteert het nog niet goed. Is dit territoriumgedrag en kan dit goed komen? Het katje is er nu 1,5 maand. Het is zo'n leukertje, ze blijft er stoïcijns onder. Wat moet ze doen?
2: Nou, eigenlijk is het wat de oude kat laat zien, het gedrag, is eigenlijk gewoon grenzen aangeven. En katten hebben eigenlijk een territoriaal gebied, in huis ook. En op het moment dat hij slaat en blaast, dan is het eigenlijk wel een normaal gedrag om te zeggen van ja, dit is mijn terrein en hier hoef je niet te komen. Het kan zijn dat het jonge katje zich straks, als hij wat ouder wordt, wat sterker voelt en dan toch wat meer gaat uitproberen. In die zin dat het gedrag gaat omkeren en dat hij gaat zeggen van joh, maar dit is mijn gebied. Op zich, als het daarbij blijft, is dat heel normaal kattengedrag. Dus daar zou ik me niet zoveel zorgen om maken. Kijk, het liefst willen we natuurlijk dat we zien dat katten continu samen zijn. Maar katten zijn toch echt anders daarin dan honden. En wat hij dus nu laat zien is normaal gedrag. Belangrijk is dat je zorgt dat de katten elkaar ook voldoende kunnen ontwijken. Dat ze een eigen plekje hebben. Dat ze ook uit het zicht van een andere kat kunnen gaan. En dat er echt voldoende ruimte is voor allebei.
0: Oké.
2: En er is eventueel wel een verdamper die je kan inzetten. Veluwe Friends, dat geeft pheromonen af. Dat zorgt soms wel eens voor een kalmerende werking. Maar dit valt eigenlijk wel onder normaal kattengedrag. En het loopt eigenlijk nog niet de spuigaat uit, wat ik zo begrijp. Want soms is het ook zo dat ze elkaar echt verwonden. En dan gaat het echt te gek. Dat is nu niet.
0: Oké. Nou, ik hoop dat de antwoorden goed zijn geweest voor de luisteraar. Komende zaterdag ben je natuurlijk weer gewoon op de radio bij Radio Host.
2: Yes, zeker.
0: Rianne, is het goed afgelopen trouwens met die spoedklus die je had afgelopen zaterdag?
2: Ja, ik heb veel spoedjes gehad, maar het is allemaal goed gegaan. Dus dat is fijn.
0: Dat is leuk om te horen. Ik wens je een fijne dag en tot zaterdag, 9:15. Mocht je een vraag hebben voor onze dierenarts, die Rianne Harpink uit Hengewelde, stel hem gewoon via de Radio Step en dan komt hij zaterdag voorbij. Dankjewel, Rianne.
2: Helemaal goed, graag gedaan. Ook bedankt.
0: Af en toe een keer op een maandag is ook wel leuk, hoor.
2: Ja, vind ik ook wel.
0: Fijne dag. Het is 11:30, zo meteen het regionale nieuws hier op Radio Step. Eerst even terug naar de roemruchte jaren 70. De zomer komt eraan met deze van de Rubettes en Sugar Baby Love.

0: Sugar Baby Love, je hoorde de Rubets voorbij trekken. Hier op Radio Oost, het is 11:53. Zometeen het regionale nieuws. Wat heb je mee, Benjamin?
1: Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over een flinke boete voor busvervoerder EWS en voor een prikkie met de trein.
0: Goud of fout vandaag, Los Del Rio. Je kan even jouw suggestie doorgeven via de Radio Oost app. We gaan nog een noodradio weggeven. En Anko Jansen gaan we zometeen even proberen te bellen. Want die heeft natuurlijk ook gisteren gekeken naar het Nederlands elftal tegen Japan. En volgens mij kijkt Anko Jansen echt alle wedstrijden.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
8: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Het is 11:57. Je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: Busvervoerder EWS heeft een boete van €500.000 gekregen. Dat komt door problemen die 2 jaar geleden speelden, vertelt verslaggever Rutger Borgerink.
11: EWS krijgt jaarlijks zo'n €80 miljoen van de provincie Overijssel om het busvervoer in West-Overijssel te mogen verzorgen. EWS moet zich daarbij wel een aantal voorwaarden houden. Zo mag maximaal 0,2% van de ritten uitvallen. Ja, dat lukte EWS in 2024 heel vaak niet. In sommige maanden lag de uitval tot wel 20 keer hoger.
1: Er kwamen ook ladingen klachten binnen. In een paar maanden tijd trokken meer dan 1000 mensen aan de bel. Dat EBS deze boete zou krijgen was al bekend. Nu is het juist duidelijk dat het om ruim €500.000 gaat. De schuld van de failliete zakenman Henny van der Morst is alleen maar opgelopen. Er staat nu bijna €50 miljoen in de rode cijfers, blijkt uit het faillissementverslag. Nadat een paar weken geleden het faillissement over Van der Most is uitgesproken, hebben meer dan 30 schuldeisers zich gemeld. De grootste schuldeiser is overigens een bedrijf van Van der Most zelf. En die Van der Most werd failliet verklaard nadat een nieuw te bouwen pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Er is nog altijd weinig bekend over de beschieting van een koffieshop in Zwolle. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. In de ramen van het pand zitten kogelgaten, ziet verslaggever Jeroen Kuiper.
12: Deze maandagochtend komen er met enige regelmaat niet vermoedende klanten langs die naar binnen willen om wat te halen en dan zien dat de winkel dicht is en pas woensdag weer open gaat. Ja, ik sprak een aantal van hen. Zij omschrijven de eigenaren als lieve mensen met eerlijke spullen, zoals zij dat noemen. Dus ze vragen zich af waar dit vandaan komt. Vermoedelijk een haatactie, maar dat is speculeren. Ja, zoals gezegd, de koffieshop is dus morgen ook nog dicht en woensdag gaat hij weer open.
1: De politie doet onderzoek naar de zaak. Er is nog niemand aangehouden. En veel mensen willen een Nederland-ticket kopen. Dat is een treinabonnement waarmee je voor €49 per maand onbeperkt in de daluren kunt reizen. De site van de NS werkt heel traag als je zo'n ticket wil bestellen. Het enthousiasme voor zo'n ticket lijkt dus groot.
13: Ja, heb ik iets over gehoord op televisie?
14: Ja, zeker. Ja. Vind je daarvan? Geweldig.
13: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
1: De lagere prijs geldt tot 1 september. Het lukt de politiek nog niet om het eens te worden over iets blijvends. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel, Benjamin. Dan even het weer hier op radio. Zometeen gaan we bellen met Margot Ribbering. Dat doen we zo rond de klok van 12:30. Dan een uitgebreid weerbericht. Vandaag is dus begonnen met hier en daar nog een lichte bui. Het blijft aan de frisse kant met maximaal van 17 tot 18 graden. De westenwind is wat rustiger dan de afgelopen dagen. Vanmiddag wordt het droger en krijgt de zon steeds meer ruimte. En vanavond en vannacht koelt het af naar ongeveer 8 graden. En het goede nieuws is, morgen stijgt het kwik alweer naar 21 tot 23 graden. En woensdag wordt het zelfs rond de 24 graden. Met meer zon en nauwelijks nog kans op een bui. De zomer komt weer terug. Even een paar dagen wachten nog. Komende woensdag is het dus zover. Zometeen Anko Jansen. Dan gaan we het hebben over de wissels van Ronald Koeman en de 2-2 van het Nederlands elftal tegen Japan. En we kijken ook nog even met een schuinoog op terug op de wedstrijd van Duitsland tegen Curaçao. 7-1. Maar nu eerst muziek. Zometeen Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Maar nu eerst deze uit de jaren 80. ABC, Poison Arrow.

0: Hij is eigenlijk wel onze Mr. Know-it-all, want hij kijkt bijna alle voetbalwedstrijden. Ik heb het over Anko Jansen. Anko, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Want hoeveel wedstrijden heb jij gemist tot dusver?
1: Ik moet eerlijk zijn, 1.
0: 1?
1: Ja.
0: Ah, want ik
1: vannacht.
0: Heb je Zweden niet gezien?
1: Nee.
0: Die heb je gemist. Maar je werkt ook bij ESPN, zit je ook 's nachts in de studio?
1: Ja, zeker.
0: En hoe hou je het vol dan?
1: Nou, daarom heb ik Zweden ook gemist. Als je de nacht ervoor alles hebt gekeken en daarna nog een uitzending doen, dan ertussen proberen een beetje slaap in te halen. Nou, dan 's avonds Nederlands elftal. Dan gaat op een gegeven moment toch ook het lampje uit. Dat werd me wel duidelijk.
0: Ja.
1: Dus ik ben op de bank in slaap gevallen.
0: Oh, je bent op de bank in slaap gevallen. Maar jij volgt voor ESPN alle WK-wedstrijden. Want deze week heb je dan ook weer een drukke week, denk ik, voor de boeg.
1: Ja, maar ik hoef in principe niet alles te zien. Maar ik vind het ook wel leuk, dit WK, om er zoveel mogelijk te kijken.
0: Ja.
1: Maar het zijn er ook een hoop natuurlijk, hè.
0: Ja, welk land valt je op dit moment op? We zijn pas begonnen natuurlijk, maar wat dacht je van... Goh, dat verrast me positief.
1: Amerika.
0: Amerika, ja. Thuisland, ja. Amerika. Wat vind je zo goed aan Amerika?
1: Heerlijk aanvallend. Nou, er staan natuurlijk ook een paar jongens in die we kennen vanuit de Eredivisie... met Dest en Tillman. En Peppy zit nog op de bank. Maar spelen met echt 5... aanvallers, een soort van. Ik vond het wel een beetje op het spel van NEC lijken onder Dick Schreuder. Heel veel beweging, heel veel energie. Ja, dat zag er echt goed uit. En kwalitatief goede spelers, goede spits ook, die Balogun.
0: Ja, en ze hebben een bondscoach, die heeft toch bij Tottenham Hotspur gezeten, hè?
1: Pochettino?
0: Ja.
1: Ja, klopt.
0: Dus Amerika, dat vind je wel verrassend. En gisteren, heb je nog gekeken naar het Nederlands elftal? Wat vond je ervan? 2-2.
1: Ik heb gekeken, ja. Nou, ja. Het is toch wel teleurstellend, vind ik.
0: Wat maakt het teleurstellend in jouw ogen?
1: Nou, uiteindelijk het resultaat. Ook omdat je 2 keer voorgestaan hebt. Maar ook wel de manier waarop. En teleurstellend in de zin van... Dit wisten we eigenlijk wel, want we hebben gewoon een bondscoach die gewoon voorzichtig is, die defensief ingesteld is, weinig avontuurlijk, gewoon een beetje ouderwets. En ja, dan krijg je dit soort dingen.
0: Ja, want we moeten meteen af van het 5 keer wisselen toch, hè? Als het goed staat moet je het toch gewoon goed laten staan of...
1: Nou, ook dat, maar ik krijg ook het gevoel dat het van tevoren al een beetje bepaald is in welke richting het op moet gaan. Terwijl ik vind dat je naar een wedstrijd moet kijken en dat je daarop moet handelen. Kijk, Japan heeft heel wat anders gedaan dan wat ze gewend zijn om te doen.
0: Ja.
1: Dus die hadden toch ook wel een beetje angst voor het Nederlands elftal, want die hebben zich massaal teruggetrokken, zeg maar, in grote delen van de wedstrijd. Ja, als je dat dus ziet, dan zul je als trainer je tactiek ook aan moeten passen. En dan zul je een beetje lef moeten tonen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat gebeurt dan niet. Nou, en als je dan voorkomt, dan lijkt het me niet handig dat je alle 3 aanvallers er op een gegeven moment uithaalt. Al je snelheid om in de omschakeling Japan pijn te doen eruit haalt. Ja, dat is gewoon niet verstandig. En ja, bij Koeman vind ik toch altijd dat hij vaak... reageert op wat een tegenstander doet. In plaats van dat hij zelf initiatief neemt en daarmee dat je als Nederland zelf wel gewoon domineert. Maar ja, dat zit er niet in, helaas.
0: Nee, weet je, dit zei Koeman na afloop. Want hij kreeg natuurlijk veel verwijt en ook vragen over die wissels. En dit zei Koeman, want Koeman hoopte dat Oranje meer controle zou krijgen en wat verder van het eigen doel af kon spelen.
2: Ik heb Krie gewisseld vanwege ook zijn gele kaart. En Donjo gewisseld om... Ik zag ook niet meer dat we veel momenten hadden voor diepte. We moesten verder terug. Ja, dan hoop je met Memphis iemand te brengen die wat balvaster is, waardoor je toch weer van je goal af kan komen. Ja, dat zijn keuzes die je maakt en daar kun je achteraf altijd van vinden wat je ervan vindt.
0: Ja, achteraf dus geen gelukkige keuzes. Zweden wint met 5-1. Nu spelen we de volgende wedstrijd tegen Zweden. Maar we gaan toch wel die volgende ronde halen, Anko?
1: Volgens mij is het moeilijker om hem niet te halen. Dat zal toch wel?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Nee, ja, de beste nummers 3 gaan ook door. En op zich is dan met een punt in de eerste wedstrijd... heb je dan een goed resultaat. Tunesië verliest ook gewoon met 5-1. Nou, die krijg je ook nog in de laatste wedstrijd. En misschien, neemt die Koeman ons wel allemaal in de maling... En denkt hij gewoon, wij moeten derde worden in die pool. Want dan ontloop je waarschijnlijk Brazilië of Marokko.
0: Ja, nee, dat kan ook nog meespelen. Maar ja, daar moet je het niet op aan laten komen,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, dat is natuurlijk onzin wat ik zeg. Maar het kan maar zo gunstig. Kijk, Koeman heeft altijd geluk. Die heeft de halve finale EK heeft hij ook gehaald. Doordat alle tegenstanders op een rij... Die werden, hoe verder we kwamen, ze werden bijna slechter. Met veel geluk. Dus misschien dat hij dit WK dat wel weer heeft.
0: Nou, Anko, ik heb nog één vraag.
3: Welkom bij het wereldkampioenschap. Mooie voetbalnamen.
0: Ja, mooie voetbalnamen. Vandaag kunnen mensen kiezen uit Zidane of Stoichkov. Waar kies jij voor, Anko?
1: Ja, Zidane.
0: Zidane, oké. Okay. Nou, dat is een mooie voetbalnaam. Ik ga je dit WK nog een paar keer bellen als je dat goed vindt.
1: Helemaal goed, Bert.
0: Ik wens je een fijne dag. En slaap ze.
1: Ja, ga ik doen. Doei.
0: Wel lief blijven voor je vrouw en voor je dochter, hè?
1: Altijd, Bert, dat weet je.
0: Oké, okay, heel
3: goed. Goud of fout?

0: ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Waard een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld. Een begrip in Twente.
9: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij autobandenfabriek Vredestein in Enschede rolt rond dit moment de laatste band uit de pers. Na tientallen jaren gaat de fabriek dicht vanwege hoge energiekosten en hoge inflatie in Nederland. €500.000 boete voor vervoerde EBS, omdat ze 2 jaar geleden het busvervoer in West-Overijssel niet op orde hadden. En de schuld van de failliete zakenman Henny van der Most is opgelopen naar €50 miljoen. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen is steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light of 100.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Zullen we even een noodradio weggeven?
4: WK-quiz.
5: Wij houden van oranje.
6: De WK-quiz.
7: De WK-quiz.
3: Die heb ik ook nog voor je, de WK-quiz voor vandaag. In welk jaar haalde Oranje voor het eerst de WK-finale? Dus in welk jaar haalde Oranje voor het eerst een WK-finale? Laat hem even weten via de radio-step en dan ga ik jou misschien zo meteen wel bellen. En ik heb hem laten horen, hè?

0: Dia, goedemorgen. Middag moet ik zeggen. Goedemiddag.
1: Middag is
0: het
1: inmiddels.
0: Ja, ja, goedemiddag. Het is 3:03. Leuk dat je er bent trouwens. En je hoorde de noodradio klinken op radio's. En toen heb je meteen mij vergeept, hè?
1: Ja, zeker.
0: Heb je al een noodradio of...
1: Nee, die heb ik nog niet. En ja, ik was er al op zoek. Maar ik had wel de gedachte van, ik moet een keer eentje aanschaffen. Maar
0: nou, dan heb je hem via jouw regionale omroep radio's te pakken. Bij deze gefeliciteerd.
1: Top, dankjewel.
0: Je hoeft maar één ding te doen, hè. Even op O's zetten, die noodradio. En hopen dat je hem nooit nodig hebt in je leven.
1: Nee, precies. Niet op die manier.
0: Nee. Nou, Dia, bedankt voor het bellen. Bedankt voor het meedoen. En ik wens je een fijne middag. Ben je bij druk op deze maandag of...
1: Nou ja, ik ga vanmiddag lekker naar de kapper en naar de verjaardag.
0: Ah, nou, de week begint goed. Naar de kapper en naar de verjaardag. De kapper is toch een soort uitje voor veel vrouwen?
1: Ah, dat is heerlijk.
0: Ja, is dat heerlijk?
1: Ja, dat is lekker ontspannen, hè?
0: Ja, nee, dat vind ik ook wel. Ik laat me ook altijd graag knippen, een bakje koffie erbij. En nou, de laatste roddels hoor je dan even bij de kapper. Is dat bij jou ook het geval?
1: Precies.
0: Ja. Nou, ik wens je veel plezier. Ja, en bel me morgen even of je nog een zoetsappige roddel hebt vanuit Leemleveld.
1: Ik doe mijn best.
0: Oké, doei.
2: Hoi. Even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Nou, liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Noodradio.
0: Heb jij ook nog geen noodradio?
3: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
4: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
3: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
4: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Een van de grootste hits uit de jaren 80, Whitney Houston. I wanna dance with somebody.
1: WK-quiz.
2: Wij houden van Oranje.
3: De WK-quiz.
4: De WK-quiz.
0: Ja, in welk jaar haalde Nederland voor het eerst de finale? Ik heb Marloes Brandt uit het mooie Oldenzaal aan de telefoon. Nou Marloes, help ons uit de brand, hè.
5: Het was de 7 juli 1974.
0: Zo, 7 juli 1974. Heb jij die finale bewust meegemaakt, Marloes?
5: Nee, ik was toen 4. Ik denk dat ik toen lag te slapen.
0: Ik was 2 in 74, dus...
5: Oké, okay. Nou, daar heb jij er ook niet veel van meegekregen.
0: Nee. Maar ik heb wel wat leuks voor je natuurlijk. Jij krijgt een sportieve waardebon te waarde van 42 euro. Kun je leuke sportieve dingetjes van kopen.
5: Nou, supermooie prijzen weer. Helemaal mooi, Bert.
0: Nou, ik wens je er veel plezier mee. En we zijn ook bezig met het WK mooiste voetbalnamen. Welke naam vind jij leuker? Je kan kiezen tussen Stoichkov of Zinedine Zidane.
5: Nou, voor wie kies jij? Zinedine Zidane.
0: Ja?
5: Ja, zeker.
0: Waarom?
5: Ja.
0: Waarom? Omdat het lekker bekt?
5: Het klinkt ook gewoon lekker, ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb hier een voormalig sportcommentator... in de studio, Ronald van der Geer. Je hebt regelmatig WK's verslagen.
6: Zeker, zeker.
0: Ook WK's waar Zidane nog speelde?
6: Nee, volgens mij niet. Of hij moet in 2006 nog gespeeld hebben. Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet meer.
0: Maar
6: ik heb hem wel vaak. Ik heb een keer in een gang gestaan in Lyon. En toen was hij voor de tv, toen stond ik ineens naast hem zo. En toen dacht ik, ja, wat zou ik nou tegen hem moeten zeggen? Ja. Nou, niks, want hij had mij ook niks te vertellen.
0: Maar als jij moet kiezen, Stoichkov of Zinedine Zidane?
6: Stoichkov, omdat hij zo lekker eigenwijs was.
0: Ah, oké. Okay. Maar qua naam?
6: Zidane? Ja, Zidane, dat bekt veel beter.
0: Ja. Nou, helemaal Loes, we zijn het eens. Ik zou voor Zidane gaan. Gefeliciteerd. Okay. Groetjes in het mooie Oldenzaal, hè.
5: Hey, zal ik doen?
0: Ja.
5: Oké.
0: Okay. Fijne maandag.
5: Hey, fijne maandag.
0: Doeg. Deze videoclip zou ik graag nog een keer na willen spelen. Die mooie boot, George Michael, Carol's Whisper, over die vrouw.

0: Ja, wij hebben verkeerd. Oh, wat een goal! Wat een goal!
1: Dit is een goed stel, hoor.
2: Ethisch lunch.
3: En we zullen het nooit vergeten.

Anne van Clouseau hoorde je voorbij trekken. Hey, de mannen van Foreigner hebben een verrassende nieuwe versie trouwens uitgebracht van de klassieker Bridge Over Troubled Water. Het nummer staat op een nieuwe live album, In the Eye of the Storm. Dat komt op 24 juli. En over Foreigner gesproken, dit is Foreigner met Lou Gramm. And That Was Yesterday op Radio Snoop.

0: Ze hebben dus een nieuwe versie uitgebracht van de klassieker Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Ik heb het over de mannen van Foreigner. Dead Was Yesterday, hoorde je. Uit de jaren 80, dat is 1:30. Zometeen het uitgebreide weerbericht met Margot Ribbering. En het laatste nieuws, wat heb je mee?
1: De allerlaatste band rolt op dit moment uit de pers bij autobandenfabriek Vredestein in Enschede. En we gaan het nog even hebben over een populaire kunstfietsroute in Okkenbroek.
0: Zou Siep van de Ploeg op de verjaardagskalender staan, wat denk je?
1: Oh, dat moet toch wel.
0: Die viert vandaag namelijk zijn 60ste verjaardag. De verjaardagskalender komt er ook aan met Cor en Marjolein.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heerden heb ze alle soorten holt.
12: Wat moet korter?
11: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
12: Nee, korter.
11: Bij RTT heb ze van een holt.
12: Korter.
11: Een bult holt bij RTT.
12: Korter.
11: RTT holt.
12: Korter.
11: Holt.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
0: Vier over half één. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: Op dit moment rolt de laatste band uit de pers bij autobandenfabriek Vredestein in Enschede. De fabriek sluit vandaag definitief de deuren. En daarmee komt er een eind aan tientallen jaren bandenproductie in Enschede, zeggen ze bij de ondernemingsraad.
13: Na vandaag is nog veel werk te doen. Machines zullen worden ontmanteld. Misschien verscheept, verschroot, van alles en nog wat. Daar blijven dus echt wel mensen over. Waarschijnlijk komend half jaar, misschien komend jaar, om de fabriek te ontmantelen.
1: Apollo Vredestein vertrekt uit Enschede omdat productie op andere plekken in de wereld goedkoper is. Sommige grote bedrijven in onze provincie konden een jaar lang produceren zonder dat ze werden gecontroleerd op de milieuregels. Die regels moeten worden gecheckt door de omgevingsdiensten Twente en IJsselland. Maar daar zijn veel problemen. Dat erkennen die omgevingsdiensten zelf ook, vertelt burgemeester König van Deventer, die in het bestuur van de omgevingsdiensten IJsselland zit.
14: Dan zijn er twee problemen. Eén is het geld en twee is het vinden van voldoende goede mensen. Inmiddels hebben we het geld geregeld. Maar we zijn, laat ik ook bij zeggen, we zijn wel stevige stappen aan het zetten. En ik heb ook wel het vermoeden dat we eind 2028 de zaak echt op orde hebben. En dan voldoen we ook aan alle landelijke eisen Dus we zijn volop bezig met een stevige verbeterslag. Maar ik zeg er ook bij, die was ook wel echt nodig.
1: Met gieters en tuinslangen hebben mensen in Oldenzaal gisteravond een autobrand geblust. Iets voor middernacht brak de brand uit. De oorzaak is nog onbekend. In de buurt van de brandende auto werd een gasbusje ontdekt. Dat is door de politie in beslag genomen voor onderzoek naar mogelijke brandstichting. En honderden fietsers hebben er weer aan meegedaan dit weekend. De kunstfietsroute rondom Okkerbroek. Het jaarlijkse evenement is in ongeveer 20 jaar uitgegroeid tot een fenomeen in Salland. Het bestuurslid vertelt het geheim achter het succes.
15: Prachtige mix van verschillende elementen. Voor iedereen wat wils. En het is gewoon lekker bezig zijn buiten, in de natuur.
1: En deze deelnemers hebben er dan ook van genoten.
16: Je komt ook op plekken waar je anders nooit komt. En de kunst kan heel verrassend zijn.
17: Schattig, met een heel klein penseeltje. Heeft u dat gemaakt?
1: En dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssel's nieuws, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: We gaan het hebben over het weer. Het is 7:30. We gaan praten met Margot Ribbering. Goedemiddag, Margot.
18: Goedemiddag, Bert.
0: Nog eventjes volhouden en dan begint de zomer, toch?
18: Precies, ja. Nou, de eerste helft van juni die zit er na vandaag op. En als we dan eventjes kijken naar wat we hebben gehad, was dat een beetje te koud. Vooral heel erg nat en minder zon. Maar het wordt vanaf morgen wordt het warm, flink warm. En met name in het oosten van de provincie kan die warmte ook heel lang aanhouden. Maar zover is het nog niet. Want we hebben vandaag te maken met bewolking. En daar viel vanochtend zelfs een spatje motregen uit. Bij temperatuur op dit moment rond 15 graden. En een zwakke tot matige west tot noordwestelijke wind. De temperatuur blijft vandaag nog onder de 20 graden steken. 18, 19 graden wel, wordt het vanmiddag droog en breekt af en toe de zon door. Vooral in de tweede helft van de middag. En ook vanavond. Ja, en morgen wordt dan na een bewolkte nacht met misschien een enkel buitje aan het eind van de nacht. Overdag wolken, een beetje zon, misschien nog een buitje. Al de temperatuur boven de 20 graden verwacht. Ik denk dat het 21 tot 23 graden wordt. En dan vanaf woensdag wordt het echt zomer, Bert.
0: Vertel.
18: Nou, woensdag wordt het denk ik 24, misschien wel 25 graden. Maar ik denk dat het woensdag nog niet lekker weer is. Want er passeert een warmtefront. En dat betekent nog vrij veel bewolken. En misschien ook nog een beetje regen. Pas donderdag, als de wind echt naar het zuiden gaat draaien. En de warmte momenteel opbouwend boven Spanje en Portugal en Frankrijk naar ons gaat koersen. Ja, dan wordt het echt zomer. Ik denk dat het een enorme overgang wordt. Dat je geen tijd hebt om te wennen. Donderdag 28 graden, volop zonneschijn, vrijdag en zaterdag. Dan zien we vooral in het oosten nog steeds die tropische temperaturen. Misschien nog wel ietsjes hoger dan 30 graden. In het westen van de provincie draait de wind in de loop van zaterdag en zondag naar het noorden. Dus daar wordt het ietsjes minder warm. En daarbij gaat de luchtvochtigheid toenemen. Wat vooral er doet komen dat er vrijdagmiddag en vrijdagavond misschien wel hele stevige onweersbuien zullen vallen. Maar die houden we natuurlijk in de gaten bij dit spannende weer, waar vooral zeg maar de nadruk ligt op de spectaculaire temperatuurstijging aan het einde van deze week.
0: Ja, het gaat wel weer ineens flink omhoog, hè?
18: Ja, het gaat echt heel erg snel omhoog. Ook de nachttemperaturen. Dus ik denk dat iedereen die nu loopt te klagen van oh, wat is het toch fris en wat is dit voor het weer in de zomer, dat die vanaf donderdag en vrijdag wel anders zullen klinken.
0: Oké, en dan als je iets verder kan kijken richting het weekend en begin volgende week, is het dan iets stabieler qua weer?
18: Nou, het wordt wel wat stabieler. Ik denk dat we vrijdagmiddag en wellicht ook op zaterdag een paar stevige onweersbuien kunnen verwachten. En dat heeft dus te maken met aan de ene kant vanuit het zuiden die aanvoer van die tropische lucht. Maar aan de andere kant komt de noordelijke winter inzetten. Ergens boven onze provincie ligt de grens in het weekeinde. Met in het westen dus wat lagere temperaturen. In het oosten misschien wel 3-4 dagen tropisch. En daarna zien we dat die temperaturen ook in het oosten ietsjes omlaag gaan begin volgende week. Maar koud wordt het niet. Het blijft gewoon zomers warm. En dan wordt het ook wat stabieler, want er komt een hoge drukgebied in de buurt. Dus na die onweersbuien op vrijdag en zaterdag lijkt het toch wat rustiger te worden met meer ruimte voor de zon. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan is.
19: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
18: De Zeeuwse kust.
19: Margotje, Margotje.
18: Fantastisch, toch?
0: Margot zit de kracht. Radio Oost. Nou, Margot, kom maar op, zou ik zeggen.
18: Nou, de zon is vandaag moeilijk te vinden. Dus The Sun Always Shines on TV van AHA. Typisch jaren 80 uit 85.
0: Dankjewel. Oeh, je kan appen voor een noodradio.

0: uit het mooie IJsselmeer. Roel van der Steeg heb ik aan de telefoon. Roel, waarom wil je graag een noodradio?
1: Nou, voor noodgevallen, denk ik, hè?
0: Ja, voor noodgevallen. Nou, daarom heet het ook een noodradio. En je hebt het woord noodradio naar ons geappt. En ik ga jou blij maken met een noodradio.
1: Nou, dat is heel mooi.
0: Ja, je moet er één ding moet je nog wel even doen als je hem krijgt. Even op O's zetten.
1: Nou ja, ik heb de radio ook gewoon altijd in woord staan. Dus neem me gewoon over. Hè?
0: Nou, dat vind ik mooi, Roel. Ja. Groetjes in IJsselmuiden en gefeliciteerd bij deze.
1: Ja, dankjewel.
0: En geef de noodradio een mooi plekje.
1: Doei.
0: Oké, groetjes. Doei. Zometeen Gordon en Marjolein, de verjaardagskalender hier op Radio's komt eraan. De dames Wilson nu Hard and Alone.

0: Heart and Alone. Het is 5:55 op radio's. Zometeen Oene Loonstra, die gaat ook nooit radio's weggeven. Ome Kobus gaat ze ook weggeven. Dus,
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier is een feestje. Hier is een feestje.
0: Hiep en de piep. Hoera! Ik ben benieuwd of Siep van de Ploeg bij jullie op de verjaardagskalender staat vandaag.
3: Ja,
0: goedemiddag,
3: Bert.
0: Ja, goedemiddag, goedemiddag. Siep van de Ploeg.
3: Siep van de Ploeg staat erop.
0: Ja, 60 hè, vandaag.
3: 60 jaar geworden.
4: Ja, wie... van de kast, hè?
3: Van de kast.
0: Ja, van de kast, ja. Heel goed, heel goed.
3: Dat is atleet Daphne Schippers, 34 jaar.
0: Ah, oh, Daphne Schippers vandaag, ja, 34.
3: Ja, dan is Wilfried Bauma.
0: Wilfried Bauma, ja, goed. Ja, ja, ja, ja. Bauma, PSV en MVV. Fortuna Sittard, ja, ja. Wie?
3: Ook voetballer Oliver Kahn van Duitsland.
0: Oh, Kahn.
3: Kahn.
0: Ja, dat is de keeper.
3: Ja, 57 jaar.
0: Ja.
3: Dan redacteur Hugo Borst.
0: Hugo Borst vandaag jarig, dames en heren.
3: En Paul Michel, 78 jaar.
0: Ja.
3: En Erik Veldkamp van Kemper TV.
0: Erik Veldkamp is vandaag jarig van Kemper TV. We gaan ze binnenkort even weer bellen in de Bas en Bert ochtendshow. Bedankt, hè. Tot morgen.
3: Tot morgen, Bert.
0: Doedoeg. Dag, lieve Cor. Dag, lieve Marjolein. Doedoeg.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Ik heb mensen buikpijn.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.

0: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Sommige grote bedrijven in onze provincie konden een jaar lang produceren zonder dat ze werden gecontroleerd op de milieuregels, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Er is nog altijd weinig bekend over de beschieting van een koffieshop in Zwolle. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Woensdag gaat de winkel weer open. En een 500.000 euro boete voor busvervoerder EBS. Meer nieuws op oost.nl en in de Oost-app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
8: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
7: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
9: Check de meter.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Family van Level 42 uit 1987. Van het gelijknamige zevende studioalbum dat een jaar eerder werd uitgebracht.
1: Oene Loonstra.
0: Dank aan Bert van Lossen voor de afgelopen 4 uur. Morgen is hij er weer tussen 9 en 1 uur. Komende zaterdag 20 juni zijn we met de RTVO's Cultuurcafé Overijssel op locatie in Hasselt. En daar duiken we dieper in het verhaal achter ridders en juffers van het Zwarte Water. Heeft alles te maken met de slag van Bij Ane. We gaan kaarten daarvoor weggeven, dus ik heb straks een vraag voor je over de slag Bij Ane. En dan kun jij dus 4 kaarten winnen. En als je dit gaat horen... Precies. Ja, nu reageren heeft geen zin, maar ergens tussen nu en 3 uur laat ik het geluidje weer horen. En dan kun jij een noodradio winnen. Dan moet je ook even noodradio appen op 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Dus ja, nu... ik zie dat Joke al reageert. Ja, graag een noodradio. Joke, uiteraard tussen nu en 2 uur gaat die klinken. En dan kun je reageren met natuurlijk noodradio als app 06-4567-1331. Gaan we praten met Elliot Isenia. Afgelopen vrijdag heeft José de Bruin met hem gepraat. Want hij was toch zo voor Curaçao. Nou, we weten wat het is geworden, Duitsland, Curaçao. Ik ga met hem praten van hoe hij de wedstrijd heeft beleefd.
2: 1, 2, 3.

0: het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee, het weekend in. José de Bruin.
0: Ja, wij vonden hem zo ongelooflijk leuk dat we dachten, we bellen je even op om te vertellen dat je een prijspakket hebt gewonnen. Applaus! Ik heb er meteen helemaal zin in eigenlijk als ik dit zo hoor.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in bij...

En op de bridge hoorde je van de Red Hot Chili Peppers. Mensen hebben al massaal gereageerd op de noodradio. Ja, ik ben het begin van de uitzending even horen als voorbeeld. Maar hij komt tussen nu en 2 uur ergens voorbij. Maar ook tussen 2 en 3. En ook tussen 3 en 4. En bij Jan-Willem en Benjamin ook nog eens een keer de noodradio. Dus dan ben je bij deze op de hoogte. Pink, samen met Willow Page. Hard nu op Oost. I've

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: Het is een minuutje over 2:30. Hier is Benjamin met het laatste regionale nieuws. Goedemiddag.
16: Sommige grote bedrijven in Overijssel konden een jaar lang produceren zonder dat ze werden gecontroleerd op de milieuregels. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Die regels moeten worden gecheckt door de omgevingsdiensten Twente en IJsseland. Maar afgelopen jaar gingen de diensten niet bij elk bedrijf op bezoek, vertelt verslaggever Iris Kuipers.
17: Omgevingsdiensten voldoen al jaren niet aan die kwaliteitscriteria. En dat is wel iets waar deskundigen zich echt wel zorgen over maken. Zij benoemen dat juist die deskundigheid en expertise nodig is om de taken goed uit te kunnen voeren als omgevingsdienst. En dat dit ook wel mogelijke gevolgen kan hebben. Dat bedrijven bijvoorbeeld meer uitstoten dan toegestaan. En dat dit uiteindelijk ook impact heeft op de gezondheid van mens en dier en het milieu.
16: Er zijn veel problemen bij de omgevingsdiensten. Zo is er te weinig personeel. En het personeel dat er is, mist soms de juiste kennis voor de controles. Er is een einde gekomen aan 78 jaar bandenproductie bij Apollo Vredestein in Enschede. Dat einde vond vanochtend plaats met applaus, een paar tranen en de laatste banden die van de productielijn kwamen rollen. Ruim 100 medewerkers verzamelden zich bij de fabriek om het mee te maken. Nadat de laatste band uit de pers rolde, vielden de machines definitief stil. Megendorp maakte de laatste landbouwband en werkte 15 jaar bij dat bedrijf. Dat de fabriek sluit, vindt hij verdrietig. Tegelijkertijd is hij dankbaar voor alles wat hij bij het bedrijf heeft geleerd. De voorzitter van de ondernemingsraad noemt het een trieste dag. Veel van de medewerkers van Vredestein hebben inmiddels nieuw werk gevonden. In een leegstaande woning in Vroomshoop is brand uitgebroken. De brandweer was snel aanwezig en kreeg het vuur onder controle, waardoor uitbreiding van de brand werd voorkomen. Het pand stond al enige tijd leeg en de woning was dichtgetimmerd. De politie en brandweer sluiten brandstichting daarom niet uit. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. En ruim 4 miljoen mensen zaten gisteravond voor de buis om de eerste wedstrijd van Nederland op het WK voetbal te bekijken. In totaal keken iets meer dan 6 miljoen mensen minstens 1 minuut naar het duel dat om 22:00 begon. Maar in plaats van de wedstrijd op tv kijken, kon je er natuurlijk ook bij zijn. In het stadion in Amerika zaten dan ook veel Oranje supporters. Onder wie Jesper uit Hardenberg.
5: Toch wel verrassend veel Nederlandse fans. Het kleurde wel een beetje oranje, ook wel voor de helft Japans. Maar ja, het was natuurlijk de vraag of al die fans wel naar Amerika zouden komen. En nu bij die eerste wedstrijd zie je toch wel dat de Nederlandse fans het geld en de moeite ervoor over hadden om erbij te zijn. En ze hebben zichzelf laten zien in de stad al met de oranje wolk. En tijdens de wedstrijd hebben ze van zich laten horen. Dus ze hebben niet teleurgesteld. En daar kunnen we als Nederland ook altijd wel een beetje trots op zijn natuurlijk.
16: Nederland speelde met 2-2 gelijk tegen Japan. Ook het duel tussen Duitsland en Curaçao trok veel kijkers. Bijna 2,5 miljoen mensen stemden op die wedstrijd af. Curaçao verloor helaas met 7-1. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
15: Ja, afgelopen vrijdag hebben jullie Elliot Insania aan de telefoon gehad, hè?
16: Ja.
15: Ik ga hem straks even bellen.
16: Oeh, leuk.
15: Ja, hoe hij de wedstrijd heeft ervaren.
16: Ben benieuwd.
15: Dankjewel, Benjamin.
16: Jo.
15: Tweede helft van de middag is het droog en breekt het wolkendek een beetje. Er waait een zakke tot matige westen tot noordwestenwind. En met 18 graden blijft het koel. Vanavond klaart het verderop. En vannacht kan het lokaal, kan er mist ontstaan. Uit de toenemende bewolking kan aan het einde van de nacht een bui vallen.
7: Oene Loonstra. Radio Oost.
15: Zeg ik nou bui vallen? Bui vallen, Loonstra. Ingela Sherry, nu op Oost.

0: kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Nou, liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek.
1: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Ja, hij heeft geklonken, hè? Hij heeft zeker geklonken. De noodradio, noodradio geluid. Anneke Brandt uit Staphorst, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Had je nog niet zo'n radio?
1: Nee.
0: Oh, ook niet zo'n overlevingspakket?
1: Ja, dat had ik wel wat voor elkaar. Maar de radio had ik nog niet helemaal voor elkaar. Ik had wel een draagbare, maar nog geen goede batterijen.
0: Ja, nou, dit is echt een noodradio.
1: Nou, ja. Prachtig.
0: Waarbij ik hoop dat je hem nooit hoeft te gebruiken.
1: Nee, ik ook niet.
0: Hè, want dat...
1: Dat zou niet leuk zijn.
0: Nee, dat zou niet leuk zijn. Maar het is dan toch goed om hem in mijn huis te hebben. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je hebt gereageerd via de app, daarom heb ik je het nummer ook en kon ik je bellen. En waar was je vandaag mee bezig, Anneke?
1: Nou, niet zoveel. Ik heb rust, want ik heb een oogoperatie gehad.
0: Oh, hoe lang geleden?
1: Dus lekker rust. Daarom kon ik ook zo makkelijk reageren.
0: Ja, dat snap ik. En hoe lang geleden was die operatie?
1: 14 dagen.
0: 14 dagen geleden. En hoe gaat het?
1: Prima.
0: Ja, nou, dat moet je hem te horen. Nou, heel goed.
1: Ja.
0: Hey, als je je adresgegevens en je mailadres even op de app zet, dan weten we waar het naartoe moet.
1: Op deze app.
0: Op deze app, die waar je ook noodradio op hebt.
1: Ja.
0: Dus even je naam, adres en mailadres ook nog even.
1: Oké, gaan we doen.
0: Hey, ik wens je een mooie dag, hè?
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.

Amy Winehouse hoorde je en Rehab op Radio Oost. Ja, je gaat in het volgende uur kun je leuke kaarten verdienen voor de openluchtvoorstelling Ridders en Juffers van het Zwarte Water in Hasselt. Het heeft alles te maken met de slag bij Aanen. Ik ga daar wel een vraag over stellen. En de winnaar of winnares die gaat daarmee met 4 personen naartoe.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, graag.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
14: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Met applaus, tranen en de laatste banden die van de productielijn kwamen, is er een einde gekomen aan 78 jaar bandenproductie bij Apollo Vredenstein in Enschede. In een leegstaande woning in Vroomshoop is brand uitgebroken. De brandweer was snel aanwezig en kreeg het vuur onder controle. Brandstichting wordt niet uitgesloten. En de schuld van de failliete zakenman Henny van de Most is opgelopen naar 50 miljoen. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog. Meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Voordeelhaatjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
5: Voordeelhaatjes.nl. Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. Koene Loonstra.

De Barge, ja, die speelde voornamelijk rhythm and blues, maar werd door hun platenlabel gevraagd meer richting dansmuziek op te schuiven. Dit heeft al iets weg van All Night Long van Lionel Richie. De Barge in the Rhythm of the Night hoor je aan het begin van het tweede uur. Die ga ik aan te weggeven voor de openluchtvoorstelling Ridders en Juffers van het Zwarte Water in Hasselt. Ja, die kaarten kost 38 euro per stuk en ik mag er 4 weggeven.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

Post Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.

Dream Lover hoor je van inderdaad Mariah Carey. Ergens tussen nu en 3 uur gewoon voorbij komen. Het geluid van de Noordradio. Als je me hoort, appen.

0: You will do us in the news, Hori, and Stuck With You. Ja, Radio Notes Radio. Leo Weidijk uit Emmen, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Oeh, je klinkt een beetje met veel ruis.
1: Oh, ja, ik zit in de auto. Ik ben aan het rijden.
0: Ja, ja, dan moet je handsfree natuurlijk. Anders krijg je een bekeuring als meneer de politie dan je ziet. Dat kunnen we niet hebben.
1: Hij heeft weer een no-geval.
0: Ja, jij woont in Emmen, Drenthe. Hoezo Radio Oost?
1: Nou, ik zit de hele week zit ik eigenlijk in Almelo, Haaksbergen. De hele Twente van Frieseveen tot aan Den Ham. Ja. Dus wat is er dan mooier dan Radio Oost te luisteren.
0: Ja, precies. En wat voor werk doe je zonder de naam van een bedrijf te noemen?
1: Ik ga bij de mensen lang om de was te brengen.
0: De was?
1: Ja, dat is voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wassen. En daar wassen wij voor. De WMO noemen ze dat.
0: Ja, is dat dan ook vanuit Emmen?
1: Ja, vanuit Emmen rij ik gewoon naar Almelo, waar ik net zei. Daar hebben wij de klanten zitten.
0: Ja, duidelijk. En je had nog geen noodpakket?
1: Nee, ik had nog geen noodpakket.
0: Foei!
1: Ja, ik weet het.
0: Maar goed,
1: dan is nu de tijd om het wel te doen. De radio heb ik dan in ieder geval. En dan kan ik de rest aanvullen, hè?
0: Zeker, zeker. Water en dat soort zaken. Dus,
1: klopt.
0: Nou, gefeliciteerd. Ik zie jouw adres, mailadres, wat even op de app. En dan weten we in ieder geval waar de noodradio naartoe moet.
1: Nou, helemaal goed. Dankjewel.
0: En dan wens ik jou nog een fijne dag.
1: Jullie een hele fijne uitzending.
0: Hey, het allerbeste.
1: Doei.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
8: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Het is 2:30 precies. En Benjamin heeft het laatste regionale nieuws.
3: Klanten en buurtbewoners in Zwolle reageren geschokt op het schietincident bij coffeeshop De Tulp afgelopen weekend. In de nacht van zaterdag op zondag werd rond 4:30 op het pand geschoten. In een raam zijn 5 kogelgaten te zien. Vaste bezoekers noemen de medewerkers vriendelijk en spreken van een trieste situatie. Anderen hebben juist nog niks van het incident gehoord en stonden vandaag voor een dichte deur. Het is niet bekend waarom de coffeeshop is beschoten. De politie is op zoek naar getuigen en onderzoekt de zaak verder. De coffeeshop blijft voorlopig gesloten en gaat woensdag weer open. De schuld van de failliete zakenman Henny van der Most is alleen maar opgelopen. Hij staat nu bijna 50 miljoen in de rode cijfers, blijkt uit het faillissementverslag. Nadat een paar weken geleden het faillissement over Van der Most is uitgesproken, hebben meer dan 30 schuldeisers zich gemeld. De grootste schuldeiser is overigens een bedrijf van Van der Most zelf. Henny van der Most werd failliet verklaard nadat een nieuw te bouwen pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Na jarenlange discussie is gisteren het Saifo-monument in Enschede onthuld. Het monument staat bij de Sint-Kuriakoskerk. Dat is een Syrisch-orthodoxe kerk. Met het monument worden honderdduizenden voorouders herdacht die in de Eerste Wereldoorlog werden vermoord in het gebied dat we nu kennen als Turkije. Vanavond is de jaarlijkse herdenking in het Volkspark in Enschede van de zogeheten Armeense genocide. En vanaf vandaag kunnen treinreizigers voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spitstijden. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt staatssecretaris Bertram.
4: We proberen eigenlijk iets slims te doen om en meer mensen in de trein te krijgen en in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval 2 vliegen in 1 klap.
3: De site van NS werkt op dit moment heel traag, omdat veel mensen het zogenoemde Nederland-ticket willen bestellen. De ticket is geldig tot 1 september. Het lukt de politiek nog niet om het eens te worden over iets blijvends. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel, Benjamin. Even een blik op het weer. De middag is bewolkt begonnen. En zeer lokaal nog een spatje motregen. In de tweede helft van de middag is het droog en breekt het wolkendek een beetje. Er waait een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. En met 18 graden blijft het wel koel. Vanavond klaart het verderop. En vanavond en vannacht kan er mist ontstaan. Uit de toenemende bewolking kan aan het einde van de nacht een bui vallen. Ja.
5: Loonstra.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken

André Hazes hoor je op radio, oh zeker. Ja, en nummer, dat heet Ik Meen Het. Ja, we gaan kaarten weggeven voor het openluchtspektakel Ridders en Juffers. Het is een heel bijzonder verhaal over de slag bij Arnhem. Of althans, daar begint het bij, wordt opgevoerd in Hasselt dus. En ik ga 4 kaarten à 38 euro weggeven. Zo, ja, mag maar kosten. Maar je moet dan wel antwoord geven op een vraag. En de vraag is, in welk jaar vond de slag bij Arnhem plaats? In welk jaar vond de slag bij Arnhem plaats? Denk je het antwoord te weten? Ga het even appen. 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Of bellen 074-2456-665. In welk jaar vond de slag bij Arnhem plaats?

Olivia Dean hoorde je en It's So Easy to Fall in Love. Daar staat er tussen haakjes achter. Ja, ik heb zojuist een vraag gesteld over de slag bij Aan. En wanneer vond die eigenlijk plaats? Dan ga je iemand bellen. Die moet wel opnemen, anders gaat hij naar de volgende. Zo, streng hè? Ja, heel streng.

0: Nou. Gaat u er wel over?
1: Goedemiddag, met Inge.
0: Inge Borden, uit Enschede.
1: Ja.
0: Oenerloonstraat Radio Oost.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, jij denkt te weten waarom ik bel, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: In welk jaar vond de slag bij Aanen plaats?
1: 1227.
0: Ja, heb je helemaal goed. En 28 juli, om precies te zijn, en volgend jaar is het dus 800 jaar geleden.
1: Ja, dat had ik gezien, dat 28 juli inderdaad. Ja.
0: Gefeliciteerd. En
1: ja, dankjewel.
0: Maar ja, je moet wel van Enschede naar Hasselt. Is dat een probleem?
1: Nee, zeker niet. Nee, we zijn hartstikke gek op muziek. Gaan vaak nog naar dansavonden, dus ja. Het komt goed.
0: Ridders en Juffers in Hasselt, Openluchttheater.
1: Ja, heel mooi.
0: Vier kaarten gaan jouw richting uit. Als je dan jouw adres en mailadres even op de app zet, dan weten we in ieder geval waar naartoe moet.
1: Ja, dat ga ik doen.
0: Dus.
1: Heel erg leuk.
0: Nou, zit je in de auto?
1: Ja, ik zit in de auto, hoor. Ah. Je net een beetje... ja.
0: Op weg waar naartoe?
1: Op weg naar Groenlo, op een ziekenbezoek.
0: Oh, niet ernstig, hoop ik.
1: Ja, toch weet je wel.
0: Oh ja, nou, ja, dan ga ik verder niet daar vragen dan.
1: Dus dan is dat wel fijn, hè?
0: Nou ja, fijn.
1: Dat lukt, te winnen.
0: Ja, ook dat. En mooi dat je dan de aandacht geeft aan de zieken.
1: Zeker gaan we dat doen.
0: Nou, ja. Ik zie jouw adres en dan worden de kaarten of via de mail of per post gestuurd. Maar ik denk via de mail.
1: Oké, dat is heel mooi.
0: Nou, ik wens je een prettige dag.
1: Ja, dankjewel. Voor jullie ook.
0: Tot ziens,
1: heel erg bedankt.
0: Doei.

James Blunt hoor je en Stay the Night op Radio Oost. Ja, straks tussen 3 en 4 ga ik praten met Elliot Insenia. Hij komt oorspronkelijk uit Curaçao, woont nu in Hengelo. Ja, José de Bruin had hem dit weekend aan de telefoon in Weekend Overijssel. Hoe heeft hij de wedstrijd beleefd? Duitsland tegen Curaçao. Daar horen we meer over. Ook ga ik weer een noodradio weggeven. En welk onderwerp staat centraal in de 6 voor 7? Dat allemaal in het volgende uur.

0: even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
9: Wat moet korter?
8: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
9: Nee, korter.
8: Bij RTT heb ze volle holt.
9: Korter.
8: Een bult holt bij RTT.
9: Korter.
8: RTT holt.
9: Korter.
8: Holt.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink... in Almelo, Enschede of Hengelo.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Klanten en buurtbewoners in Zwolle reageren geschokt op het schietincident bij coffeeshop De Tulp afgelopen weekend. In het raam zijn 5 kogelgaten te zien. Een 500.000 euro boete voor vervoerder EBS, omdat ze 2 jaar geleden het busvervoer in West-Overijssel niet op orde hadden. En honderden fietsers hebben weer meegedaan aan de kunstfietsroute in Okkenbroek. Meer nieuws op oost.nl en in de Oost-app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers er een gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
16: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
17: Check de meter.
18: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
19: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
20: Radio Oost. Groene Loonstraat.

Elton John hoorde je, I'm Still Standing, uit het jaar 1982, september van het jaar, was het een grote hit, of tenminste is hij uitgekomen. Zoals ga ik praten met Elliot. Ja, hij heeft Nederlandse, Duitse en Curaçaose invloeden. Hoe heeft hij de wedstrijd gisteravond beleefd? Dat hoor je later in dit uur. Janko.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas, ja. Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad. Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
3: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: just another day. Bishop Levong en Another Day op Radio Oost. Ja. Hij was al even bij José de Bruin afgelopen weekend in de uitzending. Ik heb het over Elliot Isenia uit Hengelo. Die zit een beetje zat eigenlijk een beetje in een spagaat. Want zijn vader is Duits. Zijn moeder komt uit Curaçao. Hij is zelf geboren in Nederland. Ja, en dan moet Duitsland tegen Curaçao. Of laten we zeggen Curaçao tegen Duitsland. Elliot, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt bij José al even verteld van, laat ik het zo zeggen, normaal ben ik voor Nederland. En als Nederland eruit ligt, ben ik voor Duitsland. Maar ja, hupplakee, Curaçao doet mee. En toen?
1: Ja, klopt. Zelf ben ik natuurlijk voor een kleincorrectie zo. Zelf ben ik geboren op Curaçao.
0: Oh, je bent geboren op Curaçao. Neem me niet
1: geboren op Curaçao, gewoond op Bonaire. En uiteindelijk, sinds mijn 15e, woon ik in Nederland.
0: Ja. Klopt. Maar goed, toen deed Curaçao mee. Ja, dan gaat de vaderlandsliefde stijgen natuurlijk, hè?
1: Ja, dat sowieso. Dat merk je. Dat is zeker zo. Dat gebeurt iets heel aparts. Omdat je dat nooit verwacht. Je ziet dat op televisie. Dat hoor je wel vaker. Je ziet het op televisie. Maar nu doe je zelf aan mee. Dan mag je jezelf als eiland meten op het hoogste niveau.
0: Hoe heb je in aanloop na de wedstrijd, wat toen bekend werd dat Curaçao mee ging doen, hè, met het WK, stond het eiland op de kop?
1: Ja, zeker. Het was, ik heb nog nooit zoveel Curaçaoenaars bij elkaar gezien, maar vooral met elkaar. En ik krijg nu kippenvel op het moment dat ik dat uitspreek, want Curaçaoenaars, we zijn trots. Maar af en toe, we houden het gigantisch van elkaar. Maar af en toe willen we onszelf moeilijk maken. Maar nu zijn wij één. Nu zijn we ook gewoon met elkaar. Dus er is iets gebeurd. Deze jongens die zijn naar het WK gegaan. Maar ze moeten dus weten wat ze ons hebben achtergelaten voor altijd.
0: Hoe vaak heb je het nummer Landariba gezongen?
1: Landariba. Landariba hebben we natuurlijk gemaakt om Curaçao te bedanken dat zij ons deze kwaliteit hebben gegeven om die talent hebben gegeven om een beetje te kunnen zingen.
0: Ja.
1: Dus hoe vaak heb ik hem gezongen? Ik hoop veel vaker.
0: De ode aan Curaçao. Ja,
1: zeker.
0: En, nou, dan de wedstrijd van gisteren. Hoe heb je hem beleefd?
1: Ja, hoe heb ik het beleefd? Het lijkt als een sprookje. En misschien lijkt het overdreven. Maar zo is het echt. Het lijkt als een sprookje. Puur omdat je verwacht zoiets niet. Maar hoe heb ik het beleefd? Echt mooi. Echt mooi.
0: Maar ja, dat kun je niet zeggen over de uitslag.
1: Uitslag. Wat is een uitslag?
0: Nou ja, 7-1. Ja. Dat was de uitslag.
1: Ja, dat is een uitslag, inderdaad. Ze hebben me eerder gevraagd, kun je het voorspellen? Ik zeg, ik kan het natuurlijk niet voorspellen. Nee. Ik kan alleen zeggen, we hebben nooit van Duitsland verloren. Dus wij waren tot aan gisteren ongeslagen tegen de Duitsers.
0: Ja, zo kun je toch zeggen, ja.
1: Dus dat snap je. En ik vind dat je dingen positief moet bekijken. Kijk, ik zeg ook, verliezen is geen einde. Verliezen is een les. En verliezen is een brandstof voor wat er komen gaat. Dus als je alles positief gaat bekijken, ik vind zelf dat je meer leert van verliezen dan van winnen.
0: Nou, mooi gesproken. Ja, en dat kunnen ze weer meenemen naar de volgende wedstrijd, hè?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, zeker.
0: Nou, hoe ga je de komende week meemaken, het WK?

0: samen verder leven in dit sprookje. En ik hoop dat dit sprookje heel lang mag duren. En dat wij dit niet één keer, maar vaker over 4 jaar ook erbij zou kunnen zijn. Want hopelijk zien andere jeugdvoetballers die nu kijken van oké, we kunnen vechten om voor Nederland uit te komen. Maar we kunnen ook voor ons eigen eiland uitkomen. Dus hopelijk is ontstaan hopelijk dat die spelers die nu misschien een jaar of tussen de 18 en de 25 jaar zijn, ook voor onze jongens, voor ons eiland kunnen kiezen. Om zodoende ons eigen niveau ook omhoog te krijgen.
1: Nou, en dan nog even tot slot de wedstrijd Nederland-Japan. Heb je die ook bekeken?
0: Jazeker, Nederland-Japan. Kijk, dat is, Nederland zit ook in mijn hart, ook in ons hart. Want wij Curaçaonaars, wij zijn ook voor Nederland. En andersom ook, dat heb ik gisteren gemerkt. Nederlandse mensen waren voor Curaçao. Dat was echt mooi. Dat was een eenheid, want ik was daar met een Curaçaose vlag. We moesten optreden bij de Drie Musketeers, samen met mijn maatje Black Joker. Maar het was één familie. Dat was echt mooi. En ik heb dus Nederlands tegen Japan gekeken. En ook daar kijk ik heel positief naar, want ik zie in de Japanners die voetballen echt mooi. Maar Nederlands voetballen ook redelijk goed. Ook goed. En 2-2 was misschien terecht de uitslag. Maar ja, ik had liever gehad dat Nederland won.
1: Ja, natuurlijk, uiteraard. Elliot, ik wens je nog mooie weken toe. En dat Curaçao nog lang in het toernooi mag deelnemen.
0: Ja, super bedankt. En dezelfde hoop ik voor Nederland ook.
1: En Duitsland.
0: En Duitsland natuurlijk, ja, hè, zeker.
1: Is je vader blij?
0: Ja, die is blij, maar hij was gisteren voor Curaçao bij de 1-1. Dat was het moment. Ja, ik zag dingen. Ja, ik denk dat voor heel veel Antillianen die 1-1 moment, dat pak je niemand ooit weer af.
1: Nee, dat is waar, dat is waar. Hey, geniet ze.
0: Dankjewel, bedankt voor de tijd in jullie uitzending en heel veel succes verder.
1: Oké, graag gedaan. Jij ook, hè. Hoi.
0: Dankjewel, doei. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
0: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
3: Het is een minuutje over 3:30. Benjamin met het laatste regionale nieuws.
4: Busvervoerder EBS heeft een boete van €500.000 gekregen. Dat komt door problemen die 2 jaar geleden speelden, vertelt verslaggever Rutger Borgerink.
5: EBS krijgt jaarlijks zo'n €80 miljoen van de provincie Overijssel om het busvervoer in West-Overijssel te mogen verzorgen. EBS moet zich daarbij wel een aantal voorwaarden houden. Zo mag maximaal 0,2% van de ritten uitvallen. Ja, dat lukte EBS in 2024 heel vaak niet. In sommige maanden lag de uitval tot wel 20 keer hoger.
4: Er kwamen ook veel klachten binnen. In een paar maanden tijd trokken meer dan 1000 mensen aan de bel. Dat EBS deze boete zou krijgen was al bekend. Maar nu is het duidelijk dat het om ruim €500.000 gaat. Er is nog altijd weinig bekend over de beschieting van een koffieshop in Zwolle. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. In de ramen van het pand zitten kogelgaten, zag verslaggever Jeroen Kuiper.
6: Deze maandagochtend komen er met enige regelmaat nietsvermoedende klanten langs die naar binnen willen om wat te halen en dan zien dat de winkel dicht is en pas woensdag weer open gaat. Ja, ik sprak een aantal van hen. Zij omschrijven de eigenaren als lieve mensen met eerlijke spullen, zoals zij dat noemen. Dus zij vragen zich af waar dit vandaan komt. Vermoedelijk een haatactie, maar dat is speculeren. Ja, zoals gezegd, de koffieshop is dus morgen ook nog dicht en woensdag gaat hij weer open.
4: De politie doet onderzoek naar de zaak. Er is nog niemand aangehouden. En zijn komst naar FC Twente was al bekend, maar nu is ook zijn contractduur duidelijk. Aske Adelgaard gaat in Enschede voor 4 seizoenen tekenen, met nog een optiejaar erbij. De linkervleugelverdediger van 22 jaar komt over van Go Ahead Eagles en is de eerste nieuweling van FC Twente. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Dankjewel, Benjamin. Het is nu eigenlijk wel droog in de hele provincie. Er waait wel een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. 18 graden is het, een beetje koel dus. En vanavond klaart het verderop. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan en uit de toenemende bewolking kan aan het einde van de nacht een bui vallen. Het koelt af naar 9 graden. En het koele weer gaat wel verdwijnen, want morgen misschien al 20 tot 25 graden.
7: Lekker.
3: Ja.
7: Oene Loonstra.

0: kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Nou, liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek.
3: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
4: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Ja, de radio, noodradio, Jasper Nijsink uit Wierden, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je was echt de eerste.
1: Kijk, dat is snel werk.
0: Die reageerde. Je had er nog één, mag ik aannemen? Noodradio?
1: Nee.
0: En wat voor zaken uit het noodpakket heb je wel?
1: Krijtje bier, een paar flesjes water.
0: Krijtje bier, ja, een paar flesjes water. Nou, dan ben je al op weg, moet je me denken.
1: Ja, daarom.
0: Dan kan deze noodradio zo bij.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, zie je de noodzaak in van zo'n noodpakket?
1: Nou, aan de ene kant wel. En aan de andere kant, ja, je gaat er vanuit dat je nooit nodig was.
0: Nou, dat zei ik net ook tegen de dame in het vorige uur. Van, ik hoop dat je hem nooit nodig hebt. Maar het is wel een hele mooie, moderne noodradio die je krijgt.
1: Nou, kijk, dat hebben we voor elkaar.
0: Waar was je vandaag mee bezig, Jasper?
1: Van allerlei werkzaamheden. Verschillende werkzaamheden.
0: Voor je werk?
1: Ja.
0: Ja, wat voor werk doe je zonder de naam van een bedrijf te noemen?
1: Buitendienst bij een. Bij een overheid.
0: Bij de overheid. Nou, laten we het daarbij. Is het leuk werk trouwens of niet?
1: Ja, zeker.
0: Dat wel. Nou, ik zie jouw naam, adres en mailadres tegemoet. En dan weten we in ieder geval waar het naartoe moet.
1: Nou, komt het helemaal goed, denk ik wel.
0: En het allerbeste.
1: Oké,
0: hoi. Doei.
2: De 6 voor 7.
0: Ja, ik had haast wel raden. Ja, Willem, goedemiddag, waar het onderwerp over gaat.
3: Ja, we hadden even nood en dus gaat het over de radio.
0: Zeker. Ja. En want Oost is nu die actie begonnen, hè, vanaf vandaag.
3: Ja, zeker. Het is een landelijke campagne weer om eventjes iedereen weer opmerkzaam te maken van, oh ja, wat moesten we ook alweer in huis hebben op het moment dat echt iets gebeurt in ons leven en in de wereld, zeg maar. En daar hoort ook een noodradio bij. Dus daar gaan we op mee. En de komende 3 weken, voor wie nog geen noodradio heeft, want allemaal van die dingen van, oh ja, water hebben we in huis, dat hebben we in huis.
0: Ja, behalve.
3: Ja, daar denk je niet altijd aan. En het hele mooie van deze noodradio is, je kunt hem ook buiten nood gebruiken.
0: Zeker.
3: Hij doet het gewoon altijd.
0: Ja, er zit helemaal een geluid in, heb ik gezien.
3: Ook dat nog.
0: Of gehoord eigenlijk, heb ik niet gezien. Ja. Nou goed, dat is dus het onderwerp voor de 6 voor 7. Zijn er al veel reacties binnengekomen?
3: Ja, zeker. Natuurlijk, Listen to the Radio, Tom Robinson en his band kan natuurlijk. En we hoorden net ook in dat jingeltje natuurlijk de radio van Dolly Dots. Ook altijd gezellig.
0: SOS, ABBA.
3: Ja, zeker.
0: Give it away, Red Hot Chili Pepper.
3: Nou, ja, ook dat nog. Ja, dus we kunnen alle kanten op.
0: Mensen kunnen reageren.
3: Zeker.
0: Via 06-4567-1331. Of via de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. En dan kun je dus ook jouw suggestie kwijt. En dat horen we dan niet allemaal natuurlijk. Want we kunnen 6-7 plaatjes draaien. Tussen 6:30 en 7:00. Ik wens je een mooie uitzending samen met Benjamin. Hè?
3: Zeker.
0: Tennessee. In de zomerse sferen met hun dreadlock holiday nu op Radio Oost.

0: Haten.
1: Maarten Hoogkamer, of Mart Hoogkamer moet ik zeggen, samen met Miss Montreal, houden van Haten. Zo dadelijk na 4 uur, Jan-Willem Kobus en Benjamin Borgman voor de komende 3 uur Radio Oost. Het is 6:30 en 6:30. Veel plezier daarbij. En morgen is Paula weer terug op haar plek.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Klanten en buurtbewoners in Zwolle reageren geschokt op het schietincident bij coffeeshop De Tulp afgelopen weekend. In een raam zijn 5 kogelgaten te zien. €500.000 boete voor vervoerder EBS, omdat ze 2 jaar geleden het busvervoer in West-Overijssel niet op orde hadden. En honderden fietsers hebben weer meegedaan aan de kunstfietsroute in Okkenbroek. Meer nieuws op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van één wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 4:02. De files op dit moment op de wegen. Dat is onder meer op de A1 Oldenzaal richting Duitse grens. De dagelijkse file 3 kilometer lang en 5 minuten vertraging. De A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvega en Steenwijk-Noord staat 4 kilometer en 8 minuten. En een wegafsluiting op de N739 tussen Haaksbergen en Hengelo. Er is een ongeluk gebeurd tussen Bekkum en Haaksbergen. En de weg is daar op dit moment dicht.
15: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
16: meter. Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
17: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Genesis and the Land of Confusion.
1: Jan-Willem Cobus.
2: En Benjamin Borgman.
3: Goedemiddag.
0: Ja, die Land of Confusion, dat is natuurlijk wel een beetje wat we zijn na gisteravond. Ja, ik heb toch weer naar dat oranje zitten kijken. En ik ga meteen zeggen, ik ben echt geen voetbalkenner. Ik bedoel, ik kijk er graag naar, ik vind het leuk om te zien, maar ik ben niet van de nummer zoveel en de nummer dit. En spelsystemen en dat soort dingen. Maar wat ik altijd wel van behalve het Nederlands helft, is dat getik achter.
3: Ach ja, het was weer typisch een Nederlandse wedstrijd, hè?
0: Ja,
3: heel moeizaam.
0: Over en weer tikken en dan langzaam maar zeker weer 10 meter verderop. En dat sukkelt maar door. En ja. De jongens hebben allemaal een topconditie waar ze ook vastelijk voor betaald worden. Dus dat denk ik van, doorzetten.
3: Kom op.
0: Ja, een beetje hardenloop.
3: Precies.
0: Goed. Dat wat, trouwens, als je dat niet gewend bent, ook niet voor heel veel geld om hard te lopen, dan is het ook beter om een beetje rustig aan te doen.
3: Een beetje rustig aan doen?
0: Ja, nee, er zijn heel veel, zeker in deze tijd van het jaar, van die sporttoernooien, bedrijven, volleybal, bedrijven, voetbal en dat soort zaken. En dat doen nogal eens mensen aan mee die zeggen van, oh ja, vroeger heb ik ook gevoetbald, dat kan ik wel.
3: Ja, maar dat gaat toch niet helemaal zo goed, hè? Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want bij een bedrijvenvoetbaltoernooi in Hengelo ging het best wel mis. Daar moest een ambulance 4 keer uitrukken.
0: En we kijken ook naar de laatste officiële dag van Apollo Vredestein. Tientallen jaren zijn daar banden vervaardigd. Vredesteinbanden en Apollo-banden later. Nou, hoe dat allemaal precies zit, die sluiting, daar gaan we het ook nog over hebben.
3: Ja, en misschien moet jij, Jan-Willem, naar de Stadkamer in het centrum van Zwolle. Want daar is een speciale sportredactie op touwen gezet eigenlijk. Want tijdens het WK komt die speciale sportredactie naar Zwolle. En dan kun je op oranje typemachines eigenlijk je mening geven over de wedstrijden.
0: Van die ouderwetse typische.
3: Ja.
0: Van die Olivetti.
3: Precies. Dan moet je iets langer nadenken over je mening dan op een laptopje bijvoorbeeld. En dan kun je echt een typemachine gebruiken om je mening te geven.
0: Dat zou ook misschien wel een idee zijn om bijvoorbeeld alle websites waar je op kunt reageren en je mededeling vrij kunt ventileren, om een soort buffer te maken dat het op zo'n typemachine moet.
3: Precies.
0: Ja, dat zou ik helemaal niet zo gek vinden, zeg maar. Dat is onder meer. En het is noodradio-tijd, want daar gaan we het ook over hebben in de 6 voor 7. Jij kunt een noodradio winnen. Mocht je die nog niet hebben, dan maken we daar de drempel wat lager voor bij Radio Oost. De komende 3 weken geven we elk uur dat we op de radio zijn met het programma, geven we zo'n noodradio weg. En ook in dit uur gaat dat gebeuren. En daar gaat ook de 6 voor 7 over.
3: Klopt, over noodradio's inderdaad. Want het is de landelijke herhaalcampagne van Denk Vooruit. En die vraagt natuurlijk aandacht voor een goede voorbereiding op noodsituaties.
0: Nou, dus reageer straks zo gauw je het noodsignaal weer voorbij je hoort komen, ergens in de komende 3 uur. Als je dan binnen 5 minuten reageert, dan gaan we daaruit iemand loten die zo'n noodradio gaat krijgen van ons.

0: Halverwege.
1: Halverwege hoor je van Suzanne en Freek op Radio Oost. Weet je wat? Laten we het er nog eens over hebben.
2: Even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Ja, liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
3: Heb jij ook nog geen noodradio?
4: Geen paniek.
1: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
5: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
4: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
5: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: Ja, dat is ook het onderwerp voor de 6 voor 7 vandaag.
6: Zo is het, want vandaag start die landelijke herhaalcampagne Denk Vooruit, die aandacht vraagt voor een goede voorbereiding op noodsituaties. Je hoorde het net al, je kunt een noodradio winnen hier op Radio Oost. En Arnold van der Werf, hij is van de veiligheidsregio IJsseland, die legt nog even uit waarom het zo belangrijk is om een noodradio te hebben.
7: Zeker in noodsituaties is het gewoon ontzettend belangrijk dat we een betrouwbare bron aan informatie hebben. Het internet werkt op dat moment niet meer. En sowieso moet je op internet goed weten waar je informatie zoekt, wil je het betrouwbaar hebben. En dus het is gewoon heel belangrijk dat we vanuit één centrale plek, en voor onze regio zijn jullie dat, informatie kunnen delen met elkaar. Zodat iedereen dezelfde informatie heeft, iedereen weet hoe lang dit mogelijk nog gaat duren, welke manieren er zijn om zelf iets te kunnen doen. Nou, en dat is gewoon heel belangrijk dat we dat van jullie krijgen. Dus mooi dat dat via die noodradio kan.
6: 3 weken lang geven we zo'n radio weg. 300 noodradio's, dus die moeten ook wel de deur uit natuurlijk. Hè? Nou ja, denk je van, ik wil wel zo'n noodradio winnen. Hoe kan dat dan, hoor ik je vragen. Nou, het zit zo, je moet even goed op dit geluid letten.
1: Ja, nou, we gaan het ook gewoon meteen doen. Dus als je nu toch al denkt van, oh ja, is het weer zover? Ja, weet je wat, het is zover. Dus de komende 3 weken, als je dit hoort tussen de muziek. Radio Oost. Dan is dat het moment om te gaan appen van ik wil zo'n noodradio. Dat kan aan 0645671331. En gedurende 5 minuten mag je ook proberen te bellen.
6: Oeh, dus ja. Dit was geen voorbeeld, hè? Je moet nu reageren.
1: Dit is het moment.

0: het is altijd eventjes zoeken op de FM. Hè, dat geluidje dat heb je tegenwoordig niet meer. Want je kunt allemaal digitaal luisteren. Op allerlei manieren kun je de radio aanzetten. En heel veel luisteren tegenwoordig dus niet meer via FM.
1: Nee.
0: Maar als alles ermee ophoudt, DAB ermee ophoudt... en er een grote landelijke stroomstoring is die langer duurt dan 10 uur... dan heb je echt weer zo'n FM-radio nodig. En op dat moment is ook Radio Oost de calamiteitenzender voor Overijssel.
1: Zo is het. En laten wij nou noodradio's weggeven. Want heel veel mensen hebben nog niet zo'n noodradio. Nou, lekker blijven luisteren naar Radio Oost. En we hebben iemand aan de lijn die heeft gereageerd, hè?
0: Ja, we hebben tientallen reacties weer die nog steeds nu ook binnenstromen. Nou, houd moed mensen als je er nu niet bij zit. Want de komende 3 weken dus, elk uur wordt er zo'n noodradio verloopt. Blijf luisteren en doe mee. We gaan eens even kijken wie hem nu gewonnen heeft. Goedemiddag, met wie spreken we?
2: Je spreekt met Ine Westrof.
0: Ine Westrof, goedemiddag. Ja. Waar kom je vandaan?
2: Uit Hengelo.
0: Uit Hengelo. Nou, dan kun je ook gewoon hier op de stoep gaan zitten... als het nodig is om te horen wat er aan de hand is. Maar...
2: een beetje koud misschien. Een beetje nat of te warm.
0: Dat dan wel. Dat dan wel. Zeg, ben je een beetje voorbereid? Mocht er zoiets gebeuren, heb jij al wat dingen in huis?
2: Ik heb al wel wat dingen in huis. Nou. Zeker bezig. Ja, ik had dus ook een radio op batterijen.
0: Ja.
2: Maar ja, ook handig. Maar wat ik dus zo beschreven hoorde, lijkt mij dat dus wel een prachtige radio.
0: Zeker. Er zit ook nog eens een lampje op. Een knipperlampje, SOS, kun je er allemaal mee uitzenden. Maar je kunt ook hem opwinden. En op die manier, als er op een gegeven moment de batterijen op zijn, kun je op die manier ook nog luisteren. Nou,
2: ja, helemaal perfect.
0: Ine, we gaan hem naar je toesturen.
2: Geweldig.
0: Dank voor het meedoen.
2: Ben ik heel blij mee.
0: Nou, wij zijn blij dat je luistert en reageert. Dankjewel, Ine.
3: Joho.
0: Hoi, hè.
2: Hallo, voor hetzelfde. Fijne uitzending.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neemt alle soorten holt.
7: Wat moet korter?
6: Wie RTT heeft alle soorten holt.
7: Nee, korter.
6: Wie RTT heeft ze vallen holt.
7: Korter.
6: Een bult holt, wie RTT.
7: Korter.
6: RTT holt.
7: Korter.
6: Holt.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Het is even over 16:30. In de Krim is het nu 17 graden. Hogengraven 16,5. En Kamper Zeedijk Oost, daar is het ook 16,5 graad. Nieuws in Overijssel krijg je van Benjamin Borgman.
9: Sommige grote bedrijven in Overijssel konden een jaar lang produceren zonder dat ze werden gecontroleerd op de milieuregels. Die regels moeten worden gecheckt door de omgevingsdiensten Twente en IJsseland. Maar daar zijn veel problemen. Dat erkennen die omgevingsdiensten zelf ook, vertelt burgemeester Koenig van Deventer. Hij zit in het bestuur van de omgevingsdiensten IJsseland.
10: Dan zijn er twee problemen. Eén is het geld. En twee is het vinden van voldoende goede mensen. Inmiddels hebben we het geld geregeld. Maar we zijn, laat ik ook bij zeggen, we zijn wel stevige stappen aan het zetten. En ik heb ook wel het vermoeden dat we eind 2028 de zaak echt op orde hebben. En dan voldoen we ook aan alle landelijke eisen. Dus we zijn volop bezig met een stevige verbeterslag. Maar ik zeg er ook bij, die was ook wel echt nodig.
9: Klanten en buurtbewoners in Zwolle reageren geschokt op het schietincident bij coffeeshop De Tulp afgelopen weekend. In de nacht van zaterdag op zondag werd rond 16:30 op het pand geschoten. In een raam zijn 5 kogelgaten te zien. Vaste bezoekers noemen de medewerkers vriendelijk en spreken dan ook van een trieste situatie. Anderen hadden nog niets van het incident gehoord en stonden vandaag voor een dichte deur. Het is niet bekend waarom de coffeeshop is beschoten. De politie is op zoek naar getuigen en onderzoekt de zaak verder. De coffeeshop blijft voorlopig gesloten en gaat woensdag weer open. Opnieuw hebben honderden fietsers eraan meegedaan dit weekend. De jaarlijkse kunstfietsroute rondom Ockenbroek. Het jaarlijkse evenement is in ongeveer 20 jaar uitgegroeid tot een fenomeen in Salland. Het bestuurslid vertelt het geheim achter het succes.
11: Prachtige mix van verschillende elementen. Voor iedereen wat wils. En het is gewoon lekker bezig zijn buiten, in de natuur.
9: En deze deelnemers hebben er dan ook van genoten.
12: Je komt ook op plekken waar je anders nooit komt. Ja. En de kunst kan heel verrassend zijn.
13: Schattig, met een heel klein penseeltje. Heeft u dat gemaakt?
9: Ja, mooi toch, hè? Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
8: De files die staan onder meer op de dagelijkse plekken, zoals de A1 richting Duitse grenzen, 3 kilometer, 4 minuten vertraging. Maar ook op de A32 tussen Wolvega en Steenwijk Noord. Daar 4 kilometer file en 11 minuten vertraging. En er is ongeluk gebeurd op de N739 tussen Haaksbergen en Bekkum. De weg is in beide richtingen dicht op dit moment. Verkeer wordt daar omgeleid. Dus houd daar rekening mee. Nou, nog even het weer, want de hele dag was het toch wat bewolkt. Af en toe wat miseregen, maar langzaam maar zeker klaart het verderop nu. Vannacht kan lokaal mist ontstaan. Uit de toenemende bewolking kan eind van de nacht ook wel weer een bui vallen. Het koelt af naar 9 graden morgen vroeg en het koele weer gaat wel verdwijnen. Morgen amper wind en hoewel de bewolking nog wel is, kan er hier en daar nog een bui zijn. Maar de temperatuur die is dan wel aan het klimmen. Gaat op naar 21 of 23 graden. Woensdag 24 graden en dan verdwijnt ook de laatste koele bui. Is er meer plek voor de zon, komt de wind uit het zuidwesten. Donderdag en vrijdag gaan we richting de 28 tot 32 graden met veel zon. Maar ook af en toe zo'n warmte-onweersbui.

0: Alain Clark en Father and Friend hoor je op Radio Oost. In welke sport ben jij eigenlijk goed, Benjamin?
1: Ik doe veel aan kickboksen.
0: Kickboksen?
1: Ja, dan ga ik niet echt tegen een andere vechten, maar dan ga ik lekker op de zak. Leef ik me helemaal uit. Allemaal frustratie kan ik daar kwijt.
0: Daar tegen aantrappen. Ja, daar moet je nog een beetje mee oppassen ook. En waar we het nu even over gaan hebben is over mensen die uit een soort sociale overweging ook meedoen met sporten.
1: Ja, klopt inderdaad. Want iedereen kent ze wel, de bedrijventoernooien. Lekker rustig met collega's. Bijvoorbeeld een balletje trappen. Maar afgelopen vrijdag liep dat helemaal anders in Hengelo.
0: Ja, want bij een bedrijvenvoetbaltoernooi moest de ambulance maar liefst 4 keer uitrukken vanwege blessures bij deelnemers. De organisatie maakte dat nog nooit mee. En ook Ambulance Oost vraagt nu om een evaluatie van dit evenement. We praten erover met fysiotherapeut Jos Gerritsen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, heren.
0: Ja, wat dacht je toen je het nieuws hoorde?
2: Nou ja, ik dacht eerst, botte pech. Ineens 4 tegelijk en dan tegelijk erachteraan denk je natuurlijk van ja, hoe kan dat eigenlijk? Is dat puur toeval of is daar meer aan de hand?
0: Ja, want het is wel een beetje de tijd van het jaar hè, dat bedrijven zo voor de zomervakantie, de een doet een bedrijfsborrel en de ander een barbecue. En er zijn ook bedrijven die zeggen, nou we gaan nog even wat sportiever doen met volleybaltoernooien of dat soort zaken waar bedrijven aan meedoen. Maar dan zijn er ook mensen bij die dat niet getraind doen.
2: Ja, nee, dat klopt. En dan zie je vaak dat het hoofd toch iets anders wil dan dat het lichaam nog tussen aanhalingstekens kan uitvoeren. Waar je in het hoofd dan misschien nog die 20-jarige bent die dan nog graag die sliding inzet of nog net die bal wil halen. Ja, begint dat lichaam misschien toch wat te protesteren. En dat heeft ook te maken, denk ik, met het feit dat mensen soms al een aantal jaar en soms zelfs misschien al wel tientallen jaren niet meer de sport beoefenen die ze dan op die willekeurige dag met hun collega's aan het uitoefenen zijn.
1: Ja, je liet het. We zeiden het net al even, 4 keer is natuurlijk uitzonderlijk dat een ambulance dan moet uitrukken. Ja. Maar je komt het wel vaker tegen, denk ik, dat dit gebeurt.
2: Ja, zeker. En kijk, weet je, over het algemeen zijn het vaak sporten als voetbal, hè, die dus maatschappelijk breed worden uitgevoerd. En vaak gaat dat gepaard natuurlijk met een hele hoge startsnelheid, weer kort afremmen, wenden, keren. Dus dat is in eerste instantie natuurlijk ook voor het lichaam best wel belastend.
0: Ja, want hoe onverstandig is het om zomaar weer zo'n sport op te pakken? Want iedereen is natuurlijk wel een beetje bezig, hè? Wandelen, fietsen, dat gebeurt allemaal wel. Maar dit heeft echt met de draaiingen ook te maken, toch?
2: Ja, zeker. Nou ja, met name met die remmende kracht. Hè. Ook als je kijkt naar de revalidatie van forse spierblessures of van forse kruisbandblessures of van een meniscus in de knie. Dan is ook dat de laatste fase die je in de revalidatie doet. Dat noemen ze met een moeilijk woord pliometrie. Maar dat zijn dus de remmende en de startende krachten. Dus van hele hoge snelheid naar nul en weer terug van hoge snelheid van nul naar... Laag snelheid weer accelereren. Dat is voor die spieren en die pezen het meest heftig. Dus daar ontstaan ook vaak op fysiek vlak en die spierblessures.
1: Ja, en het is niet alleen dat je met jezelf rekening moet houden, maar ik denk ook met de tegenstander.
2: Ja, je hebt natuurlijk in eerste instantie ook te maken met niveauverschil. Hè. Dus er zijn de mensen zijn die nog wel de sport beoefenen. Waardoor je vaak ook met timing te maken krijgt. Dat dingen vaak ongecoördineerd verlopen. Waardoor de een misschien net even iets te laat bij een bal komt. Ja, en dan is het voet op enkel of andersom. En dan, dan werkt dat ook een beetje blessures in de hand natuurlijk.
0: Ja, nou ben je zelf fysiotherapeut. Dus dat zit denk ik bij jou wel goed hè, qua sportief bezig zijn.
2: Dan hebben we het niet over het niveau, maar ik doe het met veel plezier. Ik wielren, dat is sowieso niet zo heel blessuregevoelig, behalve dan als je natuurlijk onderuit gaat, om wat voor reden dan ook. En ik padel graag, maar ook dat is natuurlijk een sport met veel tempowisselingen. Ja. En dan merk je toch ook wel, als ik een middag op de baan heb gestaan, toch ook wel wat spierpijn.
0: Ja, precies. Ja, nou, ik heb daar ook een keer een zweepslag mee opgelopen, dus ik herken dat soort problemen. Maar even een tip, hè, want dit soort activiteiten komt er weer aan als je over wordt gehaald door collega's of wat ook maar van doe nou mee, joh. Ach, natuurlijk, dat stelt helemaal niks voor. Wat is het verstandigst om te doen?
2: Nou, ik begon het verhaal met je hoofd en je lijf. Dus ik denk dat je ook een reële inschatting moet maken van wat je nog kan. Hè? Dus dat je jezelf niet probeert vanuit enthousiasme, want die valkuil kennen we denk ik ook allemaal, jullie denk ik ook.
0: Ja.
2: dat je dan toch net iets te graag wil. Ja, en dat levert dan uiteindelijk, dan vraag je dus iets van het lijf waar die eigenlijk niet toe in staat is. Dus probeer in ieder geval te accepteren dat je het al een aantal jaar niet gedaan hebt. Ga het zeker wel doen, want het is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, laat af en toe een bal gaan waarvan je denkt, die is net iets te ambitieus. En dan denk ik dat dat best goed kan gaan.
0: Dat herken ik wel.
2: En dan heb je het ook nog over materiaal, schoeisel, een goede warming-up.
0: Ja. Ja, en inderdaad, wat bij dat soort dingen gebeurt, de derde helft, maar die kun je beter niet aan de voorkant doen dan.
2: Nee, nou ja, inderdaad. Hè. Dus dat je bijvoorbeeld, je moet eigenlijk ook een soort gentleman's agreement doen. Hè. Dat je zegt van we gaan tussendoor, we maken geen slidings. Of dat kun je natuurlijk van tevoren prima vaststellen. Dat je een aantal regels met elkaar afspreekt voordat je dat toernooi start. En daar hoort inderdaad ook tussendoor geen alcohol drinken. Misschien even een gezamenlijke warming-up doen met het bedrijf. Dat is ook hartstikke leuk. Dus er zijn wel een aantal dingen die je kunt doen om er in ieder geval voor te zorgen dat er een ambulance minder komt.
0: Goed zo. Genoeg tips om wat mee te doen. Dank voor jouw toelichting, Jos Gerritsen, fysiotherapeut. Over dat ongeoefend voetballen of wat ook maar doen. Dank je wel.

0: Chris Montez en Raza en I Know Diaz.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Ja, als je snel bent, kunnen we even de plaatjes doorgeven. Voor 6:30 over de radio. Want deze week geven we, inderdaad, ook volgend uur weer, een notenradio weg. Die kun je winnen. De komende weken veel aandacht daarvoor. Want ja, mocht het een keer misgaan, mocht er een calamiteit zijn, dan hebben we toch elkaars hulp nodig. En kan zo'n noodradio heel erg van pas komen. Je kunt hem winnen bij Radio Oost de komende 3 weken, elk uur. Want uiteindelijk kunnen we het ook niet alleen

0: acties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
0: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimerclub Saasveld, een begrip in Twente.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. Een fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op de N739 in Haaksbergen. De weg is in beide richtingen afgezet. Er wordt onderzoek gedaan naar het ongeluk. Er heeft een bedrijfsongeval plaatsgevonden aan de Zomerdijk in Zwartsluis. Een persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Onder andere een traumahelikopter is ter plaatse. En de schuld van de failliete zakenman Henny van der Most is opgelopen naar 50 miljoen. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 5:02 de files op dit moment op de wegen. De A28 Zwolle richting Groningen. Tussen Zwolle Noord en Afrit Nieuw-Leuzen net bijgekomen. 4 kilometer en 7 minuten de vertraging. Dan de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk Noord. 4 kilometer en 6 minuten. En dan is de N739 dicht in beide richtingen tussen Haaksbergen en Bekkum. Er is ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Straks meer over dat nieuws. De weg is nog voorlopig dicht, ook voor politieonderzoek. En de N765, de Ramspolbrug richting IJsselmuiden. Tussen de Vriezenweg en Grafhorst staat 4 kilometer file. En 11 minuten is de vertraging.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Radio Oost.
11: Jan-Willem Cobus.

0: Dat is wel mijn favoriete moment om te dansen. Als het pikken donker is en verder niemand het ziet, is ook maar beter voor iedereen. Nah. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Ja, Benjamin, zelfkennis is een deugd.
1: Oh ja,
0: is een deugd. Ja, nee.
2: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
1: Goedemiddag.
0: We nemen je mee de avond in richting 7 uur... waarin we het nog over heel veel zaken gaan hebben. We zetten zometeen het nieuws voor je op een rijtje. Het nieuws van vandaag. En duiken ook nog wat dieper in de verhalen. En dat gaat dan onder meer over de laatste band van de rol bij Apollo.
1: Zeker, de laatste band is van de rol gegaan eigenlijk inderdaad. Want na 78 jaar is het toch echt gedaan met de Apollo Vredestein. De fabriek gaat naar andere plekken in de wereld waar het allemaal net een stukje goedkoper is.
0: En we gaan de ouderwetse typemachine weer voor de dag halen. Dat is een heel leuk, grappig project in Zwolle. Hoe dat precies zit, hoor je zometeen meer over.
1: En die 6 voor 7 natuurlijk, hè, de noodradio's. Elk uur de komende 3 weken geven we een noodradio weg. Want die 300 radio's die moeten toch echt de deur uit hier.
0: Zeker. En dat gaat dus via onder meer het appen naar 0645671331. En daar kun je ook jouw idee doorgeven voor de 6 voor 7. Welke muziek past daarbij? Dat is de vraag die we jou stellen voor de 6 voor 7. Muziek over de radio. Maar eerst het nieuws van vandaag. Een fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op de N739 bij Haaksbergen. De fietser werd door een personenauto geschept op een kruising en overleed ter plaatse. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. De omgeving is afgezet en de weg tussen Haaksbergen en Hengelo is afgesloten voor al het verkeer vanwege dat onderzoek. Het is nog niet bekend hoe lang die weg afgesloten blijft.
1: Maar dat net al even over de productie van banden bij Apollo Vredestein in Enschede is vandaag officieel gestopt. Aan het eind van de ochtend kwam symbolisch de laatste band uit de pers. En dat is toch even slikken, zeggen ze bij de ondernemingsraad.
3: Voor veel mensen zal waarschijnlijk wel een emotioneel moment zijn. Veel mensen die werken al 30, 40 jaar al. En goed, niet iedereen heeft dan straks gelijk al een nieuwe baan. Dus voor veel mensen zal het toch wel een nachtgelag zijn.
1: De bandenfabriek in Enschede sluit omdat Apollo op andere plekken in de wereld goedkoper kan produceren. Onze verslaggever was vandaag bij het moment aanwezig en daarover hoor je straks meer.
0: En sommige grote bedrijven in Overijssel konden een jaar lang produceren zonder dat ze daarbij ook werden gecontroleerd op milieuregels. Blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Die regels moeten worden gecheckt door de omgevingsdiensten Twente en IJsseland. Maar afgelopen jaren ging die dienst niet bij elk bedrijf op bezoek, vertelt verslaggever Iris Kuipers.
4: Omgevingsdiensten voldoen al jaren niet aan die kwaliteitscriteria. En dat is wel iets waar deskundigen zich echt wel zorgen over maken. Zij benoemen dat juist die deskundigheid en expertise nodig is om de taken goed uit te kunnen voeren als omgevingsdienst. En dat dit ook wel mogelijke gevolgen kan hebben. Dat bedrijven bijvoorbeeld meer uitstoten dan toegestaan. En dat dit uiteindelijk ook impact heeft op de gezondheid van mens en dier en het milieu.
0: Ja, er zijn problemen bij de omgevingsdienst in die zin dat er te weinig personeel is. En het personeel dat er is niet altijd ook over de juiste kennis beschikt voor die controles.
1: Busvervoerder EBS heeft een boete van €500.000 gekregen. Dat komt door problemen die 2 jaar geleden speelden, vertelt verslaggever Rutger Borgerink.
5: EBS krijgt jaarlijks zo'n €80 miljoen van de provincie Overijssel om het busvervoer in West-Overijssel te mogen verzorgen. EBS moet zich daarbij wel een aantal voorwaarden houden. Zo mag maximaal 0,2% van de ritten uitvallen. Ja, dat lukte de EBS in 2024 heel vaak niet. In sommige maanden lag de uitval tot wel 20 keer hoger.
1: Er kwamen ook veel klachten binnen. In een paar maanden tijd trokken meer dan 1000 mensen aan de bel. Dat EBS deze boete zou krijgen, dat was al bekend. Nu is het duidelijk dat het om ruim €500.000 gaat.
0: En de schuld van de failliete zakenman Henny van der Morst is alleen nog maar verder opgelopen. Hij staat nu bijna €50 miljoen in het rood, blijkt uit faillissementverslag. Nadat een paar weken geleden het faillissement over Van der Morst is uitgesproken, hebben meer dan 30 schuldeisers zich gemeld. De grootste schuldeiser is overigens het bedrijf van Van der Morst zelf. En die Van der Morst werd failliet verklaard nadat een nieuw te bouwen pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam.

0: No doubt, it's my life, hoor je op een radio zo'n 16 minuten over 5. En we gaan het hebben over een bedrijf dat, ja, het is al heel lang bekend dat de poorten gaan sluiten, maar vandaag was het dan ook echt zover.
1: En zo is het inderdaad. Een einde van een tijdperk, kun je wel zeggen. Vanmorgen rolden de laatste exemplaren uit de pers bij Apollo Vredestein. De autobandenfabriek in Enschede stopte productie omdat het verhuisde naar Hongarije. Veel medewerkers werkten er jarenlang en waren bij het emotionele afscheid.
2: Vooral een trieste dag. Ik bedoel, na

0: Mooi.
1: Zojuist de laatste landbouwbanden gefinaliseerd. Het laatste rondje.
2: En hoe was dat voor u?
1: Ja, een beetje een dubbel gevoel. Heel verdrietig wat dat betreft. Ik heb hier 15 jaar lang gewerkt. 15 jaar lang lief en leed gedeeld met collega's. Aan de andere kant wel heel veel geleerd, heel veel ervaringen rijker. Dus in dat opzicht ook dankbaar.
2: Er waren heel veel collega's ook hier nu bij u, bij de laatste band. Ja, wat voor gevoel gaf dat?
1: Een heel hecht gevoel. Het gevoel van samen. Ja, een applaus na het lossen van de band heb ik nog nooit gehad. Heel veel collega's zie je vaker dan je eigen vrouw, zeg maar. Dus je bent echt een heel hecht team. Je bent haast een beetje familie van elkaar. En zo voelt dat ook.
2: En dat nu stopt, dat doet u wel wat?
1: Dat doet mij wel wat, ja. Ik heb daar een nodig traantje wel weer weggepinkt. Ja.
3: Vorig jaar zijn we ingelicht, zoals je weet. 25 april 25. En nou goed, het kwam natuurlijk als een mokerslag. In de tussentijd, na een paar maanden gewenning, het personeel om zich heen gekeken, georiënteerd, nieuwe baan, nieuwe opleidingen. En gelukkig kan ik zeggen dat heel veel mensen inmiddels een nieuwe werkgever hebben gevonden, waar ze straks of gelijk na de vakantie of gelijk vanaf 1 juli al aan de slag kunnen. Gelukkig is hier gewoon in Twente is er genoeg werkgelegenheid. Dus, maar ja, goed. Er staat natuurlijk ook wel een klein gedeelte van de werknemers toch wel buiten de boord vallen. Mensen die hier ook jarenlang werken. Dus we zullen zien.
1: Ik heb inmiddels ander werk. Ga ik ook vrij vlot beginnen. Ga per 1 juli beginnen bij mijn nieuwe werkgever. En ik hoop de ervaringen die ik hier opgedaan heb, dat ik daar weer kan gebruiken, zeg maar. En mijn talenten daar kan gebruiken.
4: Nou, zo klonk het dus. Dat luide applaus. De laatste geproduceerde band. Het is nu echt dat de deuren definitief dichtgaan. De fabriek wordt ontmanteld. Apollo Vredestein in Enschede. Ik kan me voorstellen, als je zo lang met elkaar samen hebt gewerkt.
5: Ja, die man zei het al. Je ziet soms collega's vaker dan je vrouw.

0: Mezelf niet of nooit geweest, Agda en de Munich. En daar hebben weer heel wat mensen goed op gelet. Ja, zeker.
1: Ontzettend.
0: We hebben er eentje uitgeloot. Jacqueline uit Zwolle, die wint een noodradio. Dus even het volgende uur spelen we het weer. En als je dit hoort, dus nu niet appen, nu niet, heeft geen zin. Maar ik laat echt even het geluid horen. Dat kan zomaar even tussendoor komen dan. En dat geluid dus klinkt als volgt. Als je dit hoort, volgend uur... Dat signaaltje, dat is hem dus. En dan binnen 5 minuten appen. Nu niet doen, heeft geen zin. Volgende uur spelen we hem opnieuw. Elk uur geven we een noodradio weg.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: We kijken even rond in de provincie en zien dat het in De Lutte op dit moment 16 graden is. In Hoornhorst 17 graden en Kampen Zeedijk West 17,5. Het nieuws uit de overheid, zo krijg je van Benjamin Borgman.
1: Een fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op de N739 bij Haaksbergen. De fietser werd door een personenauto geschept op een kruising en overleed ter plekke. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. De omgeving is afgezet en de weg tussen Haaksbergen en Hengelo is afgesloten voor verkeer. Het is niet bekend hoe lang de weg afgesloten blijft. Peter Unneken is de nieuwe assistenttrainer van Go Ahead Eagles. De oud-profvoetballer van 54 sluit zich aan bij de staf van hoofdtrainer Jozef Oosting en tekent een contract voor 2 seizoenen. Unneken speelde onder andere bij FC Emmen, FC Den Bosch en Helmond Sport. Na zijn tijd als speler maakte hij de overstap naar het trainersvak. Afgelopen tijd was Unneken de trainer van VVV Venlo. Bij zowel RKC Waalwijk als FC Twente werkte Unneken al samen met Jozef Oosting. Er is nog altijd weinig bekend over de beschieting van een coffeeshop in Zwolle. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. In de ramen van het pand zitten kogelgaten, zag verslaggever Jeroen Kuiper.
3: Deze maandagochtend komen er met enige regelmaat niet vermoedende klanten langs die naar binnen willen om wat te halen en dan zien dat de winkel dicht is en pas woensdag weer open gaat. Ja, ik sprak een aantal van hen. Zij omschrijven de eigenaren als lieve mensen met eerlijke spullen, zoals zij dat noemen. Dus zij vragen zich af waar dit vandaan komt. Vermoedelijk een haatactie, maar dat is speculeren. Ja, zoals gezegd, de coffeeshop is dus morgen ook nog dicht en woensdag gaat hij weer open.
1: De politie doet onderzoek naar de zaak. Er is nog niemand aangehouden. En veel mensen willen een Nederland-ticket kopen. Dat is een treinabonnement waarmee je voor €49 per maand onbeperkt in de daluren kunt reizen. De site van NS werkte eerder vandaag heel traag als je zo'n ticket wilde bestellen. Het enthousiasme voor zo'n ticket lijkt dus groot.
4: Ja, heb ik iets over gehoord op televisie?
16: Ja, zeker. Ja. Vind je daarvan?
17: Geweldig.
4: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
1: De lagere prijs geldt tot 1 september. Het lukt de politiek nog niet om het eens te worden over iets blijvends.
0: Dat... Ik moet even lachen, maar dus er is vertraging bij het aanvragen van dat ding al.
1: Er is nu al vertraging bij het aanvragen. Het is... Net als het spoor natuurlijk. Dat is het laatste nieuws in ieder geval. Meer nieuws in Overijssel. Dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Ja, laten we vooral niet klagen over het spoor. Want volgens mij gaat het tegenwoordig best goed met die vertragingen en zo.
1: Is dat zo?
0: Ja, tenminste, daar hoor ik van. Okay. Nou, laat ik zo zeggen, ga eens naar het buitenland. Daar is het nog veel erger.
1: Oh, ja? Heb je het meegemaakt?
0: Zeker. Ja, nee, absoluut. Daar kun je helemaal nergens van op
1: aan. Moet er niet klagen.
0: Duitsland bijvoorbeeld, volgens mij is daar heel erg. Of niet, Margot? Weet jij ook wel?
18: Ja. Nee. Duitsland is het ook heel erg. Maar daar hebben ze al heel lang dat €49-ticket.
0: Ja.
18: En dan niet alleen in de daluren, maar gewoon de hele dag, de hele week. En ook de bussen en de trams en de treinen.
1: Zo.
18: Dus wat dat betreft is dit natuurlijk een heel mooi aangebod. Maar ja, het kan beter.
0: Duitsland doet het beter. Ik hoor het alweer. Ook op het WK, ook met de treinen. Het is overal beter. Eerst nog eventjes de files die staan op dit moment op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk Noord 4 kilometer, 9 minuten de vertraging. A35 Enschede richting Delden 6 kilometer en 7 minuten. En verderop bij Wieren staat ook nog eens 3 kilometer en 5 minuten. En dan, ja, je hoorde in het nieuws dat vreselijk ongeluk tussen Haaksbergen en Bekkum. Daar is de weg nog steeds dicht. Na een ongeluk met de fietser die daarbij om het leven is gekomen. De N739 is nog een tijdje afgesloten voor onderzoek. En de N765, dat is dan weer de weg tussen Ramspolbrug en IJsselmuiden. Daar staat 2 kilometer file, maar heb je 18 minuten vertraging. Je hoorde het er al even over naar het weer. Ja, Margot Ribbering, het was wat een miserig dagje toch ook in het begin.
18: In het begin wel, ja. Vanochtend heeft het natuurlijk uit de bewolking af en toe gemotregen. 2 millimeter werd er in de regenmeter bij Hans Rikhof aangetroffen, Enschede West. En 0,6 millimeter in de Lutte. Vanmiddag werd het droog en zowaar klaarde het nog eventjes lekker op. Dus we hebben vandaag een klein beetje zon gehad. Maar het is de zoveelste dag met temperaturen onder de 20 graden. 18,1 graden in Enschede West en 18,5 in de Lutte. En dat is nog een beetje aan de magere kant.
0: En wat gaan we de komende dagen nog mogen verwachten?
18: Nou, het is zo dat het vanavond nog even lekker opklaart. Maar vannacht krijgen we opnieuw weer bewolking vanuit het zuidwesten. 8 tot 10 graden, dat zijn de minimumtemperaturen. Kan misschien ook een beetje mist ontstaan. En uit die bewolking kan tegen het einde van de nacht, morgenochtend vroeg, een buitje vallen. Daarna denk ik dat het weer een beetje gaat opklaren. Vooral in de middag is de zon weer te zien. En bij een zwak tot matig windje draaiend van oost naar west is het meest opvallende morgen de temperatuur. Want we gaan de warme lucht in. Het warmt zowaar op tot boven de 20 graden. Sinds lange tijd 21 tot 23 graden. En daarna is het hek van de dam. Woensdag dan hebben we misschien ook nog een beetje bewolking en een buitje. Maar 's middags droog en temperaturen van 24, 25 graden. Donderdag, nou, dan wordt het 28 of 29 graden. En dan krijgen we een aantal tropische dagen met temperaturen van 30 tot 33. 30 graden. Met misschien een warmteonweder op de vrijdagmiddag.
0: Een warmteonweder, prachtig. We kunnen niet wachten. Want dan koelt het weer een beetje af als het zo ontzettend heet is.
18: Nou, dat is maar de vraag, Jan-Willem. Dus wat dat betreft, we kunnen natuurlijk niet 2-3 weken vooruit kijken. Nee. Maar die warme periode, die zit er goed aan te komen. En hoe lang dat duurt en of dat een einde krijgt, dat kan ik nu nog niet zien.
0: Oké, maar we kijken eerst kort over uit. Dankjewel. Ja.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas, ja. Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad. Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost. I've got

0: Ruben Hillen, de winnaar van natuurlijk The Voice, de laatste editie. Komt uit Hengelo en 20 Seconds is echt een lekker hitje aan het worden voor hem.
1: Heerlijk hè, dat geluid van het WK. Dit is vandaag ook het gesprek bij de koffiezetapparaat natuurlijk. Het Nederlands elftal. Ja, gisteravond speelden ze met 2-2 gelijk op het WK tegen Japan. Dat is toch een beetje een kleine tegenvaller, niet dan?
0: Ja, nou, je kunt je frustratie daar dus over kwijt op social media. Maar je kunt sinds vandaag in Zwolle het ook van je afschrijven op een typemachine. Ja, dat is echt even iets meer denkwerk nodig. Tippex er ook bij als je iets verschreven hebt. Hoe dat precies zit, verslaggever Jeroen Kuiper ging eens even bijkijken vanmiddag. En sprak onder meer met initiatiefnemer René IJsink.
2: Typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de social.
3: Is het hier op de typemachine heerlijk de frustraties weg te tikken?
4: Ja. Nee, klopt, ja. Een klein verslagje van de wedstrijd van gisteren tussen Nederland en Japan. Heen en weer getik achterin. Ja. En ja, alles in de breedte. En steeds een beetje dezelfde acties van Gakpo, die maar naar binnen trekt iedere keer. Het was allemaal niet zo heel erg verrassend. Een paar leuke kansen, maar ja, 0-0, dus bij rust.
5: Ik heb geschreven over de wedstrijd van gisteren. Die heb ik niet gezien, maar ik heb er wel heel veel over gehoord. Dus ik ging zo tikken over wat ik hoorde. En ik kwam er eigenlijk op dat het gesprek gaat nu over de wissels van Koeman. En ja, die waren niet goed, geloof ik. Ja, hij had snelheid moeten inbrengen, maar de snelheid stond al in het veld. Dat is het verhaal nu.
3: Nou ja, normaal gesproken zou je denken, ik uit mijn mening op social media misschien wel. Waarom nu op de typemachine?
4: Nou ja, goed, ik zag dit en dit leek me juist wel leuk. Ik ben al wat ouder, dus ik ken de typemachine ook nog wel. En ik vond het een leuk idee om het weer eens op deze manier te doen.
6: I'm writing about Argentina and the sixth World Cup that Messi is going to play. That is incredible. He started 20 years ago. That I'm writing, ja.
3: De bondscoach van Tunesië die is al weg. Moet Koeman ook weg?
4: Nee, Koeman hoeft niet weg. Nee hoor, nee. 2-2 is best een oké uitslag. En we gaan het verder zien.
2: Ja, je hebt natuurlijk een echte oranje koorts is er nog niet. En daar heeft die wedstrijd van gisteravond natuurlijk nog niet echt aan bijgedragen dat mensen heel juichend hier de stadkamer binnengaan met hem in een polonaise. Dus het zal moeten groeien. Het Nederlands elftal zal qua voetbal moeten groeien en wij ook.
3: Ja, nou hoorde ik dat u er in totaal 11 heeft, dus een elftal mensen hier tegelijkertijd dit tikkende geluid.
2: Ja, tegen de finale aan staan hier 11 tikkende machines. Dat moet lukken.
7: Tot 7 uur, het nieuws van de dag op Radio Oost.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
11: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
12: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimerclub Saasveld, een begrip in Twente.
13: Ja, een

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij een verkeersongeluk op de N739 bij Haaksbergen is een fietser om het leven gekomen. Een auto schepte de fietser op een kruising en de fietser overleed ter plekke. Sommige grote bedrijven in onze provincie konden een jaar lang produceren zonder dat ze werden gecontroleerd op de milieuregels, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. En Peter Unneken is de nieuwe assistenttrainer van Go Ahead Eagles. Meer nieuws op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 6:02. We kijken even naar de wegen in de provincie. Hoe het zit met de files. Op dit moment de N764 Kampen richting Zwolle. Tussen de aansluiting van de A50 en IJsselmuiden. Daar is op dit moment 3 kilometer file. En zo'n 27 minuten is de vertraging op die plek. Kijk ook nog eventjes naar de wegafsluiting eerder vanmiddag. En die is er nog steeds op dit moment, lijkt het erop. De N739 na een noodlottig ongeval is die weg afgesloten voor politieonderzoek. En is dus afgesloten tussen Haaksbergen en op dit moment dat stukje Haaksbergen tot aan... Moet ik het goed zeggen? Beckum, daartussen is de weg dus afgesloten op dit moment. En wordt het verkeer omgeleid.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
3: Voordeeluitjes.nl. Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
4: Check de meter.
2: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
4: voordeeluitjes.nl.
5: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Alida Adams en The Window of Hope. Velen hopen weer op het winnen van zo'n noodradio. Gaat zo weer gebeuren.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
2: Een hele goede avond.
0: We zijn er nog een uurtje en in dit uur kijken we alvast even vooruit op wat de avond allemaal gaat brengen.
2: Gaan we onder andere praten over een verantwoord gesprek over het smartphonegebruik bij kinderen en jongeren en een haringparty.
0: Oh, komt die er weer aan?
2: Die komt er weer aan.
0: Oh, ik ben echt groot fan van Hollandse Nieuwe. Ik heb nu alweer zin.
2: Ik heb er ook zin in.
0: Maar morgen is het zover.
2: Nou, helemaal goed. Kun jij weer losgaan?
0: Ga ik me weer op. Ja, echt. Daar kan ik me op verheugen. Wat er nog meer gebeurt is dat wij noodradio's weggeven. Dat doen we de komende 3 weken. Elk uur geven we er eentje weg. En net vlak voor het uur heb ik het signaaltje laten horen. En dat betekent dus dat we zometeen weer een noodradio gaan weggeven.
2: Flink op gereageerd,
0: ja,
2: volgens mij.
0: Zeker. Ja, zeker. Ja. Heel veel mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Nog eventjes. Dus nu hoef je even niet te reageren, maar voor de komende dagen. Zo gauw je dit hoort, dan moet je dus snel appen of bellen. En misschien ben jij dan wel de winnaar van zo'n noodradio. En we gaan even een winnaar bellen. Dat lijkt me wel een leuk idee.
2: Ja, ik ben benieuwd wie het is.
0: Heel snel reageren.
3: Ja, met Yvonne Franke. Goedenavond.
0: Yvonne Franke, goedenavond.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo. Je hebt net een signaaltje gehoord.
3: Ja.
0: En je hebt gereageerd.
3: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
4: Van harte gefeliciteerd.
0: Je krijgt van ons een noodradio.
3: Nou, blij mee.
0: Ja, nou, gefeliciteerd. Waar kom je vandaan, Yvonne?
3: Hengelo.
0: Hengelo. Nou, kijk.
2: Ook wel dichtbij.
0: En heb je verder je pakket al een beetje voor elkaar thuis?
3: Nou, eerlijk gezegd.
0: Je denkt,
3: zaklantaarden en batterijen en dan houdt het toch wel op.
0: Oké, okay. Ik denk, ik begin maar met een noodradio.
3: Ja,
0: en we dan alvast binnen. Nou,
3: ja,
0: helemaal. Goed. Hey, gefeliciteerd. We gaan naar je toesturen. Blijf eventjes hangen.
3: Ja,
0: en als jij nu luistert en denkt van, ja, maar ik heb ook nog geen noodradio. Geen nood, blijf luisteren. De komende 3 weken. Elk uur op Radio Oost. Maak jij kans op zo'n noodradio.

0: Ed Sheeran en Azizam hoor je op Radio Oost. Dertien minuten over zes duiken we de avond in met de activiteiten van vandaag. In Enschede worden vanavond de slachtoffers van de Armeense genocide herdacht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden zo'n 1,5 miljoen Armeniërs vermoord. Volgens de organisatie van de herdenking is er nog altijd te weinig bekend over de moord. En met de herdenking willen ze daar extra aandacht aan geven. RTV Oost is er vanavond bij en morgenochtend hoor je er meer over op Radio Oost.
1: De gemeenteraad van Zwolle gaat vanavond in gesprek over verantwoord smartphonegebruik bij kinderen en jongeren. In het gesprek wil de gemeenteraad erachter komen of het beleid goed werkt. Daarvoor gaat de raad ook in gesprek met experts op dit gebied. Het smartphonegebruik en ook het social media gebruik onder jongeren zijn overigens onderwerpen die in de hele wereld besproken worden. In Nederland is het nog niet zo ver, maar in het Verenigd Koninkrijk mogen kinderen onder de 16 straks niet meer op sociale media. Dat heeft premier Starmer vandaag aangekondigd. Hij noemt het een groot moment voor het land.
2: This is a big step. Real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
0: Nou, ik denk dat het ook wel verstandig is voor alle kinderen boven de 18.
1: Ja, inderdaad. Ja, het is soms niet altijd even goed, die social media. Het verbod moet volgend jaar ingaan. In december kwam Australië trouwens ook al met zo'n verbod.
0: Heel wat anders nog. In Enschede is de Week van de Amateurkunst inmiddels in volle gang. Vanavond staan er een avond vol jazz op het programma. Met als opener een groep solozangers, de Jazz Sinners. Ja, dat klinkt zo. Oké, hallo. Jazz Sinners, dus in Enschede kun je die beluisteren.
1: Nou, klinkt gezellig. Gezellig. Nou, wat ook gezellig is, dat is morgen dan. Want wie van een haringje houdt, Jan Willem, houdt morgen moet je in de Lutte zijn, want daar is de jaarlijkse haringparty. Naast haring eten wordt er natuurlijk ook het een en ander genetwerkt door ondernemers. Ook is de uitreiking van de Zilveren Haring de prijs voor een persoon of organisatie die een bijzondere bijdrage heeft geleverd voor Twente het afgelopen jaar. En vorig jaar ging de prijs naar oud-voetballers Wout Brama en Maud Roetgering voor hun maatschappelijke inzet, vertelt voorzitter Anke Beideveld.
3: Zij hebben een boek geschreven over acceptatie op het voetbalveld, de LHBTIQ plus acceptatie. En Wout Brama is natuurlijk een witte man die makkelijker geaccepteerd werd dan dat je als homo daar staat. En dat mensen daar niet voor uitkomen is natuurlijk ernstig, in brede zin in de samenleving. Een tweede boek gaat over racisme en dat is toegenomen. Net zoals de homo-acceptatie, die is niet toegenomen in de afgelopen jaren, die is afgenomen. En dat zijn natuurlijk zorgelijke trends in de samenleving.
1: Het evenement is dit jaar georganiseerd bij het landgoedhotel De Wilmersberg in de Lutte.
0: Ja, dat was dus de prijs van vorig jaar. Dit jaar wordt er weer een andere voor uitgekozen. Even voor de volledigheid, je moet er wel voor uitgenodigd zijn. Dus als je denkt, ik ga even gratis haring eten.
1: Klopt.
0: Ik geloof niet dat je zomaar in de binnenkomt.
1: Nee.
0: Goed, een spannende dag morgen voor de gemeente Hellendoorn. Daar is de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord van lokaal Hellendoorn en het CDA. Daarnaast worden ook de kandidaat wethouders voorgedragen. Presentaties is in het huis voor cultuur en bestuur in Nijveral. En mensen zijn welkom om die zitting bij te wonen.
1: Daarnaast wordt in gemeente Twenterand het nieuwe college geïnstalleerd. Gemeentebelangen Twenterand, de SGP en de ChristenUnie kwamen samen tot het akkoord met trots bouwen aan Twenterand. Daarin zijn vertrouwen, duidelijkheid en samenwerking van groot belang. Ook wil het college in gesprek blijven met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
0: Is af en toe nog een beetje goed nieuws. Ja, vanaf morgen zouden de prijzen aan de pomp weer een beetje kunnen gaan dalen. Dat is althans de verwachting. In de Verenigde Staten en Iran een tijdelijk akkoord hebben bereikt. Morgenochtend hoor je er meer over bij Masso en Bastiaan.
1: Oeh,
0: op de radio.
1: Dat is van gelukkig.
0: Tussen 6 en 9.

0: John Anderson en What a Way to Surrender. Nog even meer verkeersinformatie, want de hele middag hebben we het al genoemd dat die weg is afgesloten tussen Haaksbergen en Bekkum, de N739. En net komt het bericht binnen dat die weg nu weer vrij is gegeven.
1: Ja, dat is heel fijn inderdaad. Dus het onderzoek is daar ook afgelopen. Het was inderdaad lange tijd afgesloten, maar nu is de weg dus weer vrij.
0: Goed, dankjewel Marinus Kroeze ook voor het melden van het weer vrijgeven van die weg. Zometeen de 6 voor 7 over de noodradio's, of eigenlijk gewoon over de radio. Dat na het nieuws straks. Nu eerst nog Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Hey.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we...

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: Bijna 7:30. In De Maat, daar is het nu 17 graden. In Hulsen 16,5. En Kievitsnest 18 graden. Het nieuws in Overijssel, zo krijg je van Benjamin Borgman.
16: Bij een verkeersongeluk op de N739 bij Haaksbergen is een fietser om het leven gekomen. Een auto schepte de fietser op een kruising en de fietser overleed ter plekke. De provinciale weg tussen Haaksbergen en Hengelo was lange tijd afgesloten voor onderzoek, maar het verkeer kan er inmiddels weer gebruik van maken. Bij een scheepswerf in Zwartsluis heeft een bedrijfsongeval plaatsgevonden. Een persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. Over de oorzaak van het ongeluk en hoe het slachtoffer eraan toe is, is nog niet bekend. Sommige grote bedrijven in Overijssel konden een jaar lang produceren zonder dat ze werden gecontroleerd op de milieuregels. Die regels moeten worden gecheckt door de omgevingsdiensten Twente en IJsseland, maar daar zijn veel problemen. En dat erkennen die omgevingsdiensten zelf ook, vertelt burgemeester Keunig van Deventer. Hij zit in het bestuur van de omgevingsdiensten IJsseland.
17: Dan zijn er twee problemen. Eén is het geld. En twee is het vinden van voldoende goede mensen. Inmiddels hebben we het geld geregeld. Maar we zijn, laat ik ook bij zeggen, we zijn al stevige stappen aan het zetten. En ik heb ook wel het vermoeden dat we eind 2028 de zaak echt op orde hebben. En dan voldoen we ook aan alle landelijke eisen. Dus we zijn volop bezig met een stevige verbeterslag. Maar ik zeg er ook bij, die was ook wel echt nodig.
16: En in een leegstaande woning in Vroomshoop is eerder vandaag brand uitgebroken. De brandweer was snel aanwezig en kreeg het vuur onder controle. Hierdoor werd uitbreiding van de brand voorkomen. Het pand stond al enige tijd leeg en de woning was dichtgetimmerd. De politie en brandweer sluiten brandstichting daarom ook niet uit. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
15: En dan kijken we nog eventjes naar de wegen. Die zijn al filevrij.
16: Nou,
15: dat is hartstikke fijn. Dus gewoon voorzichtig gaan doorrijden. En een beetje gaan genieten van de avond. Want naar een miserig dagje lijkt het erop dat het iets meer de goede kant op gaat. Ja, die vraag die moeten we natuurlijk niet zelf beantwoorden. Maar daar hebben we Margot Ribbering voor. Want Margot, ik zei het al, het was wat bewolkt. Hier en daar wat miseregen en zo. Maar we gaan toch langzaam maar zeker weer de goede kant op.
2: Ja, we gaan vooral naar hogere temperaturen. Dat is echt heel opvallend. En donderdag en vrijdag, dan weet je niet wat je meemaakt. Het is in één keer heel erg warm dan. Met donderdag temperaturen van 28 of 29 graden. Bijna niet voor te stellen, want vandaag bleef die temperatuur weer onder de 20 graden steken. En vrijdag een tropische dag met 31, 32 graden. Maar vanavond en vannacht is het nog niet zo ver. Eerst koelt het lekker af naar 8 tot 10 graden. We krijgen wel weer bewolking vanuit het zuidwesten, waar we morgenochtend ook tegenaan kijken. Er kan een enkel buitje uitvallen. Daarna is het droog, krijgen we net als vanmiddag een beetje zon en warmt het al een beetje op, 21 tot 23 graden. Woensdag wordt het 24 graden. Ook dan kan er een beetje regen vallen, later een beetje zon. En daarna dus, zoals gezegd, behoorlijk warme lucht. Donderdag 28, 29 graden en vrijdag tropisch warm.
15: De hitte komt eraan. Dankjewel, Margot.
2: Ja, graag gedaan.
4: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
15: De 6 voor 7 gaat vandaag over de noodradio. Je kunt hem winnen, 3 weken lang. Elk uur geven we er eentje weg op Radio Oost. De hele week door, ook in het weekend. Maar welke muziek kun jij bedenken bij de radio?
16: Nou, op zo'n noodradio zit een SOS-knopje. En laat ABBA daar nog net over hebben gezongen.
15: En Stef Bos, die houdt van de radio.
16: En op de radio is zoveel te horen. Onder andere Donna Summer en On The Radio.
15: Snelle heeft het ook al eens over de radio.
16: En wat dacht je van Radiohead met Karma... Police.
15: Marius, the Tom Robinson Band, and listen to the radio.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over de radio. Preciezer nog over de noodradio. Want Radio Oost geeft de komende 3 weken elk uur op de radio zo'n noodradio weg. Die kun je winnen. Maar welke muziek past daarbij? We begonnen al met de Tom Robinson Band en Listen to the Radio.
2: Je hoorde ook ABBA met SOS.
1: En Stef Bos houdt van de radio. Nog 3 te gaan. Zometeen Snelle met zijn radio.
2: En Radiohead met Karma Police.
1: Maar nu eerst Donna Summer. Is on the radio.
3: Someone found the letter you wrote me on the radio.
0: De 6 voor 7.

0: Heb jij nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismael Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
5: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
4: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
3: Radio Oost.

0: ruthless Russians.
1: De avond bij Oost.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een groot deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
4: Radio Oost, thuis in Overijssel.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
6: Wat zei je nou, Bert?
7: Haal die banaan nou eens uit je oor.
6: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
5: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
9: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neemt alle soorten holt.
10: Wat moet korter?
9: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
10: Nee, korter.
9: Bij RTT heb ze vallen hold.
10: Korter.
9: Een bult hold bij RTT.
10: Korter.
9: RTT hold.
10: Korter.
9: Hold.
11: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Voor de grootste

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
1: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
3: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: do.
1: De avond bij Oost.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
5: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
4: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en het flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig. Kon dus ook alles zijn, of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. Premier Jetten is er zondag bij als in Rotterdam een nationaal monument voor de Molukkers wordt onthuld. Zijn komst werd pas vandaag aangekondigd. Omdat een premier vaak niet met lege handen naar zo'n beladen bijeenkomst gaat, hopen ingewijden dat hij excuses gaat aanbieden aan de eerste Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest en werden ontslagen uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En van de verwachting dat Nederland zich zou inzetten voor een Molukse republiek kwam weinig terecht. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Eerder zei een anonieme functionaris dat al. Trump kwam met zijn bevestiging bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Ze hebben geen misdaden ontdekt, ze proberen er alleen één te vinden, schrijft hij. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven aan de Amerikaanse media. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel 0-0. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
6: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
1: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Het laatste kunstwerk waar Wim T. Schippers thuis aan werkte heet Wim is weg. Naar het gouden boekje over de peuter die op zijn driewieler de wijde wereld intrekt. Wim is weg. Het is opeens zo saai in Nederland. Goedenavond. Ja, hij overleed vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd. Kunstenaar, televisiemaker, ontregelaar, wat niet al, Wim T. Schippers. Zometeen spreken we Titus Muizelaar. Hij is voorzitter van de stichting die het erfgoed van Wim Schippers beheert. Wat betekent het mogelijke akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran voor de Golfstaten, vragen we ons af. En wat staat er te gebeuren bij de G7, die morgen van start gaat in Frankrijk? En hoe kan je afkicken met Spinoza? Dat gaat het worden het komende uurtje na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 15 juni.
3: Last night we saw again increased attacks on civilians, also UNESCO in heritage sites. So these are all war crimes that Russia is committing.
2: Een nieuw dieptepunt in de Russische aanvallen op Oekraïne. Het iconische Petsjersk Lavra klooster in Kiev was vannacht het doelwit.
4: Russische raketa vloedela Uspensky Sobor Perleno.
2: Het klooster uit de 11e eeuw staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst, maar is voor Oekraïners meer dan dat, weet deze slavist.
5: Het is een echt heel erg belangrijke plek voor Oekraïne. Ik zou in zijn geheel zeggen, is het de grootste culturele schatkamer die Oekraïne heeft.
2: Gefronste wenkbrauwen bij de grote techbedrijven.
6: This is a big step. Real change for our children and our future.
2: Want na Australië gaat ook het Verenigd Koninkrijk sociale media verbieden voor kinderen.
6: I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
2: Tienertourprijzen komen terug. Want vanaf vandaag kun je voor €49 per maand onbeperkt treinen in de daluren.
7: Geweldig.
8: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen en zeker in de vakantietijd.
2: Dat het populair is, was te merken, want de site van de NS kon de abonnementsaanvragen niet aan.
9: Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar wij vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
2: Na Curaçao, gisteren, was het vandaag de beurt aan Cap Verde op het WK-voetbal.
10: Oh, de spanning is, het is een goede spanning. En ja, kijk. We gaan er niet vanuit dat we Europees kampioen Spanje gaan oprollen. Hey, maar de bal is rood, je weet het nooit.
2: Veel spelers hebben hun wortels in Rotterdam, waar een grote Kaapverdiaanse gemeenschap is.
11: Dimio Montero, Sidney Lopez Cabral, Lagos Duarte en Delon Livramento maakten een paar hele belangrijke doelpunten in het kwalificatietoernooi.
2: En daar waar Curaçao niet kon verrassen, zorgde Kaapverdië voor een daverende verrassing.
12: Er zal het feest zijn op de eilanden. En ook in Rotterdam bij al die Kaapverdiërs. Want wie had kunnen denken dat het op 0-0 zou blijven steken voor Spanje. En dat Kaapverdië een punt zou pakken tegen de Europees kampioen. 0-0.
2: U hoort het, Wim T. Schippers is overleden.
13: Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Bij bijna iedereen bekend als Ernie uit Sesamstraat, maar hij was veel meer.
14: De Petten, dicht bij de Honsbosse Zeewering, is 's morgens om 11 uur, onder belangstelling van de plaatselijke bevolking, door Wim T. Schippers een flesje limonade gazeuze in zee gelegd.
15: Dit is nog steeds de VPRO via de zender Hilversum 3. Ron Flon Flon met Jacques Plapou.
16: Ron Flon Flon, Ron Flon Flon.
17: Wilhelmina Kutje is voor sommigen geen onbekende. Zij leefde van 1901 tot 1967 en was dichteres. Haar lijfspreuk was, wat willen de mensen toch?
18: En ben je nou ook bezig met het einde? Want 80 is toch een aardige leeftijd.
19: Wat een onzin. Oh,
18: ja, nou, ik vraag het je.
19: Ja, maar je kan op je 30ste ook doodgaan. En ik vind
18: tuurlijk.
19: Het 80. Als het een beetje tegen zit, zeg ik wel eens voor je 100 tegenwoordig.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Morgen nieuw nieuws in de krant, gelezen door Christian Bonenbakker.
7: Morgen wordt een manifest tegen de verstening gepresenteerd, schrijft het AD. Daarin waarschuwt een brede coalitie voor de gevaren van hittestress in steden. Het kabinet zou met een groennorm moeten afdwingen dat er genoeg bomen en struiken in buurten zijn, want dat scheelt zomaar 8 graden in de temperatuur.
2: Volgens het RIVM leidt hittestress nu al tot 250 doden per jaar. Maar zonder maatregelen kan dat de komende decennia oplopen tot 3800 per jaar. Het manifest is ondertekend door onder meer de Woonbond, de Vereniging Eigen Huis, de ANWB, de FNV en het Nationaal Huidfonds.
7: Met de nieuwe Europese regels voor vliegreizen verandert er maar weinig, concludeert de Telegraaf. Jarenlange onderhandelingen tussen Europese instanties en lidstaten hebben geleid tot slappe compromissen waar reizigers weinig aan hebben.
2: Zo lijkt de gratis handbagage die vandaag in het nieuws was een wassen neus, want om het cabinekoffertje gratis te maken zullen de luchtvaartmaatschappijen de ticketprijzen gewoon verhogen. En vervolgens kunnen ze korting geven aan passagiers die zonder handbagage reizen.
7: Ook aan de vergoedingen bij vertraging verandert eigenlijk niets. 2 dingetjes zijn wel nieuw. Ouders moeten zonder toeslag naast hun kind kunnen zitten. En een tikfoutje in een naam op een ticket moet gratis kunnen worden rechtgezet.
2: Werkborrels zijn steeds vaker alcoholvrij, ziet het Trimbos Instituut. Trouw schrijft erover. Vooral grote bedrijven kiezen daarvoor. Vroeger werd zoiets als betutteling gezien, maar dat is aan het veranderen.
7: Want het is steeds bekender dat alcoholgebruik leidt tot ongelukken, verzuim en grensoverschrijdend gedrag. Eigenlijk is het heel logisch om op de werkvloer geen alcohol te schenken, want, zo zegt een deskundige, je legt er toch ook geen joint klaar.
2: Maar wees dan wel consequent, zegt het Trimbos Instituut. Soms wordt alcohol op borrels geweerd, maar geldt er een uitzondering voor borrels van het managementteam? Dat werkt natuurlijk niet.
7: In het Parool een recensie van het boek Het Oranje Shirt. Het is een zogenoemd koffietafelboek van 560 pagina's dat meer dan 4 kilo weegt. Valt er dan zoveel te vertellen over het tenue van het Nederlands elftal?
2: Nee, de shirts zijn vooral een haakje om de complete geschiedenis van Oranje aan op te hangen. Een mooi naslagwerk en een heerlijk hebbeding, oordeelt de krant. Wel jammer dat de eerste oranje shirts bij gebrek aan beeldmateriaal met AI zijn gereconstrueerd.
7: Verder in het boek veel mooie anekdotes en details. Voor de gemiddelde voetballiefhebber zelfs iets te veel. Zo is de bespreking van kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en Moldavië volgens de recensent vooral interessant voor feitjesfetischisten.
1: Deze onderwerpen uitgebreid.

0: Jozem carried the name. U hoorde het. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers afgelopen woensdag is overleden. Hij stond aan de basis van meer dan 1000 creaties. Van stemmetjes, nieuwe woorden tot tv-personages, toneelstukken en bijzondere kunst. Goedenavond, Titus Muizelaar, acteur, voorzitter van de stichting Wim T. Schippers.
1: Ja, goedenavond.
0: En van harte gecondoleerd.
1: Dank je wel.
0: Zeg ik u, je of you?
1: Je, zeg maar. Nee, zeg maar je bent niet Wim Schippers zelf.
0: Nee, precies. Oké, goed. Kwam het overlijden voor jou onverwacht?
1: Nee, niet heel echt. Want ik sprak hem wekelijks. We hadden elke zaterdag hadden we samen een afspraak in Café de Jaren in Amsterdam. Mm-hmm. En dan namen we het leven door en het kunstleven in het bijzonder. En na de dood van Ellen ging het echt slecht met hem.
0: Ellen Jens, was zijn vrouw.
1: Ja, en dat was zijn steun en toeverlaat. En die regelde ook bijna alles wat zijn werk betrof en dat soort dingen. En hij miste haar enorm en dat raakte hem.
0: Ja. Hoe heb je Wim leren kennen?
1: Ik heb hem ooit gevraagd toen ik nog bij Toneelgroep Amsterdam werkte om een toneelstuk te schrijven voor Toneelgroep Amsterdam. Dat heeft hij ook gedaan. Dat heette Zonder Titel. En dat hebben we met het hele ensemble van toendertijd gespeeld. Dat heb ik toen geregisseerd. En daarvoor had ik hem ook nog wel gesproken. Want hij had toen zo'n assortiment van discussieprogramma op de radio samen met Max Pam en Theo van Gogh. En hij en nog iemand, maar daar ben ik de naam van vergeten.
0: Yeah.
1: En als ik wel eens wat gemaakt had, het zij bij Discordia, waar ik ook nog lid van ben geweest, of bij Toneel op Amsterdam, dan kwam hij altijd wel kijken. En hij was er altijd enthousiast over. Dus dat schept een band.
0: Ja, dat schept een band. En ja, wat kan je zeggen over die band? Als je 25 jaar lang elke zaterdagochtend koffie drinkt, dan moet iets je binden.
1: Natuurlijk. Nou, een van de dingen die ons wel in het bijzonder bond, dat was dat we daar allebei van overtuigd waren dat wat voor kunstuiting of welke kunstuiting je ook hanteert, dat het begint bij jezelf. Dat eigenlijk wil je datgene maken zonder ook maar rekening te houden met wat voor publiek dan ook. Dus je maakt het in eerste instantie omdat jij vindt dat je het moet maken. Hmm. En dat is natuurlijk ook een kenmerk van de Fluxusbeweging, dat het doet er niet toe wat het publiek ervan vindt.
0: Ja, de beweging uit de jaren 60, waar hij een van de vertegenwoordigers van was. Ja,
1: ja, dat ontkende hij zelf trouwens altijd al enigszins. Hij vond, maar goed, dat zat ook in zijn karakter.
0: Ja.
1: Dat zodra die
0: vastgepind werd, ja,
1: dan ontkende hij dat even hard.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: dat hoort ook bij hem en dat maakt hem ook zo grappig ook.
0: Ja.
1: Zo maar, tegen draad zeggen ze dan. Bah,
0: en waar gingen die gesprekken over op zaterdagochtend? Ging dat over maken? Ja, we namen het leven door.
1: Alles eigenlijk. Dus we namen het leven door. En we hadden altijd ideeën voor nieuwe programma's te maken. Met z'n tweeën hebben we vijf producties gemaakt in totaal. En we waren dan tot voor kort nog bezig met het fantaseren over een nieuwe voorstelling die we met z'n tweeën wilden spelen. En die zou getiteld geweest zijn Spronk met twee K's. En daarin zou ik hem dan vragen stellen over allerlei onderwerpen. Het zij politiek, het zij kunst, het zij het schoonmaken van de straat. En dan zou hij antwoorden in geluidjes. Dus hij, en ik zou spelen dat ik dat heel goed begreep waar hij het over had.
0: Ja.
1: En de voorwaarde moest zijn dat het volstrekt onbegrijpelijk was.
0: Ja.
1: Want dat zei hij altijd bij het afscheid. Want het moet echt onbegrijpelijk worden.
0: Ja, misschien is de volgende vraag dan ook een vraag die je helemaal niet moet stellen eigenlijk. Maar was er een rode draad? Ik bedoel, hij benadrukte natuurlijk vooral de zinloosheid van alles. En ook van kunst, die daardoor wel waarde had. Maar is er een rode draad in zijn werk?

0: grijpbaar zijn. En dat wilde hij echt bewust. En dat geldt ook voor zo'n uitspraak als het moet beslist onbegrijpelijk zijn.
1: Ja.
0: Dat geldt natuurlijk eigenlijk voor zijn beeldende kunstwerk ook. Het is echt heel moeilijk om vast te pinnen tot welke richting dat nou zou horen. En hij streefde er ook altijd naar om iets te maken.
1: Ja.
0: Wat nog nooit gezien was, om het zo maar te zeggen. En nou ja, een grote voorbeeld was Kurt Schwitters.
1: Ja, en als dat ook ergens voor geldt. We zijn bijna van dezelfde generatie, je bent 4 jaar ouder dan ik. Voor mij was zijn televisiewerk in de jaren 70, Chef van Oekel en alles daaromheen, was richtinggevend in mijn leven. Al zou ik je niet kunnen vertellen welke richting het op wees, maar hoe was dat voor jou?
0: Ja, nee, dat is hetzelfde. Dat was een... Dat liep als een scheidslijn in hele families in Nederland.
1: Mm-hmm.
0: De ouders vonden dat verschrikkelijk en vreselijk. En de jongeren van die tijd die vonden dat fantastisch en herkenden zich erin.
1: Ja.
0: Dus daar was ik niet heel anders in. Mm-hmm. Ik was, als er een stuk van Wim op de televisie kwam, dan zat ik ervoor.
1: Ja.
0: En dan begonnen mijn ouders te schelden.
1: Ja. Ik zal dat verschrikkelijke woord tegendraads niet gebruiken, maar ontregelen deed hij wel. Eigenlijk altijd, ook als je hem in het café tegenkwam. Hoe was dat om met hem te werken? Was hij achter de schermen ook ontregelend? In het bestuur van de stichting bijvoorbeeld?
0: Nee, helemaal niet. Mm. Nee. Ik zou dit ook niet ontregelend willen noemen.
1: Mm.
0: Ja, dat is natuurlijk het moeilijke of het mooie aan het kunstenaarschap van Wim. Het is niet te benoemen. En elke poging om het te benoemen, die daar volgt een cliché op. Dus bijvoorbeeld tegendraads, denk je dat tegendraads. Tegen welke draad dan in? Wat is dat? Want dat is bijna niet te benoemen. En daar was hij ook op uit. En dat... Daar viel ik hem in ieder geval nooit meer last.
1: Hoor. Nee. Maar goed,
0: want dan kon je het wat van.
1: Ja, zoals je zei, het is er wel. De kunst is er. Dat is wat het is. De kunst die er is. Je bent voorzitter van de stichting, die zijn enige erfgenaam is. Ze laat alles aan die stichting na. Hoe ziet die nalatenschap eruit?
0: Nou ja, hij heeft natuurlijk in zijn atelier heeft hij nog heel veel afgewerkt en nog niet afgewerkte beeldende kunsten staan. Hij heeft bijvoorbeeld ook nog, is hij lid van de stichting van behoud of het herscheppen van het Paleis van Volksvlijt.
1: Ja,
0: daar heb ik ook weer een gesprek over gehad met die stichting. Om daar gezamenlijk in op te trekken. Om te kijken of dat toch nog gerealiseerd kan worden. En zo had hij nog wel meer ideeën. Hij had trouwens heel erg veel ideeën. Waarvan je denkt van ja, het is toch zonde dat dat nooit gerealiseerd is. En dan gaan we het op korte termijn gaan we bij elkaar komen. Om te kijken wat we daarvan wel kunnen realiseren.
1: Ja. Ja.
0: En dat is, dat is een uitdaging voor ons ook. Maar ook omdat we die ideeën zo mooi vinden, zo goed vinden, zo... ik zal niet zeggen zinvol, want dat is... Dan krijg ik een bericht uit van boven dat ik dat niet moet zeggen.
1: Dankbaar werk, maar saai hè, zonder Wim.
0: Ja, het was echt een... het was never a dull moment, precies wat je zegt ook.
1: Dankjewel, Titus Muizelaar.

zachtjes zingt, mag je best meezingen, hoor. Maar wel heel zacht. Nog maar een beetje zachter. Is weer eens wat anders dan hard zingen. Maar dit is ook een zacht liedje en dat moet dus zacht gezongen worden.

0: Ernie.
1: Ja, dat was Wim Schippers in zijn rol van Ernie. Aanstaande vrijdag wordt, als niemand voor die tijd roet in het eten gooit, het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran formeel ondertekend. Sinds het begin van de oorlog hebben de Golfstaten duizenden Iraanse raketten en drones onderschept vanwege Amerikaanse bases die ze huisvesten. Nu het regime Iran aan de macht blijft, het regime in Iran aan de macht blijft, is de vraag hoe de verhouding van de Arabische buurlanden tot Iran er nu uitziet. Ik ga erover praten met Judith Spiegel, ze is journalist in Kuwait. Goedenavond, Judith.
2: Goedenavond.
1: Ja, wat is tot nu toe de reactie van de Golfstaten, voor zover er van één reactie sprake is, op dit bestand?
2: Ja, ik spreek vooral dan maar even over wat ik hier in Kuwait natuurlijk dagelijks zelf hoor.
1: Mm-hmm.
2: Kort gezegd zou ik zeggen, eerst zien dan geloven. Dat is nu op dit moment een beetje het gevoel in de straat.
1: Mm. Is men...
2: Wat ook...
1: Ja.
2: Ja. Nou ja, is ook wel logisch misschien, gezien de afgelopen tijd...
1: Ja, ik geloof dat CNN zei dat er al de 38 keer een bestand is aangekondigd. Hè?
2: Ja, dus dit is dan de 39ste keer, denk ik.
1: Ja. Maar wel voorzichtig optimistisch, toch?
2: Zeker voorzichtig optimistisch. Hmm. Ze waren ook voorzichtig optimistisch de alle andere 38 keren. Maar het is dus wel echt nu een kwestie van eerst zien dan geloven. Maar het ziet er vooralsnog, denk ik. Ietsje beter uit dan voor.
1: Ja. En als het ervan komt, welke landen in de regio zijn tot nu toe het hardst geraakt door de blokkade van de Straat van Hormuz?
2: De blokkade. Het zijn natuurlijk twee dingen eigenlijk.
1: De aanvallen en de blokkade. Ja,
2: precies. Ja. Ik denk dat als het om de aanvallen gaat, dus ook wel geloof ik geteld, zijn vooral de Emiraten en Kuwait inderdaad toch het hardst geraakt.
1: Mm-hmm.
2: Als het gaat om de blokkade, dan denk ik dat Kuwait inderdaad misschien wel op één staat. Dat is ook moeilijk te zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Maar die liggen gewoon het ongelukkigst. Omdat ze zo helemaal boven in die golf, die Perzische golf liggen. Wat we hier de Arabische golf moeten noemen. En dus helemaal afhankelijk zijn van dat stukje zeestraat voor alles wat erin komt. Boodschappen, bij wijze van spreken. En ook wel alles wat eruit gaat. En dat is natuurlijk olie.
1: Mm-hmm.
2: Dus zonder die straat is het land best geïsoleerd.
1: Ja, en dan inderdaad die aanvallen. Ik had het over duizenden Iraanse raketten en drones op de Golfstaten. Hoe groot is de wrok jegens Iran daarover?
2: Ja, heel groot. Het viel mij heel erg op. En dat verbaasde me ook enigszins toen vanaf dag 1... was Iran hier gewoon de grote boosdoener. En de krantenkoppen bijvoorbeeld tot op de dag van vandaag, telkens als er weer aanvallen zijn geweest, zijn altijd met een bijvoeglijk naamwoord. Dus het is altijd iets van het duivelse Iran. Ja. Of het haatdragende Iran. Of het zondige Iran ook. Het wordt zo ook een beetje in het religieus getrokken. Dus dat viel me enorm op. Dat er in ieder geval dus. En dan moet je wel voor realiseren dat die krantenkoppen niet. Die zijn niet ongecensureerd.
1: Ja.
2: Dus dat er van overheidswegen, zomaar zeggen, heel erg wel Iran als de boosdoener wordt gepresenteerd aan de mensen.
1: Ja, was er dan helemaal geen kritiek op de Verenigde Staten en Israël, die toch deze oorlog begonnen zijn?
2: Nou ja, die is er natuurlijk wel degelijk, maar niet in de officiële kanalen. Dus als ik gewoon zelf met mensen praat, die hebben een heel ander idee daarover. Die zien dat als de grote boosdoeners. En die vinden eigenlijk dat Iran deed wat het moest doen. Namelijk drones en raketten op die legerbasis afsturen. Maar dat heeft niemand hier gedurfd in het openbaar te zeggen.
1: Nee. En verandert dat nu? Want winnaars en verliezers, daar ga ik even niet over spreken. En we moeten het allemaal nog maar zien. Maar het lijkt er in ieder geval op dat het bewind in Iran niet verzwakt is. Regime change is er al helemaal niet van gekomen. Wat betekent dat voor de Golfstaten, voor hun verhouding tot Iran?
2: Ja, dat vind ik is moeilijk in te schatten. Ik vermoed dat ze toch zullen proberen, omdat ze daar nou eenmaal belang bij hebben, en dat geldt ook voor Iran, om dan toch met deze buurman verder te gaan.
1: Mm-hmm.
2: In de zin van in ieder geval te proberen een stabiele relatie opnieuw op te bouwen. Want die was er eigenlijk best wel. Tussen het ene golfstaatje wat meer dan en Iran dan het andere. Omdat ze eigenlijk geen keuze hebben. Dus ik denk dat er zal nu niet een soort van enorme... De rug wordt echt niet Iran toegekeerd. Dat kunnen ze zich niet veroorloven. Gezien de ligging ook gewoon natuurlijk. Dit zijn hemelsbreed bijvoorbeeld. Is Iran hier 150 kilometer vandaan. Dat is het dichtstbijzijnde punt. Hm. Dus dat is gewoon heel dichtbij.
1: Ja.
2: En van oudsher zijn er ook heel veel banden tussen die landen. Dus daarvan denk ik dat ze hun best zullen gaan doen om... Ja, om die relatie toch weer zo'n beetje op orde te krijgen. Ja. Het zal nooit heel warm worden. En zeker niet warmer dan het was, gezien de ontwikkelingen. Maar ja. Hoe het intern zou gaan in die golfstaten ten aanzien van Iraniërs, want daar zitten er heel veel van in de golfstaten, en toch ook wel van Sjiïten, dat vind ik wel een heel ander en ook wel een beetje zorgwekkend verhaal.
1: Want dat zou tot een backlash kunnen leiden.
2: Nou, meer tot discriminatie, tot... En dat gebeurt nu al. Dat is dat.
1: Ja. Nou is er veel transactioneel in de wereld. En nou zeker in de wereld van Donald Trump, maar ook in de Arabische wereld. Het schijnt dat de Verenigde Arabische Emiraten miljarden naar Teheran te hebben overgemaakt. Wat is daar precies over bekend en wat voor deal is dat?
2: Nou, ik weet daar niet meer van dan jij daarvan weet. Dat heb ik ook gelezen.
1: Okay.
2: En dat hebben de Emiraten ook onmiddellijk ontkend. Dus die vinden dat kennelijk niet een prettige boodschap om te brengen. Ik stel me zo voor dat dat een aantal van die bevroren tegoeden waren... waarvan ik me wel kan voorstellen dat die op Emiratiebanken stonden. Want waarom niet? Ook de Emiraten hebben hele nauwe handelsrelaties van oudsher met Iran. Of ze het hebben overgemaakt of niet. Ja, de Emiraten ontkennen het. Kan ik het me voorstellen? Ja. Want zoals je zegt, dit is ook een transactionele regio... waar geld, waar toch de gedachte speelt... Hè, dat voor geld wel echt heel veel te koop is. Dus misschien ook wel dat er wat van jouw schepen door mogen. Of, ik noem maar wat.
1: Ja, tot slot... Ja, tot slot, in Europa zijn we er ook hardhandig achter gekomen dat we veel te afhankelijk van Amerika waren en onszelf moeten leren verdedigen. Werkt dat in de Golfstaten inmiddels ook zo?
2: Nou, dat was aanvankelijk, dacht ik, dat gaat hier ook gebeuren. En ook wederom, waarom niet? Het zijn allemaal landen met geld. Het zou kunnen, theoretisch. Maar ik heb nou toch weer niet de indruk dat dat gaat gebeuren. Ik las vorige week weer dat Kuwait bijvoorbeeld... voor, ik geloof, 2 miljard net een order had geplaatst bij de Amerikanen... voor anti-drone spullen, noem ik het maar even. En dat duidt er toch wel op dat het nog niet bepaald niet zo is... dat ze zich helemaal van de Amerikanen afkeren. Ik denk wel dat ze op meer markten gaan shoppen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ze zullen ook met de Chinezen en misschien wel met wat andere landen... Oekraïne bijvoorbeeld in zee gaan. Maar of ze nou bijvoorbeeld, want dat is natuurlijk de hamvraag... of ze nou die basis... De deur uitzetten, ja, dat geloof ik toch niet.
1: Okay. Goed, dat gaan we allemaal zien in de nabije toekomst. Eerst maar eens afwachten wat er vrijdag gebeurt. Dankjewel, Judith Spiegel.
0: Brussel bij nacht. Brussel's by
1: night. Ja, zoals iedere maandag onze rubriek Brussel bij Nacht... over wat ze daar nou precies uitspoken in Brussel en omstreken. Want vanavond spreken we met Kiesje Hekster in het Franse Evian bij de G7. En daar zijn ook commissievoorzitter Ursula von der Leyen... en Antonio Costa van de Europese Raad. Goedenavond, Kiesje.
3: Hallo, Chris.
1: Ja, gisteravond nog waren er gewelddadige protesten in Genève. Dat ligt aan de overkant, aan de Zwitserse kant van het meer, hè? Vanwege deze G7. Hoe is het nu bij jou in Evian?
3: Hier is het vooral heel doodstil. Maar dat komt omdat Evian echt veranderd is in een fort.
1: Hmm.
3: Er zijn 16.000 man veiligheidspersoneel op de been, heb ik gelezen. En je kan hier alleen in de buurt komen, heb ik gemerkt, met een QR-code. Dat geldt ook voor de mensen die hier wonen. De meeste zijn weggevlucht, hoor. Maar in deze mooie badplaats aan het meer van Genève, daar zie je ook al patrouilleschepen varen. En nou ja, iets verderop in de bergen zaten vanavond. Dus ook de G7-leiders om de tafel voor hun eerste werkoverleg.
1: Mm-hmm.
3: Gastheer Macron die at daar samen met de andere leiders van de G7... Canada, Duitsland, het VK, Italië. De EU is daar ook altijd bij. En eregast was uiteraard Donald Trump.
1: Ja, dezelfde Donald Trump die Frankrijk weer dreigt met extra handelstarieven. Betekent dat dat die van Macron vanavond een extra bordje heeft gekregen?
3: Nou, dat is nog wel een understatement voor wat Macron allemaal in petto heeft voor Trump. Inderdaad, hij dreigde dit weekend zelfs de importheffingen op Franse wijn op 100% te zetten. Ah. Maar goed, als Trump het tot woensdagavond volhoudt, hè, als de G7-top afgelopen is, dan krijgt hij van Macron een koninklijke ontvangst in Versailles. Hm. En ik moest denken aan de NAVO-top bij ons vorig jaar. Toen gooiden wij logeerpartijtje met Willem-Alexander en Maxima op Paleis Huis ten Bosch in de strijd. En Macron die heeft vermoedelijk gedacht, nou, dat kan ik ook. En dan beter. Dus hij overtoept met dit paleis van de zonnekoning. Want zo ziet Trump zichzelf natuurlijk ook wel een beetje. Ja, nou ja, en daarmee hoopt Macron met deze bling-bling in het vooruitzicht dat Trump niet ongeduldig eerder de G7-top verlaat, zoals hij vorig jaar in Canada nog deed.
1: Ja. Ja, en dat dinertje van vanavond, worden daar ook al zaken gedaan?
3: Het is inmiddels afgelopen. Hmm. En ja, de charme van de G7, dat hoor ik dan, is dat het informeel is. Geen strakke vergaderdiscipline. En nou ja, dat zou dan inderdaad bij zo'n diner al meteen tot zaken hebben kunnen leiden. Weten we niet precies. Volgens de informatie die aan de media gegeven is, is nou het mooie van dat informele karakter dat de leiders met elkaar kunnen praten op een eerlijke en directe manier. Omdat ze dezelfde waarden zouden delen. En toen fronste ik toch even mijn wenkbrauwen. Want ja, die waarden dat zijn dan respect voor democratie, mensenrechten, internationaal recht, fundamentele vrijheden en vrijhandel. Hmm. Nou, daar kan je dus nou toch best wat vragen over stellen als het over Trump gaat. Maar goed, tijdens zo'n diner hebben ze in ieder geval genoeg te bespreken gehad.
1: Ja, en ik begreep trouwens dat president Macron ook zo vriendelijk was om jullie journalisten allemaal een etentje aan te bieden.
3: Ja, dat klopt. Nou, we mochten dus niet bij dit diner zijn vanavond. Maar Macron wil ons ook gunstig stemmen, lijkt het. Ja. Want alle journalisten die accreditatie kregen, die hebben in hun mailbox ook een voucher gekregen. En die kunnen we verzilveren. En daarmee kunnen we hier in de buurt uit eten. Oh. Voor best wel een serieus bedrag van €150. En ik denk dat Macron dat ook doet voor de ondersteuning van de lokale horeca. Hoewel ik dan als EU-correspondent meteen dacht van, is dit geen verkapte staatssteun? Ja. Maar ja, wij journalisten kunnen zo'n bedrag natuurlijk helemaal niet aannemen.
1: Oh nee, en je hebt niet per ongeluk in je damestasje laten glijden, die voucher?
3: Het kan echt niet, Chris. Nee, okay. Zoiets. Nee, nee. We mogen niet de schijn van partijdigheid op ons laden.
1: Ik begrijp het. Het nieuws van vandaag was natuurlijk de aanstaande overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. Een deal, om met Trump te spreken. Gaat dat die top overheersen?
3: Ja, ik weet het nog niet. Er is nu vooral veel opluchting. Iedereen weet, Trump die kan nu wel roepen dat het de best deal ever is. Maar jij zei het ook al, het is, moet in de praktijk nog maar zien. Het is een raamwerk om verder te gaan praten. Er moet nog heel veel gebeuren. Nou, morgen is dat in ieder geval een van de agendapunten, situatie in het Midden-Oosten. Er gaat vast ook veel gepraat worden over een internationale missie in de Straat van Hormuz, waar ook Nederland waarschijnlijk gaat meedoen. Ja. Dus nou ja, als het allemaal doorgaat, ook met de ondertekening dan ook nog een keer vrijdag, dan ja, er is in ieder geval heel veel aandacht voor hier. Maar of het nou echt alles gaat overheersen, ik weet het gewoon nog niet zo goed.
1: Nee, nee. En verder, wat staat er op de agenda?
3: Nou, morgenochtend is eerst een bijeenkomst over Oekraïne. Daar is de president ook bij, Zelensky. En die hoopte steeds maar op een aparte ontmoeting met Trump alleen. Mm-hmm. Maar die lijkt er niet te komen vooralsnog. En dat is wel een beetje pijnlijk eigenlijk. Want als je in Trumps programma kijkt, dan zie je dat hij wel één op eentjes heeft. Bijvoorbeeld met de staatshoofden van Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Mm. Maar ja, in Zelensky had hij dan blijkbaar toch geen zin. En die Amerikaanse onderhandelingen met Rusland, die liggen stil. Trump die zei bij aankomst vandaag wel dat nu de Iran-oorlog dan volgens hem voorbij is, hij zijn aandacht mogelijk weer op Oekraïne en Rusland kan richten, want allebei die leiders zouden vrede willen, zegt hij. Dus nou ja, wie weet. Dus Oekraïne is een groot onderwerp. En verder gaat het hier ook nog over big tech en de scheve handelsrelatie met China. Dus ja, een beetje voor iedereen wat.
1: Ja, je zei al, een van de spannende elementen is de vraag of Trump het geduld heeft om 3 dagen te blijven. Maar ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen jaren tussen de Verenigde Staten en de Europeanen. Het is niet meer echt heel gezellig. Hoe spannend is zo'n top dan?
3: Toch wel echt spannend, want ja, met Trump weet je natuurlijk nooit hoe het met hem gaat. Hè. Iedereen hoopt dat hij in een goed humeur is, zo net na zijn kooigevecht op zijn verjaardag. Nou ja, die Iran-deal dan, maar er blijven altijd moeilijke punten. Trump heeft inderdaad ontzettend veel schade aangericht in de onderlinge verhoudingen. Hè, denk Groenland, handelstarieven, Poetin-sympathie, terugtrekkende bewegingen uit de NAVO. Nou, we hebben het er allemaal over gehad. En je kan toch echt wel zeggen dat er meer verschillen dan overeenkomsten zijn tussen Trump en de anderen. Dus dat blijft gewoon heel voorzichtig laveren de komende dagen.
1: Ja, en nou, ja, von der Leyen en Costa zijn er ook, dat zei ik. En dat, ja, dat is natuurlijk voor jou, pak je aan als EU-correspondent. Mochten ze mee eten eigenlijk vanavond?
3: Ja, zeker. De EU is. Nee, de EU is vanaf het begin bijna eigenlijk erbij geweest. Toen die G7-toppen begonnen. Bij de oliecrisis in de jaren 70 van de vorige eeuw, moeten we daar tegenwoordig bij zeggen.
1: Ja.
3: En de EU, ja, het is geen land, maar ze zijn wel echt een grote economische speler.
1: Mm.
3: Dus ze zijn een beetje het 8e lid, horen er echt wel bij. Via die economische positie praat de EU echt mee aan tafel. Ook over al die andere onderwerpen.
1: Oké. Kiesja, dankjewel. En wel gewoon gaan eten, hè?
3: Ja, maar dat betaal ik dan zelf, Chris. Zo zei hij.
1: Veel plezier. Dag.
3: Dag.

0: Marvin Gaye en Tammy Terrell in Nothing But The Real Thing. Afkikken met Spinoza. Hoe filosofie je bevrijdt van hedendaagse verslaving. Zo heet het nieuwe boek van docent filosofie Joram Stijn. Hij maakt zich zorgen over het mentale welzijn van jongeren. En de filosofie van Spinoza kan een medicijn zijn. Zo betoogt hij. Joram Stijn, welkom.
1: Dankjewel.
0: Hedendaagse verslavingen, waar doe je op?
1: Nou, dan doe ik natuurlijk op de smartphone. Op social media. Maar ook op morele verontwaardiging. De gedachte, ik ben niet goed genoeg. Moet een ander uiterlijk hebben. Dat soort dingen.
0: Ja, en je maakt je zorgen over dat welzijn van de jongeren.
1: Ja, ik geef nu sinds 2003 filosofieles.
0: Op middelbare school?
1: Op middelbare school, met name op Montessori Lyceum Amsterdam.
0: Ja.
1: En dat doe ik met heel veel plezier. Maar ik merk wel dat de leerlingen in de afgelopen 20 jaar wel... Ja, er zijn veel meer psychische problemen gekomen, burn-outs. Veel meer leerlingen zijn depressief of kunnen niet naar school gaan.
0: Dat merk je echt in de klas? Ja,
1: er zijn ook, de cijfers zeggen het ook. 1 op de 5 jongeren heeft psychische problemen in Nederland. In Amsterdam is het 1 op de 4.
0: Hmm.
1: Dus dat is best wel heel erg eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ja. We hebben het over verslavingen. Een van de interessante dingen in je boek vond ik dat je zegt... ook gedachten kunnen verslavend zijn.
1: Ja, ik denk dus dat psychisch leed... dat heel veel psychisch leed eigenlijk de vorm heeft van een verslaving. Dus een depressie bijvoorbeeld is dat je maar niet kunt ophouden... met hele nare dingen denken.
0: Mm.
1: Of een angststoornis, hele angstige dingen denken. Anorexia... voortdurend bevat worden door de gedachte, ik ben te dik.
0: Mm.
1: En dus heel veel van dat geestelijk leed heeft eigenlijk de aard van een verslaving.
0: Mm-hmm.
1: Aan gedachten en gevoelens.
0: Ja. Je zegt ook, we groeien op, jongeren, maar wij allemaal leven in een giftig pretpark. en we moeten weer baas in eigen hoofd worden.
1: Ja. Ja, misschien om dat giftig pretpark even te illustreren... vond ik wel een mooi voorbeeld. Misschien dat niet iedereen dat kent, is de smart vape. Dat is dus een vape waar je tegelijkertijd op kunt gamen. En je moet ook om te kunnen blijven gamen... wel af en toe een trekje nemen. En dat vind ik dus een voorbeeld van hoe we ook...
0: Dat is bewust... driedubbel overgehaalde verslaving.
1: Ja. Ja. En zo zijn natuurlijk ook die smartphones en zo echt doelbewust ontworpen om ons verslaafd te maken. En dat moet zo jong mogelijk gebeuren. Want als je niet, zo weet bijvoorbeeld de tabaksindustrie, als je niet op je 25ste rookt, dan ga je gewoon niet beginnen. Dus je moet de jongeren vroeg eraan krijgen. En ook aan bepaalde gedachten, zoals bijvoorbeeld dat je heel veel make-up op moet hebben.
0: Ja, het is, als je erover nadenkt, is het een misdaad... waar we later vermoedelijk van op terugkijken. Van, hebben we het kunnen laten gebeuren? Spinoza leefde in de 17e eeuw. Wat leert hij je over verslaving?
1: Ja, dat is dus een beetje paradoxaal. Hij leert je eigenlijk dat wij helemaal geen vrije wil hebben. Dus we denken dat wij uit vrije wil handelen, maar dat doen we helemaal niet. Nou ja, in onze tijd is dat heel toepasbaar... want we worden dus op allerlei mogelijke manieren gemanipuleerd... om dingen te verlangen, om dingen te denken. En die dingen die we denken en verlangen... zijn helemaal niet bevorderlijk voor ons welzijn. En nou ja, dus de eerste stap in Spinoza's filosofie is snappen... dat je eigenlijk helemaal niet vrij bent.
0: Als je denkt dat je vrij bent, ben je niet vrij.
1: Precies. De paradox is, als je denkt dat je vrij bent, ben je niet vrij. Maar als je weet dat je niet vrij bent... dan kun je de stappen zetten om echt vrij te worden.
0: Ja.
1: Want hoe word je dan vrij? Nou, je moet... zegt Spinoza in de Ethica, zijn hoofdwerk... je moet je toch een voorbeeld stellen van hoe het leven van een vrij mens eruit ziet... en hoe die zou reageren. Zou die 8 uur per dag op TikTok zitten? Of zou die voortdurend zich boos maken over van alles en nog wat?
0: Als hij de keus vanuit zichzelf maakt.
1: Dus als je daar ook over nadenkt, en dat doe je dus bij filosofie... door met elkaar te praten over wat is eigenlijk een goed leven? Wat is eigenlijk vrijheid? Wat is eigenlijk geluk? En wat betekent het om een vrij mens te zijn? Dan kun je dus je zo'n voorbeeld voorstellen. En vervolgens, dat is de tweede stap. En de derde stap is dan dat je gaat oefenen... in de regels en de gewoontes van zo'n vrij mens. Totdat dat een tweede natuur is geworden.
0: Hmm.
1: Ja, en ik vind dat zelf dus rete moeilijk. Want ik ben aan allerlei dingen verslaafd. Ik ben heel verslavingsgevoelig.
0: Je moet er heel gedisciplineerd voor zijn om vrij te worden.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk kan het... In mijn indruk is dat mensen dat alleen helemaal niet kunnen. Ik kan het niet voor mezelf. Ik kan het niet ten aanzien van mijn eigen kinderen. Ik kan het niet ten aanzien van mijn leerlingen. Maar daarom zegt Spinoza ook, we hebben elkaar nodig. Mm-hmm. Dus mijn boek is ook een oproep om samen met elkaar in gesprek te gaan. Te gaan filosoferen en na te denken over een goed leven. En wat voor regels daarbij horen. En er horen ook wetten bij. En je ziet wel een beweging, zoals vandaag nu Engeland, die ook weer social media onder de 16 verbiedt, om dat inderdaad meer te gaan doen.
0: Ja. En als docent filosofie voor die jongeren waar je je zorgen over maakt, hoe ziet dat eruit? Hoe kan je die verleiden tot een filosofisch gesprek?
1: Ja, dat is dus de grote vraag. Kun je in deze prikkeloverladen samenleving jongeren ook nog prikkelen om even stil te staan bij de vraag van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En nou ja, ik heb ook wel het idee...
0: Ze zien je aankomen, zegt de cynicus.
1: Ja, ze zien je aankomen. En tegelijkertijd zijn toch ook wel een flink aantal stiekem of niet zo stiekem wel gefascineerd door dat soort vragen. En ik denk dat ook iets...
0: Organiseer jij het in de klas?
1: Ik organiseer het in de klas door toch te proberen om leerlingen te prikkelen om na te denken over de vragen van, ja, wat is nou eigenlijk geluk? En hoe word ik gelukkig? En hoe leid ik een goed leven? En ja, wat voor soort gek wezen ben ik eigenlijk?
0: Ja, je geeft een prachtig voorbeeld in het boek waar je leerlingen laat vertellen over wat schoonheid voor ze is. En dan komen ze met allemaal mooie voorbeelden. En is er op een gegeven moment een jongetje, geloof ik, die de vinger opsteekt en zegt, ja, schoonheid vind ik wat we nu aan het doen zijn.
1: Ja, ja, dat vind ik ook zo mooi. Dat is inderdaad een voorbeeld. Een ander voorbeeld is van mijn collega. Die had het in de klas dat een leerling op een gegeven moment heel hard ging huilen. En dat hij zei, wat is er aan de hand? Wil je even op de gang praten? En die zei van, ja, het is voor het eerst in mijn leven dat ik realiseer dat andere mensen ook echt diep nadenken over dit soort vragen. Nou ja, ik denk dat wel laat zien dat filosofie inderdaad bevrijdend kan zijn.
0: Ja. Moeten we dit institutionaliseren en moet de overheid hierin ingrijpen? Moet het in het lesprogramma opgenomen worden? We houden niet van als de overheid zich met ons bemoeit. Maar daar denkt Spinoza ook anders over, hè?
1: Nou ja, kijk, we hebben heel erg een idee van vrijheid alsof het individueel is. Individuele vrijheid, en vrijheid is dat je kunt doen wat je wilt. Maar als je denkt aan de verslaafde, die doet wat hij wilt, maar hij is toch niet vrij. En hoe help je nou mensen om echt vrij te worden, om echt het leven te leiden waar ze echt gelukkig van worden? Nou ja, daar moeten we met elkaar over in gesprek. En niet verslaafd raken aan gedachten. En dat doe je door inderdaad filosofie te institutionaliseren, om te beginnen in het onderwijs en daar al heel jong mee te beginnen. Laat leerlingen met elkaar in gesprek gaan, laat ze naar elkaar luisteren, laat ze hun gedachten onderzoeken. En ja, en wij moeten als volwassenen wel het goede voorbeeld geven. Dus ja, ook wij moeten in onze instituties meer ruimte maken voor de filosofie. En Spinoza noemt dat libertas philosophandi. De vrijheid die je vindt in het onderzoeken van gedachten, in het samen nadenken, samen praten en zo redelijker en daarmee vrijer te worden.
0: Ik dank je zeer. Afkikken met Spinoza, hoe filosofie je bevrijdt van hedendaagse verslavingen. Ligt in de winkel door uw voordeel. Dank je wel, Jorom Stijn.
2: Het is 5:55.
0: Ja, en we begonnen deze uitzending met Wim T. Schippers. Wij eindigen met hem. Goedenavond, huisdichter Ingmar Heitzen.
3: Goedenavond.
0: Jij verdiepte je begin deze eeuw in alle taal. Ook gecondoleerd trouwens, je kende Wim.
3: Tevens gecondoleerd ook, ja.
0: Ja, die Wim heeft voortgebracht voor het boekje Verdomd Interessant, maar gaat u verder.
3: Ja, dat heb ik samen met vrouwtje Tuinman geschreven toen. 99 alweer.
0: Collega dichter vrouwtje Tuinman, ja. Welke taalvondst is het meest toepasselijk op vandaag?
3: Het is jammer, maar helaas. Het is iets wat Schippers had bedacht. Van, hij wilde weten of je een volkomen onlogische zin, als je die maar vaak genoeg herhaalde, of dat dan opgepikt zou worden. Jammer, maar helaas is natuurlijk ongrammaticaal. Iets is jammer. Ja, dat is dan jammer. Maar als je dan maar zegt, ja, dan komt er tegenwerk. Maar die komt niet, want dan komt er helaas achteraan. Dus jammer, maar helaas. Ja. En dat is ook vrij aardig opgepikt. Dat roepen mensen nog wel eens.
0: Ja, en gek genoeg weet je ook wat het betekent, zonder te weten wat het betekent.
3: Dat is het interessante eraan ook. Van het is weliswaar als onzin bedoeld, maar uiteindelijk wordt het toch met betekenis bekleed. En dat doen mensen natuurlijk de hele tijd met taal. En tegelijkertijd weten mensen ook vaak niet precies wat ze zeggen. En dat was toch wel een belangrijk thema voor Schippers. Want hij gebruikt natuurlijk voortdurend taalverwarring. Dat zit in eigenlijk alle taaluitingen die hij heeft gedaan op de radio, in zijn toneelwerk, in zijn scenario's, in tv-werk. Het gaat heel vaak over taal.
0: Ja,
3: en
0: ja.
3: Dat is fantastisch.
0: Ja. Als dichter heeft Wim ook poëzie voortgebracht?
3: Ja, hij is natuurlijk altijd onder pseudoniem, vaak in character. Bekendste is misschien nog wel de gedichten van Wilhelmina Kutje, dan voorgelezen
0: met
3: door
0: Wilhelmina
3: Kutje junior, ja. Met twee T's inderdaad, ja. In het programma Ron Flon Flon. Maar dat was vrij boertig, maar hij heeft ook, en dat weet misschien niet iedereen, onder een ander karakter dat hij bedacht, Barend Servet, is een heel klein Holland. Boekje bij Thomas Rapp uitgebracht. Eén per pagina. In 1975 kwam dat uit. En dat heb ik toevallig in de kast staan. Een heel klein boekje. Dus ook, het is nauwelijks groter dan een briefkaart. Er staan ook maar een stuk of 20 gedichten.
0: Kan je er één doen? We hebben niet zo heel veel tijd meer.
3: Oké, dan doe ik deze. Heel kort. Dood. Niks aan te doen. Dat is alles, ja.
0: Ja. Die is heel erg kort, ja. Oké. Okay. Heb je... Ja, nee, deze past zo goed bij deze dag. Daar laten we het bij. Is het boekje van jullie nog ergens te krijgen? Moeten mensen naar de boekjeswinkel op internet?
3: Dat slingert al ergens in de betere antiquariaten, slingert dat nog wel rond. Okay. Maar dat is verder niet meer in de boekhandel te krijgen.
0: Oké. Dood heet het gedicht en het luidt niks aan te doen. Dank, Ingmar Heitse. Dit was Met het oog op morgen van vandaag. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried de Jong.
4: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
3: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
2: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
4: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
2: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
3: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
2: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost.
0: De nacht bij Oost.

me tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft.

0: De nacht bij Oost.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor...

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alle...

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.